zou me niets kunnen schelen, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Goedemorgen. Normaal gezien krijg ik voor mijn programma begint een bericht van Dorothee, waarin ze zegt, goedemorgen liefje, dat soort geinigheid stuurt ze dan. En ik heb vandaag nog niks gekregen, dus ik ben een beetje bezorgd. Dus ik ga haar even bellen om te zien of ze wel wakker is.

0: Hallo?
1: Ah, dag liefje. Ik dacht al, je stuurt geen bericht. Ik dacht, die is nog niet wakker.
0: Ja, jij stuurt ook geen bericht, zeg.
1: Dat is waar.
0: Wel direct ruzie, we zijn net wakker. Nee,
1: geen ruzie. Geen ruzie, ik was gewoon bezorgd.
0: Ah ja, allee dan. Ja.
1: Allee, nu ik het ook aan de lijn heb. Straks de ochtendshow vanaf 6 uur en Christel van K3 komt. Allee,
0: ja,
1: van vroeger.
0: Vooral...
1: Ze heeft dat misschien niet graag dat ik nog zeg Christel van K3. Van de K3 ja. Originals.
0: Ah wel, vooral eigenlijk Christel van het tv-programma Christel, dat zij maakt met allemaal mama's met een heel speciaal verhaal. En daarover komt ze vertellen bij ons, dus het wordt een gezellige ochtend, denk ik.
1: Tof, en Maarten er ook bij?
0: Nee, daar heb ik niks meer van gehoord, dus ik weet niet of die nog komt.
1: Ja, maar ik had ook nog niks van u gehoord, dus ik weet ook niet, of jij ging komen.
0: Dus ik zie hier dat Maarten geen bericht heeft gestuurd, dus ik vermoed dat hij nu is gestopt met de show. Dus ik trek mijn conclusies.
1: Goed, oké, tot straks, hè.
0: Jij was vannacht toch al aan het dromen. Jij was echt zo aan het zeggen, ah, oh, Koen en Chris, maar jullie zijn zo wel. Waar jij over Cluzo aan het dromen?
1: Nee. Jawel. Maar jij hebt wel op een bepaald moment uw hand op mij gelegd. En toen werd ik wakker en ik dacht, wat heb ik gedaan?
0: Ah, dat weet ik niet meer.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Dat is een heel verwarrend gesprek aan het worden eigenlijk.
1: Hey, maak u maar klaar en kom maar af.
0: Ah, maar ik ben het toch ook zonder dat ik mij klaarmaak mooi genoeg?
1: Ja, zeker wel.
0: Nee, eigenlijk echt totaal niet. Ik moet wel echt klaarmaken, want het is niet om aan te zien. Dus geef mij even en dan ben ik straks op het werk.
1: Tot straks, liefje. Dag.
0: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Pommelien Thijs, afgelopen zaterdag in de Roma in Antwerpen ten voordele van Artsen zonder Grenzen. En nu kan ze beginnen oefenen voor haar concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Mannekes, ik ga het zeggen zoals het is. Ik ben opgestaan een uur geleden met een broek vol goesting. En niet alleen een broek, ook een t-shirt en een onderbroek en kousen. Goesting in elke vezel van elk kledingstuk dat ik aan heb vandaag. Ik heb gewoon echt heel veel zin in vandaag. Ik ben met het juiste been uit bed gestapt en alle andere clichés. En ik zoek vrienden die er evenveel zin in hebben als ik. Dus wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q.

gisteren in de trage, foute 128 op nummer 111. Ik schreeuw het van de daken van Toast van Yves Segers. En ik zag gisteren in de krant dat Yves in het ziekenhuis ligt. Hij is onwel geworden tijdens een optreden en is dan naar spoed gebracht. Dus heel veel beterschap, Yves. Vandaag nummer 110. Daar staat een man met een vrouw aan.

0: pom pom girl.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
2: Xavier uit Houthuls zegt in de Q-app: ik heb er ook veel zin in, eindelijk terug achter het stuur van mijn truck. Marijke zegt: goedemorgen Vincent en Q-luisteraars. Aan iedereen een super fijne ochtend en dag gewenst. Het is zalig zo vroeg op te staan met Q-music. Oh, maar Marijke, dankjewel voor het luisteren. Benjamin uit Laarne zegt: goedemorgen. Laatste nacht van mijn blok en mijn bewoners in het woonzorgcentrum mogen net iets meer. Het maakt me niet uit. Bijvoorbeeld daarnet om 2 uur iemand een ijsje gegeven, omdat hij daar zin in had. Dat is toch leuk. Dat is toch goed. Die mensen wonen daar toch ook gewoon. Zo, het is toch leuk dat ze ook gewoon krijgen wat ze willen. Jolande uit Roeselaar daarentegen, die zegt: goedemorgen. Ik ben dan het tegenovergestelde van jou. Ik heb er totaal geen zin in vandaag. De nacht was veel te kort en ik heb een lange, saaie dag voor de boeg. Jolande, dat mag. Dat mag, Jolande. Echt, dat is oké. Ik wens je heel veel succes vandaag. Ik heb ook een berichtje gekregen van Bert.
3: Goedemorgen, Vlaanderen. Ja, moet hier een beetje stilletjes zijn, want ze slapen hier nog.
4: Oké, Bert. Goedemorgen.

0: 128. Maar dan heel graag.
1: Elke dag tellen we af naar de nummer 1 van de foute 128. Dat doen we heel traag, want ik draai elke dag maar één nummer. Vandaag nummer 110. En daarvoor moeten we naar München, want daar woont Lou Bega. Op dit moment is het daar Oktoberfest in München. Heel plezant, dus misschien is hij daar ook wel. Hij is 51 jaar ondertussen, maar toen hij 24 was, in het gezegende jaar 1999, had hij een vrouw aan elke vinger. Monica, Erica, Rita, Tina, Sandra, Mary, Jessica.
0: Nummer 110.
1: Ah, je kent de tekst, je kent de namen van de vrouwen. Op nummer 110 in de trage, foute 128.

Gisteren was het Yes Day, dat heb je sowieso gehoord. Vincent Vierens heeft yes gezegd op alle vragen die hij voorgeschoteld kreeg. Dat leidde tot heel veel fantastische momenten, want hij heeft heel veel mensen heel blij kunnen maken. Maar vandaag gaan we nee zeggen, dat mag ook hè. Ik leg het zo meteen uit. Waar zeg jij zonder twijfel altijd nee tegen?

Gisteren was het Yes Day. Vincent 74 heeft yes gezegd op allemaal vragen en dromen. Was een prachtige dag. Heel veel mensen heel blij gemaakt. Maar altijd alleen maar yes zeggen kan ook heel vermoeiend zijn. En daarom kan je ook maar best regelmatig een keer nee zeggen. Ik weet het, een ja kan je leven veranderen, maar een nee kan ervoor zorgen dat je leven hetzelfde blijft. En dat is soms ook wel eens prettig. Waar zeg jij zonder twijfel altijd nee tegen? Op welke vraag zeg jij altijd nee? Ik zeg bijvoorbeeld altijd nee tegen alcohol. Heb ik nog nooit gedronken? Het is te zeggen, bijna nooit. Ik heb ooit wel eens vodka gedronken. Moch, zwaar misselijk van geweest. Waar zeg jij altijd nee tegen? Mag je nu laten weten met een berichtje in

0: Beste know-it-all van Teddy Sims. Goedemorgen, 3:30. Chris uit Gerardsbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Waar zeg jij altijd nee tegen?
1: Als ze mij vragen voor een van mijn oude spelconsoles te verkopen.
0: Oké, ja, snap ik. Want die wil je natuurlijk bijhouden, hè?
1: Ja, dat zijn er die ik nog heb van toen ik zelf nog tamelijk jong was, een jaar of 6, 7 al. Dan had ik mijn eerste Sega.
0: Hoe groot is je verzameling?
1: Wel, voor dat moment heb ik de Sega's van de Sega Master System tot de Sega Dreamcast, waarmee dat ze gestopt zijn. Dan heb ik iedere Nintendo-console en de PlayStation-consoles, de Xbox... tot mijn game-PC.
0: Wauw. Nee, als ze mij zouden vragen om mijn volledige stripcollectie te verkopen, ik zou het ook niet doen. Ik zou nee zeggen. Op dit moment, hè. Misschien dat als ik ooit 80 ben of zo en ja, kleiner moet gaan wonen in een kleiner appartement, dan zou ik het waarschijnlijk wel doen. En dan hou je er nog een mooie cent aan over. Maar nu, op dit moment, no way. Nee.
1: Ah, ik heb zelf ook nog een stripcollectie. De stripcollectie van Jommeke zelf nog, de zwart-witte editie.
0: Oh, wauw. Ja, goed. Ja, verkoop je die aan mij?
1: Ja, dat valt nog te bespreken.
0: Ah, oké, okay. Dat is geen nee. Alright, dankjewel Chris, fijne ochtend.
1: Ja, fijne ochtend, David. Ja.

0: Gisteren was het Yes Day, dus Vincent Vierens heeft overal yes tegen gezegd. Dus ik vraag mij af, waar zeg jij altijd nee tegen? Jessie zegt bijvoorbeeld, ik zeg altijd nee tegen een koffie in de ochtend. De geur als iemand anders het drinkt is oké, maar de stinkadem die je ervan krijgt in je eigen mond... Kurt zegt, ik zeg altijd nee als mijn vriendin mijn bankkaart vraagt om te gaan shoppen. Ja, snap ik ook wel. Dag Marianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Waar zeg jij altijd nee tegen?
1: Tegen roken en alcohol.
0: Wacht, Marianne, want je bent niet meer van de jongsten, hè? Dat mag ik eerlijk zeggen, toch?
1: Nee.
0: Hoe oud ben je?
1: 68.
0: En je hebt nog nooit in je leven gerookt of nooit alcohol gedronken?
1: Nee, nog nooit.
0: Wat is de reden?
1: Nee, ik heb twee zussen die gestorven zijn van drinken en roken en nooit gedaan.
0: Dat kon je nog niet weten op je 18e, toch?
1: Nee, dat weet ik, maar ik heb dat altijd gezien dat ze gerookt hebben, want die waren ouder dan ik. Nee.
0: Nee, niet voor jou, ook niet voor mij trouwens. Ik heb ook nog nooit, ik heb zelfs nog nooit in mijn leven een sigaret vastgehaald, denk ik.
1: Nee, volgens mij nog nooit. Ik vind dat dat zo stinkt.
0: Ja, ik ook. En ik denk ook dat nog nooit iemand het mij heeft aangeboden. Dus daar ben ik ook wel blij om.
1: Ja, ik zal dat nooit aannemen.
0: Hey, dankjewel Marianne, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

0: Q-top schrijft deze week 1 minuut en 55 seconden. Dat is kort, hè? Ja, normaal gezien, de meeste nummers duren tussen 3 en 4 minuten. En dit is nog geen 2 minuten. We hebben het over nee zeggen. Tegen welke vraag zeg jij altijd nee? Jelle uit Vilvoorde, wat verzamel jij?
1: Mijn verzameling is whiskyflessen. Niet per se whisky.
0: Ja.
1: Vooral exclusieve whiskyflessen of... ik heb bijvoorbeeld nu een Dom Perignon van Lenny Kravitz. Ik heb een Dom Perignon van 2006. Dus, mijn oudste.
0: Dus waar Marianne en ik zeggen, we drinken nooit alcohol, verzamel jij alcohol?
1: Ik verzamel ze, ik drink ze niet op.
0: Maar fijn, hoe kan je nu... Dus je koopt een whiskyfles met whisky in, maar je komt er niet aan?
1: Nee, ik kom er niet aan.
0: Zot. Dus als ik jou zou vragen, verkoop mij jouw volledige collectie, dan zeg jij nee.
1: Nee. Mijn oudste fles dat ik heb is van 1958.
0: En hoeveel kost die? Hoeveel zou je daarvoor kunnen krijgen?
1: Ik heb die toen in die tijd wel €350 gekost. Gekocht.
0: Ja.
1: Nu zou ik hem echt wel... Zit je rond, maar dat is dan persoonlijk. Dan misschien €1000 dat je moet hebben.
0: Ben je van plan om ooit 1 fles whisky leeg te drinken?
1: Als ik met de Euromiljoen win, dan doe ik hem op.
0: Heel veel succes, Jelle. Heel veel succes. Salut.

op VRT1. Dat heet Gewoon Christel. En daar komt ze over vertellen straks om 8 uur. Vanavond gaat Charlotte Witte opnieuw draaien in Gent. Dit keer in de Overpoortstraat. De meest iconische uitgangsbuurt van Gent. Het is een gratis concert van 7 tot 8 vanavond. Dus als je van techno houdt, dan moet je daar zijn. En de finale van de Billie Jean King Cup is bezig in China. Dat was vroeger de Fed Cup. En ik moet toegeven, ik ken er niet zoveel van. Maar dat is de wereldbeker tennis uiteraard. Dat weet ik wel. En op dit moment speelt het Belgische vrouwenteam tegen Oekraïne. Kan je live volgen op VRT1. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

Alex Warren en Fever Dream bij Q-Music. Morgen is het vrijdag. En dan hoor je zo nu ongeveer de Pokémon Team Song. Die hoor je elke vrijdagochtend rond 5 voor 5 voor een perfecte start van de

0: 5 uur Goedemorgen Nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Eerder was al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep erg veel schade op, maar er vielen gelukkig geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt die zaak. Mogelijk gaat het om een afrekening. In de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd wel nog een strafschop. Volgende week trekt OHL naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog, maximaal rond 19 graden. En morgen veel zon en tot 25 graden.
2: Music. Vincent van Geel.
0: Ik zou het wel leuk vinden mocht Dorothee mij ook eens zo noemen.

0: denkt. En Judy uit Gent. Goedemorgen, Judy.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Judy, je bent een grote fan van het liedje.
1: Ja, heel grote fan. Ik vind het heel leuk. Ik vertrek altijd tot 's ochtends vroeg met de fiets. En als ik dan realiseer door jouw liedje dat er nog meer mensen wakker zijn, denk ik niet de enigste ben. Ah. Dit trap ik harder door.
0: Ja, dat is de bedoeling. En ken je de tekst ondertussen al? Ook van de strofe?
1: Toch een beetje, ja.
0: Maar goed, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Dat is het belangrijkste. Ja. Maar ik veronderstel, ik denk dat jij geen bakker, facteur of vrachtwagenchauffeur bent.
1: Nee. Ik ben een magazinier.
0: Aha, waar precies?
1: Bij Noordfries in Everhem.
0: En wat doe je dan?
1: Ik scan alle goederen in die binnenkomen.
0: En wat voor goederen zijn dat?
1: Voedsel.
0: Okay.
1: Ja, groente, ijscreme, alles wat dat in die vries kunt opslaan.
0: Krijg je soms zelf ook pakketten mee naar huis of niet?
1: Soms. Ja. Niet veel, maar soms.
0: Wat krijg je dan? Is dat al ijs in de zomer?
1: Ja, frietjes of brood. Ja, het is te zien. Ja, in de zomer is dan meestal ijsjes.
0: Judy, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Hoe zing je dat?
1: Er zijn meer mensen wakker dan je denkt.
0: Hip, hoi, heel fijne werkdag, Judy, op de fiets.
1: Salut. Dank je voor jou.
0: En nu Judith. Judith.

had je gisteren toch verteld dat al mijn plannen waren weggevallen en dat ik plots niks meer te doen had. En dus had ik besloten, ik ga eens een dag niks doen. Maar dat is een beetje anders gelopen dan ik had verwacht. Want normaal gezien ging de loodgieter komen. Normaal gezien had ik een vergadering van een uur, half uur tot een uur. En normaal gezien ging ik lunchen met een vriendin in Antwerpen. Al die plannen werden dinsdagavond gecanceld. Maar ik had een andere vergadering volledig over het hoofd gezien. Dus om 22:30 gisteren kreeg ik telefoon. Vincent, waar ben jij? Dus ben ik teruggereden naar de redactie van Q-Music voor een vergadering die, hou je vast, 4 uur lang heeft geduurd. Hey jongens, maar ik kan je verzekeren, er is een groot verschil tussen niks doen en een vergadering van 4 uur.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Luc, ja, je hebt een reminder.
1: Ja, Samsonderdag.
0: Oh ja, het is Samsonderdag vandaag. Ik had inderdaad gezegd dat jullie eraan moesten denken, omdat ik het zelf zou vergeten. Ja, je weet, ik heb gezegd dat ik het alleen maar doe als er minstens één vriend van de vroege ochtend zin in heeft. Dus goed, ja, dan gaan we, Luc, want jij hebt zin in Samsonderdag, hè?
1: Natuurlijk.
0: Oké, voilà. Dus Samsonderdag en dus draai ik zo meteen een Samson-lied. Jij mag kiezen welke Samson-classic wil je horen. Mag je nu doorsturen in de Q-app. Dankjewel, leuk. Fijne ochtend.
1: Yo, da-da-da. Vincent, da-da.

0: Didier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Didier, wat zou je graag willen horen?
1: Bij de brandweer.
0: Bij de brandweer, topsong hè. Oh, die sirene in het begin en dan. Ja, heel erg goed. Hey Didier, merci voor de suggestie. Ga ik draaien speciaal voor jou. Salut man.
1: Ja, bedankt. Dag. Dag.

hou van dat keyboard, hè, die een sirene nadoet. Pa, pa, pa. Dat vind ik fantastisch. Samson en Gert, wij zijn bij de brandweer. Die zijn ook al wakker uiteraard. Hè. De brandweermannen en de brandweervrouwen, die zijn ook dag en nacht wakker. Hey, goedemorgen allemaal, brandweermannen, brandweervrouwen. Donderdag is Samsonderdag. En dat zal zo blijven, zolang er minstens één vroege vriend aan denkt op donderdagochtend. Dus ik ga het zelf vergeten, manneke, sorry.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Q Music.

Ook vandaag zijn er heel veel vroege vrienden jarig. En als je jarig bent, dan ben je samen jarig met de man van de sinds kort legendarische quote: wie roept, wordt niet gehoord. Hoor je zo meteen.

0: 5:04. Goedemorgen, het is donderdag 24 september 2026. Als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. En je bent samenjarig met onder andere Bruno van den Broeke, ook bekend als Sammy in het eiland, en Olivier in Nonkels, bekend van de quote: wie roept, wordt niet gehoord. Bruno wordt vandaag 52. En Daan, de zanger van Housewife, zijn bekendste nummer, maar het is wel een instrumentaal nummer, dus hij zingt er niet op. Hij gaat binnenkort meedoen met de slimste mens. Die wordt vandaag 57. Gisteren heeft Vincent Vierens yes gezegd op heel veel vragen en dromen. Maar hoe is het afgelopen met Charlotte uit Kortrijk? Want die mocht gisteravond op date met Ruben van Gucht. En hoe is het afgelopen met Sarah uit Assen? Die wilde meespelen in Familie. En dat hoor je deze namiddag in Vincent Live. En wordt het even warm en zonnig als gisteren? Dit is wat Nicole daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen vandaag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog, maxima rond 19 graden. En morgen veel zon en tot 25 graden.
2: Vincent van Geel.

0: Vincent Vierens heeft op heel veel vragen en dromen yes geantwoord. Ook op de vraag van Mathieu uit Kortrijk. Die gaat elke dag werken in Mechelen. En die wou eens fillevrij naar het werk. Dus had Vincent een helikopter geregeld. Heel cool om te zien.
1: Ik stel voor dat de helikopter rustig opstart. Wat is jouw grote droom?
2: Voor één keer fillevrij naar mijn werk.
1: 3, 2, 1. Yeah. Yes! Stap maar in, Mathieu. Let's go!
0: Maar even los daarvan. Elke dag van Kortrijk naar Mechelen en terug. Mathieu, jongen, je moet van job veranderen. Of van woonplaats. Je verliest veel te veel tijd en geld, bakken geld.

En tegen jou praten, talk to you, daar ga ik even mee stoppen. Want het is tijd dat jij tegen mij praat. En tegen alle andere vroege vrienden. Jij mag zo meteen zeggen wat je wil, want ik ga een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus alles wat je wil zeggen tegen de volledige mensheid is nu welkom in de Q-app.

0: Anouk is de vrouw van niemand en dat roept ze al jaren, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Berre heeft zijn single voor de herfst helemaal klaar. Loving Each Other bij Q Music.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Sarah uit Hoogleden zegt: goedemorgen allemaal. Vandaag grote dag, operatie aan mijn buik. Nu een douche nemen om te ontstressen. Fijne dag allemaal, ik lof mijn gezinneke. Dylan uit Bonheide zegt: goedemorgen, onderweg naar het werk in Lier. Tractor ophalen en heel de dag weer chill rijden. Beste keuze die ik ooit heb gemaakt om eindelijk mijn droomjob te gaan doen. Glenn uit Moerbeke-Waas zegt: rozen zijn rood, de lucht is blauw. Ik heb geen zin om te gaan werken. Bert uit Kortenmark zegt: hey Vinnie, vandaag 1 jaar samen met mijn Elsje. Bjorn uit Beringen zegt: goedemorgen popje, ik zie je graag. Jana uit Wervik zegt dat alle Q-DJ's allemaal 1 voor 1 toppers zijn. Els uit Kortenmark zegt: 1 jaar samen met mijn ventje, love you. Shana uit Hersel zegt: veel werkplezier iedereen, vooral de toppertjes in de zorg. Tommy uit Nienhoven zegt: goedemorgen Vinnie, hier aanschuiven bij Coca-Cola in Gent. Groetjes aan Igor en Silke, I love you. Bjorn uit Jabbeke zegt: hou van je, mijn lekker keuntje Kelly. Brendan uit Locristi zegt: bijna weekend, eindelijk. Oké, en de minuut zit er alweer op.

0: Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij hebt een vraag, Marijke.
1: Ja, ik zou heel graag volgende week zaterdag komen naar de Q-party met mijn zus, maar ik weet eigenlijk niet wat ik mag verwachten.
0: De Q-party volgende week zaterdag. Waar is de Q-party volgende week zaterdag?
1: In Gladbeek.
0: In Gladbeek, ja, juist.
1: Daar zijn,
0: ja, inderdaad, 3 oktober is dat, hè. Dan zijn we er met de Q-party in Gladbeek. Ja, wat mag je verwachten? Een aantal Q-DJ's die de beste plaatjes draaien. Je hebt ook nog het foute uur, dus dat is een uur lang compleet fout gaan eigenlijk. En een hele avond vol vertier en leuten en plezier.
1: Top.
0: Ja, het is echt.
1: Ik kijk er naar uit.
0: Heb je er zin in? In zo'n avondje dansen?
1: Ja, ik heb er zeker zin in. Echt, ja, zeker.
0: Ja, misschien iets drinken, bijvoorbeeld, kan ook.
1: Voilà.
0: Q-party.
1: Ik dans heel graag.
0: Volgende week, zaterdag, in Gladbeek. Dus dankjewel, ja. Marijke. En we een,
1: allen daarheen.
0: Allen daarheen, inderdaad. Salut, hè.
1: Ja. Dag.
0: Joehoe. Maar waar Marijke nu al mee bezig is, volgende week, zaterdag, pas zo vroeg in de ochtend. De vroege ochtend maakt plaats voor de ochtend. Maarten en Dorothee krijgen vandaag bezoek van Christel Verbeke. Dat is Christel van de K3 Originals. Die heeft een nieuw programma op VRT1. En daar komt ze straks over vertellen om 8 uur. Maarten

0: Vincent Live zei gisteren een dag lang yes tegen de grootste dromen. Zo droomt
1: Nathalie Mazet-Laneke
0: al jaren van een nieuwe fiets.
2: Nathalie!
1: Ja!
2: Jij bent de fietsproficiat!
1: Yes, yes, yes!
0: Elisa wilde heel graag met al haar vriendinnen naar Disneyland Parijs.
3: We gaan naar Disneyland!

0: Ik had hem graag eens beter leren kennen. Dank je.
1: En? Heeft luisteraar Sarah de Sterren van de Hemel geacteerd?
2: In haar favoriete soap Familie. Groetjes!
1: Je hoort het straks. Vanaf 4 uur bij Vincent Live.
3: Let's have some fun.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
8: Goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt stil, zeker tot 10 januari. Na discussie over de handelstarieven willen ze nu het overleg daarover alle kansen geven. Het is ook niet toevallig nu. De Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Hij zit straks ook samen met Amerikaans president Trump. Al wordt er niet zoveel van verwacht, zegt Amerika-correspondent Grete Keizer.
9: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
8: Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Burkas, heeft de gevangenis in Leuven mogen verlaten met een enkelband. Hij werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor stalking en verspreiden van naaktbeelden. Nadat hij in beroep ging tegen zijn eerste straf, toen kreeg hij nog 7 jaar voor onder meer verkrachting. Dennis Blackmagic zat 22 maanden in de gevangenis. Hij mag met zijn enkelband zijn huis ook soms verlaten. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft dat Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OHL naar Paris Saint-Germain. We krijgen zowel wolken als zon vandaag. Het wordt rond 19 graden en morgen vrij veel zon en dan wordt het 23 graden.
10: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
7: Goedemorgen.
1: Music. Maarten en Dorothee.
7: Wij beginnen de dag met een rustige treinrit. Bestemming Boston.

0: plezant, maar de dag erop, moe, hè. Moe, moe, moe. Daft Punk met Pharrell Williams en Get Lucky. Het is 7 over 6. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 24 september.
2: De staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi die wordt met onmiddellijke ingang gestopt. Dat is gisteren al beslist om een nieuw overleg tussen vakbonden en directie mogelijk te maken over de nachtpremies, want daar gaat het over. Sinds midden vorige week werd er elke nacht gestaakt met in totaal al 322 geschrapte vluchten. En normaal zouden dat dus nog een paar nachten zijn de komende dagen. Dus er waren ook al mensen wat ongerust over. Ja, maar ik moet eigenlijk zondag bijvoorbeeld terugvliegen, gaat mijn vlucht er nog wel zijn? Als alles goed gaat, is dat dus normaal gezien het geval en zijn er door die staking geen geschrapte vluchten meer.
0: Na maanden van twijfel neemt de VRT volgend jaar dan toch deel aan het Eurovisie Songfestival. De vakbond ACOD reageert razend. Ze zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een songfestival met Israël als deelnemer niet op de VRT uitgezonden zal worden. Nu de beslissing vaststaat, komt natuurlijk ook de vraag, ja, welke Vlaamse artiest durft zich nu aan dit politieke mijnenveld te wagen?
2: Dat zou het nog wel zijn eigenlijk, dat de VRT zegt, ja, we doen mee. En dat ze nadien geen enkele artiest vinden.
0: Of zouden ze, vinden, hè?
2: Of zouden ze de artiest al gevonden hebben voor ze dit nieuws durfden bekendmaken? Dat zou ook wel kunnen, hè? Dat er al een lijstje, ik weet het niet. Ja. We zullen wel zien, ja. Het was gisteren sterrenkijken in de straten van Montreal in Canada. Remco Evenepoel, Wout van Aert, die hebben voor het eerst samen het WK-parcours verkend. Voor Van Aert was dat een opfrissing die wel welkom was. Voor Evenepoel was het natuurlijk een heel snel weerzien na zijn vijfde plaats in de Grand Prix, wat eigenlijk een soort van generale repetitie dan was voor wat dit weekend volgt. Hè. Belgen hebben het al heel goed gedaan in Canada, dus er is veel hoop voor deze zondag. Het WK op de weg wordt dan gereden. En de Red Dragons die zijn helaas strijdend ten onder gegaan. Ze geraakten niet voorbij de kwartfinales op het EK volleybal. Werd 1-3 tegen Slovenië. Ik weet dat het in de sport niet altijd zo werkt, hè, dat je ook blij kan zijn met zo'n prestatie. Maar dat is wel zo, hè. We zijn echt al wel op heel veel EK's, WK's heel ver geraakt.
0: Absoluut.
2: Als Belgen, hè. Doen we het heel goed.
0: Absoluut.
2: Dus het is altijd spijtig dat je niet doorgaat, maar we mogen alsnog trots zijn.
0: En dit is ook wel cool. Als alles goed gaat, rijdt in 2029 een Belgisch wagentje op de maan. Een ontwikkelaar uit Zaventem kon een deal sluiten met het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos van Amazon. Zij maakt een wagentje ongeveer zo groot als een microgolfoven, dat binnenkort dus meereist met een raket van Blue Origin naar de maan. Blue Origin, het bedrijf, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos. Ja, als je Amazon hebt, kan je ook nog eens een ruimtebedrijf erbij hebben. Hè? Ja, dat heb je geld genoeg om raketten naar de maan te schieten natuurlijk. Maar dus 2029, dan gaat voor het eerst een Belgisch maanwagentje een rit maken op de maan.
2: Daar kan ik heel blij van worden.
0: Ja?
2: Vind ik dan zo cool.
0: Ja.
2: Zodat er zo in Zaventem zo'n bakje zo groot als een micro. En dat vind ik heel tof.
0: Mogen we trots op zijn.

0: Alicia Spyro en Great Expectation. 13 over 6. Gisteren waren wij rond deze tijd nog onwetend. Tegen 7 uur krijgen we dan eindelijk het verlossende antwoord op al die filmpjes van BV's de afgelopen dagen op Instagram en zo. Naar waar gaan ze?
1: Ik ga.
2: Ik ga.
3: Ik ga.
4: Ik ga.
5: Ik ga.
6: Ik ga.
0: Ze gaan naar Clouseau.
7: 4 augustus 2027 wordt een dag voor de muziekgeschiedenisboeken, want dan staan Koen en Chris als eerste Belgische artiesten ooit in het Koning Boudewijnstadion.
8: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Clouseau, de Q-musical.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
13: Vanavond Belgische kost?
12: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Q Music. Maarten en Dorothee.
19: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational.

0: Today I got a million, tomorrow I don't know.
1: Maar heb jij een miljoen?
0: Nee, nog niet, maar...
1: nog niet, alleen maar.
0: Je weet niet wat er gaat gebeuren met de decisions as I go, natuurlijk, hè.
1: Dan moet je wel snel goede keuzes beginnen maken.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Of de juiste aandelen kopen natuurlijk. Hè. Dat is
1: ook, oh wel, dus de juiste beslissingen.
0: De juiste decisions as we go natuurlijk. De Q Musical
1: met Born en Arne. Ja, ze spelen kort op de bal, hè. Dat weten we. Maar gisteren waren ze wel heel snel, de twee boys. Ja, zo gaat dat natuurlijk in de showbiz. Hè. Zij waren vermoedelijk al ingelicht. Want rond 7 uur kwam er zot nieuws. Clouseau gaat optreden in het Koning Boudewijnstadion als eerste Belgische artiest ooit.
0: En 3 kwartier later zag deze parel het levenslicht.
2: Born en Arne presenteren Clouseau, de Q-musical. Je kon er de laatste dagen niet omheen. Elke BV en influencer postte mysterieuze filmpjes op hun social media waarin ze ons verwarden met de cryptische uitspraak ik ga. Wij, gewone Vlamingen, vroegen zich dan ook collectief af...

de OG's van de Vlaamse popmuziek. Clouseau gaat optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Hele generaties zijn met hun muziek opgegroeid en oud geworden. En dat

Ondanks de leeftijd blijven Koen en Chris sekssymbolen. Ja. En daar zijn alle mannen die thuis zitten met een bakvis in de menopauze ook niet rauwig om. Bij hen staat 4 augustus al met

0: Heel Vlaanderen kijkt dus al reikhalzend naar deze speciale avond uit. Maar hopelijk zijn...
1: De tekens, niet voor de duur.
2: En dan wordt het een waar volksfeest. Een bekroning van de fantastische carrière van...

0: van 2026. Dat mag ik toch wel zeggen, hè. Cat's Eye.
1: Maarten en Dorothee.
2: Van mij mag je dat zeggen. Als het dan van 2026, dan, ja, dan mag je zeggen wel.
0: Cat's Eye dus eigenlijk. Had ik dat al gezegd? Cat's Eye.
2: Ja, ja, het is duidelijk. Het is al donderdag. We naderen ook het einde van de maand. Oktober is in zicht. Het is 24 september vandaag. Dylan uit Bonheide. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent net als heel veel mensen onderweg naar het werk vanochtend. Bij jou is het gelukkig om je droomjob te gaan doen. Wat is je droomjob, Dylan?
3: Ah, wel. Ik rij ondertussen met een tractor boomwerken en grondwerken en zo.
2: Oké, maar je zegt ondertussen, dus je hebt dat niet altijd gedaan met de tractor rijden.
3: Nee. Ik heb een beetje van alles gedaan. Ik ben eigenlijk begonnen als marktkramer met gebraden kippen bij de rijdende kip. En daarna...
2: Ooit eens niet in Brussel op de markt in Elsene bij jouw kip gekocht? Of was jij er toen niet meer?
3: Het zou goed kunnen. Ik heb daar niet altijd gestaan, wel veel.
2: Goeie kip.
0: Maar je zou ze wel herinneren, hoor, die Dorothee Douwen, als die een kip komt... Ja, maar ja, hij zou het toch nog wel weten.
3: Ik kan het me niet herinneren, dus ik denk... Ik heb redelijk wat BV's aan de lijn gehad, aan het kraam gehad, maar...
0: Wie nog allemaal bij de rijdende kip?
3: Carmen van de Kampioenen geweest.
0: Joost van den Heuvel, ja.
3: Bieke van de Kampioenen geweest.
0: Als Zwartenbroek, ja.
3: Die een oudere meneer die dat meedoet in de buurtpolitie.
0: Oh.
2: Ah, ja.
0: Die commissaris eigenlijk.
3: Nee, niet die commissaris. Die ene dat altijd belt naar de politie, die met zijn lange baard.
2: Aan die Peelman?
0: Nee. Sorry, want die naam ken ik ook niet.
2: Nee, maar dus, je hebt afscheid genomen van de BV-kipkopende mensen. Maar waarom is het met de tractor rijden dan zo leuk, Dylan?
3: Het is eigenlijk altijd een droom geweest, van kleins af aan. Grotere voertuigen, tractors, vrachtwagens, noem het maar op. En voordat ik deze job deed, ben ik ook even privéchauffeur geweest. En ik had het eigenlijk al veel eerder moeten doen.
0: Ah wel, dat is goed dat je dat nu doet.
2: En misschien inspiratie voor andere mensen die dit nu horen en denken, juist, dat was mijn droom, dat moet ik gaan doen.
0: Voilà, inderdaad.
3: Inderdaad.
0: Je hebt misschien schrik, maar het geluk ligt aan de andere kant van de schrik. Zo is het, hè.
3: Inderdaad, dat is waar.
0: Voilà. Maak er nog een fijne ochtend van. Merci voor de inspiratie.
3: Dank je wel. Merci.

0: Eens even kijken waar jij het over gaat hebben. De zone 30, die moet uitgebreid worden. Is dat jouw mening of is dat...
1: Het is een mening van vooruit.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Leidt ervoor inderdaad om die zone 30 uit te breiden rond de scholen naar een straal van 300 meter daar rond. Nu is het vaak in de straat van de school zelf een zone 30, maar eerder onderzoek toonde dat er elk jaar meer dan 1000 ongevallen gebeuren in een straal van 100 meter rond de scholen. Meestal niet aan de school zelf, maar dan bijvoorbeeld aan het eerstvolgende kruispunt. En daarom wil vooruit autobestuurders in die hele omgeving trager laten rijden om het verkeer dus voor kinderen in die hele schoolomgeving veiliger te maken. En in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staan onze nationale vrouwen 1-0 achter op dit moment tegen Oekraïne. Ze speelden op dit moment. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Anelina Kalinina in 3 sets. Niet echt verrassend, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen, zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel bijvoorbeeld, die haakten af. Zij zagen het niet zitten of Van de Winkel bijvoorbeeld is gewoon ziek geworden. En het weer, we krijgen zowel wolken als zon vandaag en het wordt rond 19 graden.
0: Hoera!
2: En 1 file, waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen, is dat op de E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost. 12 minuten extra.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Een kind zal je voorbeeld volgen, niet je advies.

0: Baby Rexha en Fateless. Goedemorgen, 6:55.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: Ja, toch heel wat de vaste waarden waar wij ons in kunnen wentelen. De vertrouwdheid die wij nodig hebben in een altijd veranderende, onzekere wereld. Vol oorlog, ellende en verdriet.
2: Maar alleen maar dit.
0: Sorry.
2: Zo overdreven ook. We spelen 4 op een rij voor 1000 euro shopbudget. Voilà. Dat doen we elke dag. Rond 6:40. Dat lijkt mij sowieso, zo'n 1000 euro scoren, een goede start van de werkdag.
0: Zeer proper. Ja, de teletijdmachine van Jens den Donker heeft wat extra WD-40 gekregen. De machine is er klaar voor. We maken samen een tijdreis. En Jens, hoor je bij ons vanaf 7:30.
2: Wat is WD-40 ook weer?
0: Oh, ik heb WD-40 toch. Ik heb het van de week nog gebruikt om de deuren te smeren.
2: Ah, zo'n beetje iets olieachtig.
0: Zo'n blauwe bus. Dan zo pssst, pssst, pssst. En dan, ja, dan smeert alles terug een beetje beter.
2: Ik vind dat jij zo handig was in het huis, zo de deuren smeren en zo. Wow.
0: Ja, maar vroeger niet. Maar ik heb dan gedacht, maar wacht, eigenlijk kan ik dat veranderen.
2: Dat is wel waar. Dat is een goed besef.
0: Hersens zijn heel kneedbaar, dus vanaf nu ben ik het wel.
2: Ah,
0: dat is een beslissing
2: goed
0: die je kan nemen. Hè.
2: Ja?
0: Dan ben je YouTubes te kijken en al. Ja.
2: Tof.
0: Doe mijn best.
2: En om 8:00 is Christel Verbeke hier na de concerten van de K3 Originals. Is ze opnieuw een mooi tv-programma aan het maken. Gisteravond een nieuwe aflevering van Christel op VRT1. Daarin zoekt ze het antwoord op de vraag: hoe blijf je mama als het leven je ondertussen uitdaagt? Ze ontmoet hele moedige vrouwen met een verhaal dat binnenkomt. En ja, wij ontmoeten haar dus vanochtend.
0: En zijn er dingen die jij de afgelopen 1440 minuten te weten bent gekomen waarvan je dacht... Allee, joh.
2: Ja, WD-40 dus, hè. Ja,
0: ja, ook wel erg dat wij onszelf handige Harry's noemen omdat we WD-40 gebruiken. Dat is letterlijk gewoon... Pssst, dat is alles. Niet meteen een toonbeeld van klusjesman zijn.
2: Maar ik vind dat voor jouw niveau, vind ik dat handige Harry, hè.
0: Enfin, als je nu zo'n ding in de weten bent gekomen, laat ons iets weten.
3: Oh, zalig, hè.
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Knaldi. Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care van Lidoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: prachtige zin toch eigenlijk, hè? I'm gonna get up and live until the day that I die. Prachtige song van Louis Capaldi. 6:43.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Wat het woord serendipiteit betekent. Dat kwamen wij gisteren rond deze tijd te weten. Het per toeval ontdekken van iets waardevols of bruikbaars waar je eigenlijk niet naar op zoek was. Dat is serendipiteit, zoals een post-it bijvoorbeeld. Dat is ontstaan door mislukte lijm.
0: Ja, en wat ik ook zo leuk vind is dat je dan op een trip kan terechtkomen. Ja. Ook met luisteraars, want er blijven berichtjes binnenkomen over serendipiteit.
2: Ja.
0: Sebastiaan uit Brugge die stuurt dit.
3: Hey Maarten, hey Dorothee. Ik ben onlangs te weten gekomen dat de WD-40 spuitbus origineel werd gebruikt om ruimtevaartraketten roestvrij te houden en nu wordt gebruikt om vuil en roest weg te krijgen bij huishoudelijke dingen.
2: Ah.
0: Dat is toch waanzin.
2: Ja, en Elias vult nog aan, die stuurt, wist je dat de 40 van WD-40 komt van het 40ste mengsel? Dat was dus het 40ste mengsel dat dan uiteindelijk succesvol was.
0: En dan hebben ze dat niet vercommercialiseerd, maar gewoon WD-40 op de bus gezet. Ik vind dat fantastisch.
2: Geert uit Kortenaken die kent ook een voorbeeld van serendipiteit. Hij stuurt, de eerste microgolfoven is per ongeluk ontdekt in het leger tijdens de oorlog.
0: Okay.
2: Een Amerikaan die aan de radarinstallaties werkte, die merkte dat de chocolade in zijn zak aan het smelten was. En er vielen ook gekookte duiven naar beneden. En zo zijn ze op het idee voor een microgolfoven gekomen. Dat verhaal heb ik ooit al wel eens gehoord. Het had dus te maken met bepaalde stralingen die er waren. Die dus... Ja, ik leg het
0: ja, want wat die stralingen die warmen het vocht in het product op, hè? Dus het water dat zogezegd in de chocolade zit, of het water dat in de lasagne zit, dat wordt opgewarmd
2: dus
0: door die straling.
2: Stralingen waren daar, waardoor plots chocolade smolt en ze dachten, we kunnen dat dus ook, als we even nadenken, gebruiken om dingen op te warmen.
0: Ja, ja. Jana uit Schilde heeft er ook nog eentje.
4: Hey Maarten en Dorothee. Ik heb een wistje dat. Wisten jullie dat ik tijdens mijn opleiding in verpleegkunde heb geleerd dat het medicijn Viagra oorspronkelijk gebruikt werd tegen hartkrampen en een hoge bloeddruk? Maar toen Pfizer het medicijn op de markt bracht, hebben ze vele bijwerkingen bij mannen gezien en een van de bijwerkingen was toch sterke erecties. Dus vandaar dat de blauwe pil nu voor iets anders wordt gebruikt.
0: De wereld van de wetenschap is wonderlijk. Dankjewel voor al die berichtjes. Ze blijven welkom.
2: Die wereld kan ook hard zijn, hè?

0: inkijk in mijn hoofd. Iemand geïnteresseerd?
1: Nee, echt. Echt niet eigenlijk.
0: Ja, het is wel echt, het is echt een persoonlijke uitdaging. Altijd als David Guetta en Jennifer Lopez in de playlist staan met Save Me Tonight, denk ik altijd dat Iggy Lee Cherry is. Dan denk ik altijd, ah, we gaan Iggy Lee Cherry doen. Ah nee, het is David Guetta. Dat is heel verwarrend, want het is Save Me Tonight en Save Tonight. Dus, en nu is het extra verwarrend, want we gaan ze dus na elkaar spelen. Dus zometeen David Guetta na Iggy Lee Cherry. Dus volle focus wordt hier van mij geëist. Maar ik zal niemand teleurstellen, want ik ben gefocust.
1: Het kan dus alleen maar fout gaan.
0: Wat doe je als je een liedje wil maken, maar je kan maar 4 akkoorden op de gitaar? Dus dat is alles wat je kan? Ja, dan schrijf je gewoon een liedje met die 4 akkoorden.
1: Dus eigenlijk zit er minder in een liedje dan je denkt.
0: Zo is het, ja. Absoluut. Het is eigenlijk een mooi verhaal hoor. Ik heb er nog nooit op die manier naar geluisterd, maar Iggy Lee Cherry heeft dat nummer eigenlijk gemaakt over zijn papa, die constant op tournee was als trompetist. Het was zo'n jazz-trompetist. Constant op de baan. En soms was hij echt voor lange tijd weg. En op de laatste avond, voor die mens vertrok, kookte zijn mama altijd extra lekker eten. En een Iggy Lee, die zat dan als kind, ja, met dat gevoel van, ja, ik vind het wel fijn dat we hier zo een leuk feestgevoel hebben, maar eigenlijk wil ik echt niet dat papa vertrekt. En ik wil eigenlijk dus niet dat deze avond ooit eindigt. Want ik weet, als ik ga slapen, ja, is papa weg.
1: Welk gerecht zou jij dan willen dat er op zo'n moment wordt gemaakt?
0: Dat is een goede vraag. Frietjes of zo? Of spaghetti carbonara?
1: Ja.
0: Jij? Yeah?
1: Ik zou heel veel hapjes willen.
0: Ja.
1: En dan iets dampend uit de oven. Zo, oh, een... Ah, hashi parmentier of zoiets. Of zo een goede broebelende macaroni.
0: Oh,
1: zo echt
0: heerlijk.
1: Iets. Mm. Maar ja, dan wil je dus niet dat de avond eindigt.
0: Nee, maar als je er op die manier naar luistert, krijg je echt vochtige ogen van dat kind dat daar zit en denkt, oh, ik wil eigenlijk niet dat de avond eindigt. Ik wil eigenlijk echt niet dat papa weggaat. Met de 4 akkoorden. Prachtige song. 7:10, donderdagochtend.

0: Maarten en Dorothee. De teletijdmachine van Jens en Donker.
1: Van sommige dingen blijft je af. En voor studenten in 1949 was dat de prijs van het bier. Ze hebben heel duidelijk gemaakt dat ze die prijsstijgingen niet langer pikten. Hoe? Dat vertel ik straks om 7:15.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
0: Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Dag Simo!
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
10: Belisol.
9: Altijd zeker.
11: Goedemorgen, bijna 7 uur. Delphine heeft het nieuws.
12: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden naar een straal van 300 meter rond elke schoolpoort in plaats van nu vaak gewoon de straat van een school. Want er gebeuren nog te veel ongevallen vlakbij de scholen. Gemiddeld 3 elke dag. Vlaams parlementslid Stefanie van den Eten.
13: Als we dan verder gaan kijken, zien we dat ook vaak gebeurt. Ja, nog ietsje verder, net aan het gevaarlijke kruispunt aan de school en zo verder. Dus vandaar dat wij zeggen, van waar dat veel scholen samenkomen, dat is op 300 meter. Richten wij een zone 30 in, dat automobilisten, dat vrachtwagens, dat iedereen ten snelheid daar mindert.
12: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond laat een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis. Er is niemand gewond, er zijn ook geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak wel. Het gaat mogelijk om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ook Dennis Burkas, heeft de gevangenis van Leuven mogen verlaten met een enkelband. Hij kreeg 36 maanden cel voor stalking en verspreiden van naaktbeelden en daar heeft hij er 22 van uitgezeten. In eerste aanleg kreeg hij trouwens nog 7 jaar voor onder meer verkrachting, maar Dennis Blackmagic ging in beroep. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt stil, al zeker tot 10 januari. Na discussie over de handelstarieven willen ze nu het overleg alle kansen geven. Het is ook niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington in de VS. Hij zit daar straks samen met Amerikaans president Donald Trump, al wordt daar niet zoveel van verwacht, volgens Amerika-correspondent Grete Keizer.
14: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
12: Sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Angelina Kalinina in 3 sets. Niet echt verrassend, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipkina staat 474ste. Onze beste tennisvrouwen, zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel, die haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het was daar de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort een toch wel tevreden Julie Biesmans van OHL.
15: De tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
12: Volgende week spelen ze tegen Paris Saint-Germain. We krijgen zowel wolken als zon vandaag. Het wordt rond 19 graden. En morgen vrij veel zon en dan wordt het 23 graden.
16: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost. 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel. 7 minuten extra. Richting Brussel, E40 tussen Haasrode en Bertem. 8 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen. 7 minuten extra. Op de E429 schuif je aan tussen Lembeek en de Welkomstlaan. 7 minuten erbij tellen. En dan nog op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde. 7 minuten extra.
1: Goedemorgen.
17: Music. Maarten en Dorothee.
1: We hebben high hopes voor deze donderdag met bezoek van Christel Verbeke en Jens de Donker. En muziek van Panic at the Disco.

0: Het is donderdag 24 september.
1: Op de voorpagina van de kranten vandaag. Na maanden van twijfel neemt de VRT volgend jaar dan toch deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat heb je gisteren misschien ook al zien passeren. En de vakbond ACOD reageert razend. Ze zullen er alles aan doen om te zorgen dat een songfestival met Israël als deelnemer niet op de VRT uitgezonden zal worden. Ja, nu die beslissing dus ja, vaststaat en is gecommuniceerd, komt natuurlijk ook de vraag: welke Vlaamse artiest durft zich aan dit politieke mijnenveld te wagen?
2: Nu is het dus weer boel bij de VRT. Is dat daar al ooit rustig geweest sinds die in Delaplas daar zit? Oh, sorry.
1: Ik weet niet.
2: Maar dat is
1: daar heb ik geen info over.
2: Niks gebaseerd, hè. Uiteraard, maar dat is mijn gevoel gewoon. Dat ik denk van die mens. Die mens dat... Zou je dat er nog plezant vinden? Dat is daar toch altijd bagaar? Nee, dat is toch...
1: Ja, bagaar?
2: Ja, gedoe. Er is altijd commotie en vakbonden boos en personeel boos en open brieven van... En, oh, dat is toch wel vermoeiend moet dat toch zijn? Hè?
1: Mooi getwist wel. Naar, is het ooit al rustig geweest naar amai, ik heb er mee te doen. Ja, dat heb je wel mooi,
2: Mooi
1: gered.
2: Beide gevoelens zitten in mij.
1: Kunnen we door?
2: Ja. Of, als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt je verjaardag met de acteur Bruno van den Broeke. Die wordt 52.
1: Ik heb gisteravond nog even naar het eiland gekeken.
2: Waarom?
1: Waarin hij de legendarische Sammy Tange speelt, natuurlijk.
2: Zo?
1: Ja, we hadden net een aflevering van Ted Lasso gekeken. En dat is vaak, het was echt een zo'n emotionele, mooie aflevering. En ik dacht, ik kan zo niet gaan slapen.
2: Allee.
1: Ik ben nog veel te... Dus ja, dan gewoon even zo'n random aflevering van het eiland opgezet. Nog even goed gelachen. En dan kon ik de slaap wel vinden.
2: Zanger Daan is jarig. Hij wordt 57.
1: Ja, die gaat meedoen in het nieuwste seizoen van de slimste mens ter wereld. En ik las dat hij één voorwaarde had. Niet tegen een politicus uitkomen in het spel. Dus dat heeft, ik wil wel meedoen, maar dat wil ik niet. Maar ik weet verder hoe ze dat dan regelen. Of ja, geen idee. Of ze dat kunnen beloven. Dat, ja... Want je weet nooit in de slimste mens hoe lang zit je daarin. Dus je kan wel de 2-3 volgende deelnemers even dubbelchecken. Maar ja, stel dat Daan daar 15 afleveringen in zit, kan je toch niet...
2: Nee, is waar.
1: Dus ja, kijk.
2: En ook Paul Seixas is jarig, de Franse wielrenner die net nog brons pakte op het WK tijdrijden, viert vandaag nog maar zijn 20ste verjaardag.
1: Vanavond wordt er in Gent ook gevierd. Het academiejaar is maandag begonnen. En vanavond draait Charlotte de Witte gratis in de Overpoort.
2: Dat is wel een feestje, hè?
1: Ja, die heeft dat nogal gedaan in Gent, die daar thuis staat. En dat is altijd wel stevig.
2: Dus dat is dan vermoedelijk heel het Sint-Pietersplein ramvol daar...
1: We gaan het vanavond. Het is geloof ik rond 7 uur al vanavond. Dus,
2: Jess den Donker neemt ons straks ook mee naar Gent. Naar een moment in de Gentse geschiedenis dat we met onze eigen ogen moeten zien rond 7:45. En Clouseau gaat optreden in het Koning Boudewijnstadion 4 augustus 2027. Dat nieuws werd gisteren rond deze tijd bekendgemaakt. Het is de enige zaal of arena waar tot nu toe enkel grote internationale artiesten stonden. Dus dat is op zich... Ja, de dag daar nadien, kan je daar nog eens een keer over filosoferen. Dat is eigenlijk waanzin, hè, wat ze gisteren aangekomen zijn.
1: Rolling Stones, Beyoncé, Coldplay, dat soort namen, hè, gingen hen voor. Concerten die Koen en Chris zelf ook zagen, waar zij dus gewoon in het publiek zaten.
2: Ja.
1: Terwijl ze dus aan het wegdromen waren over hun eigen concert daar.
0: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Het idee was er al langer, hè, maar als je daar staat en je ziet mensen op zo'n podium, dan denk je echt, hoe gaaf zou het zijn?
2: Ja, maar ja, je staat er dan naar die concerten te kijken en je denkt effectief van, what the fuck jongen, met zoveel volk, hoe gaaf is dat?
3: En dan denk je ook al 5 seconden later, maar niet voor ons, hè. Omdat dat, dat klinkt zo on-Vlaams of zo. En dan, is die droom er wel, maar dat blijft dan een droom. En nu hadden we gezegd, weet je wat?
1: Ja, want ik vind het allebei. Ik vind het zot dat jullie het gaan doen, maar ik vind het zo logisch.
3: Logisch.
2: Ja, dat is waar.
3: Ja, maar onze Chris zegt dat goed. Dit is een spreidstand tussen heel erg enthousiast zijn en een beetje pipi in je broek doen.
1: Ah ja, ik snap het.
2: Q-music. Als je Koen en Chris pipi wil zien doen in een broek, tickets zijn te koop vanaf woensdag 30 september om 10 uur. Nu, muziek over voetballers.

0: tegen de grootste dromen. Zo droomt
1: Nathalie Maas-Laneke
0: al jaren van een nieuwe fiets. Nathalie!
1: Ja!
0: Jij bent de fietsproficiat!
1: Yes!
0: Elisa wilde heel graag met al haar vriendinnen naar Disneyland Parijs.
2: Wij gaan naar Disneyland!

0: van Gucht.
1: En ik had hem graag eens beter leren kennen. Dank je.
0: En heeft luisteraar Sarah de Sterren van de Hemel geacteerd?
2: In haar favoriete soap Familie. Groetjes!
0: Je hoort het straks. Vanaf 4 uur bij Vincent Live.
3: Let's have some fun.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
8: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
7: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat echt?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
14: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
15: Alles is op.
14: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Vanavond bij VTM begint de blok al met dikke pech in Côte Madame Sergeant. En ook bij VTM 2 dikke pech als de inspecteurs je verloederde huurhuis checken. Vanavond bij VTM en VTM 2.
17: Ja.
18: Oh my, dat kan niet.
0: Elke ochtend om 20:20 bij Maarten en Dorothee.
18: Oh my, daar ben ik goed van. Super.
0: Vier op een

veel berichten uit West-Vlaanderen. Prachtige zonsopgang. Stuur die foto's maar door. De Love Generation. Gotta live.

0: Q-Music.
1: Daarnet even de bekende jarigen overlopen. Hier is uit Kortemark stuurt Hippie Bora. Mijn dochter Lea is vandaag 7 jaar. En Sonja uit Genk zegt mijn dochter Laura viert vandaag haar 21ste verjaardag.
2: Oh, 21 is toch ook om een reden wel wat bijzonder, hè? Zo, hè? Veel mensen studeren dan af, tenzij je nog een beetje... Ja, 21.
1: Speciaal.
2: Ja, het zal erop zijn, Maarten. Ja. De 3 kinderen die 21 zijn.
1: Kom, zwijg. Ik heb zo op mijn gsm zo foto's die roteren. Van hoe, en dan zijn ze soms nog heel klein. En ik vind dat al moeilijk. Soms denk ik ga dat afzetten, want...
2: Maar dat kan je toch bewust laten zijn van het feit dat het cliché gewoon klopt, dat het snel gaat.
1: Absoluut.
2: Angela uit Rotselaar die heeft een spannende dag vandaag. Ze stuurt goedemorgen, met ook een mooi zonnetje erbij.
1: Ja.
2: Ik ben op weg naar mijn mondeling examen en ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel wat stress heb. Hebben jullie misschien een tipje om de stress vlak voor een examen wat te verminderen?
1: Ja. Kijk Angela, ondertussen hebben vanuit heel Vlaanderen ons prachtige zonsopgangen bereikt. Op dit moment gewoon even kijken daarnaar. Gewoon even genieten van hoe prachtig het is.
2: En ook,
1: in het moment zelf.
2: Het ergste dat er kan gebeuren.
1: Voilà.
2: Maar het allerergste is een herexamen.
1: En
2: als je dat beseft, dan heb je misschien iets meer geloof in jezelf. Van, kom aan, dit moet toch lukken, ik kan dit. En anders, jammer.
1: Tuurlijk.
2: Maar dan doen we het nog eens, hè.
1: Ga ervoor.
0: Vier op een rij.
1: Ah, Jonas uit Beringen heeft ook niks te verliezen. Dat is waar, Jonas.
3: Goedemorgen.
1: Huh? Je hebt niks te verliezen.
3: Ik hoop dat ik niks te verliezen heb.
1: Ja, maar nee, dat kunnen we toch echt wel garanderen. We gaan niks afpakken. Echt?
3: Dat is waar.
1: Beloofd.
3: Dat is waar.
1: Jij weet heel goed wat je met 1000 euro shopbudget zou doen, Jonas.
3: Ja, dat klopt. Nieuwe trouwring voor mijn vrouw, ja.
1: Nieuwe trouwring?
3: Voor mijn vrouw.
1: Voor dezelfde vrouw?
3: Voor mijnzelfde vrouw. Vorig jaar ben ik getrouwd. 20 september ben ik exact een jaar geleden getrouwd. En een paar dagen daarvoor zijn we ook verhuisd. En toen het moment eraan was voor te gaan trouwen, echt voor naar de trouw te gaan, hadden we het doosje gevonden, maar de ringen waren eruit.
1: Ah.
3: Inderdaad.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ik wens het je toe. Een nieuwe trouwring.
3: Dus ik hoop dat ik nu stiekem achter haar rug een nieuwe trouwring kan kopen voor haar.
2: Dus ze is zeker niet aan het luisteren dan?
3: Ja. Ze is zeker niet aan het luisteren. Nee, ze is nu zwanger. En ze heeft een heel zware zwangerschap. Dus ze is nu nog aan het slapen.
1: Okay.
3: En ik ben vroeg opgestaan voor mee te kunnen spelen vandaag.
1: Ja. Shh, niet te luid.
3: Dat komt in orde.
2: Zo, hè.
1: Laten we eens kijken naar die vier woorden waar jij vier associaties bij moet verzinnen. Hopelijk zijn het dezelfde als de associaties die Dorothee zo meteen verzint. We beginnen met het woordje... Ja, het is eigenlijk echt toevallig. Het woordje stil.
3: Luid.
1: En dan hebben we trompet.
3: Muziek.
1: Oever.
3: Excuseer?
1: Oever.

0: Vinger.
1: Hand.
0: Oké. Dan hebben we alles wat we nodig hebben.
2: Oké.
0: Hij heeft zijn tijd ervoor genomen, maar dat mag. Dat mag. Dorothee. Wat denk jij als je het woord stil hoort?
3: Luid. Ja.
0: Trompet.
3: Muziek.
0: Oké. Oever.
3: Rivier.
0: Boot. Ja, dat is een zeer zure, want het volgende is vinger.
2: Hand.
0: Ja, je hebt er ook lang over nagedacht, over die oever, hè.
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, kijk.
1: Ja, geen
0: weinig
1: probleem.
0: Weinig aan te doen.
2: Kijk, ja, geen trouwring, maar eigenlijk, ja, een baby is toch een soort van trouwring, hè. Dat verbindt jullie toch voor het leven, hè.
0: Sowieso. Sowieso.
2: Ja, maar dat is toch, ja.
0: Ja, dat is zeker
2: niet aan,
0: waar.
2: Ik ben er niet mee aan het lachen.
0: Kind kan je niet uitdoen.
1: Dat is waar.
2: Uitdoen. Ik ging zeggen, ik kan je niet verliezen, maar ja, nee. Het is toch, ja.
0: Dus... Hij houdt maar goed bij als het geboren wordt, inderdaad. Het is het mooiste wat er is.
1: Ja, dat komt
0: er naar. Maak er nog een fijne ochtend van. Salut, hè.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag nog. Ja,
4: doei. With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
5: Beter slapen, beter leven, beter bed.
0: Alex Warren in de ochtend. Passenger.

0: 1 over half 8. Goed nieuws over de handelsoorlog tussen de VS en China.
1: Ja, want dat conflict is even gepauzeerd. Het ligt al zeker stil tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën bevestigd. Er was eerder al afgesproken dat die hogere handelstarieven in beide richtingen, er was sprake tot zelfs 145%, om die afspraken even te schrappen tot 10 november, om daar dan eerlijk overleg over te kunnen hebben. En die termijn is nu verlengd. Niet toevallig nu natuurlijk, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen in ons land, in Washington liever, in de VS. Al moeten we daar geen grote beslissingen verwachten, wel over de internationale politiek horen we. En dan in ons land, in Roeselare in West-Vlaanderen, is gisteravond een huis beschoten. Mogelijk gebeurde dat vanuit een voorbijrijdende auto. De politie heeft zeker 15 kogelhulzen gevonden, dus er is zeker 15 keer geschoten. Er is daardoor veel schade aan de voordeur van dat beschoten huis. Er is gelukkig niemand gewond geraakt, want er zou niemand thuis geweest zijn. De politie voert nu een onderzoek. Mogelijk gaat het om een afrekening. Dat kan in het drugsmilieu zijn. Er is in elk geval nog niemand opgepakt.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, je bent op fietsvakantie in Spanje. Hoe was de eerste dag gisteren?
2: Redelijk zwaar, om eerlijk te zijn. We hadden direct een rit van 92 kilometer gereden. En dat bij temperatuur van 30 graden. Dus dat was toch wel weer even wennen. En bovendien is het ook zo dat het niet traag gereden is. We hebben elkaar af en toe wat pijn gedaan. Dus het was echt wel een finaalje er ook nog op het einde.
0: Zijn jullie macho's onder elkaar, Frank? Zo van, allee, kunnen niet mee, Frank? Allee, come on, hè?
2: Ja, toch wel een beetje inderdaad. Ja. Van dat soort ritten maken wij dan. Maar op het einde, na de rit, was iedereen wel dood op. En ik had zelfs krampen. Dus ik heb echt wel alles uit mijn lijf moeten rijden om mee te kunnen, ja.
0: Oké. Okay. En wordt er dan nog iets gedronken s'avonds op het gemak?
2: Ja, ja, sowieso. Ja, ja. Op het terras natuurlijk wordt er dan bijgepraat en nagepraat. En dan hebben we nog iets gegeten. Maar eigenlijk redelijk vroeg toch in ons bed gekropen. Rond 12:30 zat iedereen te slapen. Ja.
0: Oké, okay, maar goed voor jou, want jij moet natuurlijk vroeg opstaan voor ons. Dus,
2: ik was heel blij. Ja,
0: je bent helemaal fris om ons doorheen het weer van de komende dagen te leiden.
2: Ja, en dat ziet er vandaag al goed uit. Hè. Ik hoorde jou zeggen dat er foto's binnenkwamen van een mooie zonsopgang. Dus voilà, dus de dag begint al prima. In het zuidoosten van het land, Ardennen, zijn nog wel redelijk wat wolkenvelden, maar die gaan verdwijnen. En dan krijgen we een beetje zonnige perioden, wat stapelwolken die ontstaan, af en toe wat hogere wolkenvelden die voorbij drijven. Maar ziet er al bij al vrij goed uit. Temperatuur iets lager wel in vergelijking met gisteren. Dus zo'n 18, 19 graden zal het worden. En de dagen nadien ziet het er eigenlijk heel goed uit. Morgen bijvoorbeeld een zonovergoten dag gaan we krijgen. En na de middag wordt het dan zo'n 23 graden. Het weekend zelf, zaterdag, begint nog wel zonnig. De loop van de dag gaat de bewolking wat toenemen. Met name dan toch in het westen van het land. En dat bij 22 graden. En zondag beginnen we dan grijs, maar wordt het zonnig in de loop van de dag. En kan het zelfs 3 of 24 graden worden.
0: Duidelijk. Dankjewel, Frank. Tot over een uur.
3: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenover en Antwerpen-Oost moet je een half uur extra rekenen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen moet je 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten extra. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier erbij tellen. E411 tussen Overijse en Jezus-Eik ook een kwartier extra. En richting Gent E17 tussen Paasmunster en Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd en moet je een kwartier erbij tellen.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: van Jens den Donker.
1: Dag Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg jongens, het academiejaar is deze week officieel toch gestart. Waren jullie een beetje goede studenten?
3: Ja, maar ik had ook iets gekozen waar mij lag. Journalistiek, dat was zo op mijn niveau.
1: Is dat een belediging voor alle journalistiekstudenten eigenlijk?
3: Dat is wat jij ervan maakt. Hè? En jouw studententijd, Jens, was die...
2: Prachtig.
3: Wat heb je gestudeerd?
2: Kunstwetenschappen.
3: Ah ja.
2: Ja, niet afgemaakt, maar wel nogthans de volledige duur op kot gezeten.
1: Ah, zo.
2: Ja, op die manier. Ja,
1: ja. Waar? Op kot?
2: In Gent. Ja, dus,
1: zie aan de fonkeling in de ogen dat het een prachtige tijd was.
2: Ja. Daar is er... Als ik nu terugdenk aan al die pintjes dat ik heb gedronken en al die vrouwen die ik dan uiteindelijk toch niet heb gekust omdat ik niet uit mijn hoek durfde komen, maar...
3: Prachtig was het.
2: Prachtig was het.
1: Ja, dat is wel herkenbaar voor mij. Allee, omgekeerd, hè.
3: En jouw studententijd?
1: Goed gestudeerd. Ja, ik was er ook altijd door. Nee, ik heb geen spijt dat ik geen meisjes heb gekust, maar mannen niet heb gekust.
2: Wat heb jij gedaan?
1: Audiovisuele kunsten.
2: Tuurlijk.
1: Radio, aan het Ritsen heb ik gedaan.
3: Master of Arts.
2: Hopla.
3: Wauw.
1: Ja, jawel.
2: Voilà.
1: Ja.
2: Dit was het eigenlijk voor deze week.
1: Dat is goed.
2: Ik heb eigenlijk geen teletijd.
3: We zijn eigenlijk terug in de tijd gegaan.
1: Ja, Jens heeft zijn werk niet gedaan en heeft de deadline niet gehaald.
3: Waar gaan we naartoe?
2: En wel, houd even al die nostalgie van dat schoolgevoel vast. Okay. Want we reizen zo meteen naar 16 november 1949. En heel belangrijk, pakt zeker uw boterhammetjes mee.
1: Oh, boterhammetjes. Gaan we op schoolreis?
0: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.

0: 50 Tinten, Ellie Goulding, Love Me Like You Do. 7 uur 44. Een hele goede morgen.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen, baby's. Eén vraagje voor vertrek. Kunnen jullie een beetje mikken?
0: Ik had ooit bijna prijs op de kermis met dat schieten.
2: Zo, bijna? Hè?
0: Bijna.
2: Maar dat is meer dan genoeg. Eens nog lucht. Het is woensdag 16 november 1949. Een paar jaar nog maar na de Tweede Wereldoorlog. En het is nu 3:15 in de namiddag. En je voelt het, het is amper een paar graden boven nul.
3: Ja, maar wacht, ik ken dat kasteel. Dat is dingen. Het Gravensteen, we zijn in Gent.
2: Ja, En valt jullie iets op aan het volk hier op het plein?
0: Heel veel groepjes met jonge gasten, met van die bolle jassen. Het is zo precies of ze verstoppen iets onder hun jas.
2: Ja, vanochtend is er in alle aula's een geheim briefje rondgegaan. Een oproep voor een stevige studentenprank, als het ware.
3: Ja?
2: Het plan is simpel. Iedereen gaat onopvallend het Gravensteen binnen met munitie onder de jas. Geen geweren of zo, maar overrijp fruit en van die voetzoekers. Kende wel, zo van een vuurwerk.
0: Ja, zo klets.
2: Dat, ja,
3: dat zo klets op straat. Zo, ja.
0: Ja.
2: En ze zijn ook een boterhammetjes niet vergeten.
3: Maar waarom die boterhammen?
2: Ja, ze zullen er wel even zitten.
3: Ah ja.
0: Zeg, wat gaan ze met dat karretje doen?
2: Ja, dat zit dus ook vol fruit en van die voetzoekers. Maar kijk, eerst dat die 8 gasten aan de in komen. Die kopen gewoon een ticketje. En een leider vraagt aan de kassa of er geen groepskorting is.
3: Maar wacht, als ik even hier alles optel. Dus is het plan dan dat ze een kasteel gaan bestormen met korting?
2: Ja, eigenlijk wel. Nu, de korting die geldt pas vanaf 14 man. Dus die is er eerst nog 6 gaan bijhalen op het plein. En kom, wij glippen even mee naar binnen. Ja, en pas op, want nu gaat het rap. Heel het plein stroomt leeg. Iedereen wandelt gratis naar binnen. De concierge wordt er gewoon...
0: Hey, stop.
2: Voorbijgelopen.
0: Hoe gaat dat niet betaald?
3: Gewoon gedirigeerd. Die staat daar te roepen, maar...
2: Ja, nu sleuren ze van die zware ijzeren hekken van de ingang mee.
0: Hey.
2: En stutten die schuin tegen de poort. Die gaat dus niet meer open. En daarmee is het officieel. Het Gravensteen is bezet door 136 studenten. 135 mannen en 1 meisje. Het lief van 1 van de bezetters.
3: Oh, zie, daarboven hebben ze zo'n gigantische spandoeken allemaal.
2: Ja, met een heel duidelijke boodschap. Wij eisen bier aan 3 frank.
0: Dus heel deze militaire operatie bijna is eigenlijk gewoon voor de prijs van een pintje.
2: Ja, de pint is hier in Gent net van 3 naar 4 frank gegaan. Dat is 1 van de redenen waar ze tegen betogen. Bon, we zijn ondertussen 1 uur later en er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Gentenaars wandelen voorbij en zwaaien vriendelijk terug naar de studenten in het Gravensteen. De bezetters vrezen, stellen dat het een grap, een flop wordt. De politie die weet zelfs nog van toeten.
3: Dus eigenlijk zijn ze ongerust omdat de politie niet komt. Dat is toch een beetje de wereld op zijn kop, hè?
0: Ja.
2: Ja. Maar kijk, 2 agenten op de fiets, ze zwaaien braaf mee terug tot...
0: Oeh, dat is recht op zijn politiepunt.
2: Ja, en nu zit het... En nu zit het spel op de wagen. De agenten smijten hun fietsen tegen de telefooncel en ze slaan alarm. Al heel snel staat heel dat plein vol. Politiejeeps, brandweer en honderden Gentenaars die aan het juichen zijn alsof de Rode Duivels juist wereldkampioen zijn geworden.
3: Dat is het echt, hè? Het is bijna festivalgevoel.
2: Ja, dat is sfeer. Het is een soort pukkelpoppa van een letter. Maar kijk, daar tussen de kantelen is Felix een van de bedenkers van deze bezetting. En hij blijft maar roepen...
4: Hey, politie van Gent, geef u over.
0: Dus hij vraagt aan de politie om zich over te geven. De politie moet zich overgeven.
2: Ja. Maar bon, nu gaat het wel even verkeerd. Brandweerladders worden tegen de muur gezet. De studenten duwen ze weg met planken en bekolen de pompiers met van alles en nog wat. Eén van de brandweermannen smeekt zelfs, spaar mij, ik ben vader van 5 kinderen.
3: Oh, maar nu is het ook officieel zo niet meer grappig, hè?
0: Nee.
2: Kom, we zijn hier weg voordat dat verder uit de hand loopt. Dat spelletje ging zo uren aan een stuk door tot het begon te schemeren en de studenten moe gegooid beneden overlegden. En net op dat moment schoof de brandweer stiekem aan een nieuwe ladder omhoog, die ze daarvoor nog niet hadden opgemerkt. De burcht werd bestormd en toen was plots gedaan met lachen.
3: En dan vermoed ik iedereen de cel in? Of?
2: Effectief iedereen de cel in, maar niemand is uiteindelijk vervolgd.
0: Oh. Dus eigenlijk heel de politie en brandweer op de been voor de prijs van een pintje.
2: Ja, en ze vieren het tot vandaag elk jaar opnieuw.
3: Is dat zo'n vaste feestdag in Gent? Of
2: zijn... Noemen we het nu de Gentse feesten. Nee. En dat is 10 dagen lang geworden.
0: Nee, maar dat wordt wel herdacht in november. Dan zijn er een paar studenten die altijd zo... ja, dan zo nog eens voor de fun het zogezegd bezetten, denk ik.
2: Ja, nee, dat is waar.
0: Misschien moeten ze het nog eens doen, want de prijs van een aperol tegenwoordig... Allee, ja.
2: Ja, ja. Amai.
0: Ja, maar.
2: Nee, maar ja, wacht. De prijs van een pintje is nu, we gaan het betalen op café.
0: Ja.
2: Dat is wel maal ongelooflijk.
3: Ja, 2,50 euro, 100 frank.
2: Fucking hell.
3: Zot, hè?
2: Zot.
3: Ja.
0: Jens, dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot de volgende.
1: Beluister de Teletijdmachine van Jens den Donker ook als podcast. Op qmusic.be, in de Q-app of in je favoriete podcast-app. Q-Music. Dit is deze.

0: en Melody. Michiko. Ja, ik zei het gisteren, verwarring over deze hit. Ik heb dat als eerste ontdekt, dat de tekst dus niet klopt.
1: Ja, daar heb je enorm mee uitgepakt inderdaad gisteren.
0: Gemaakt door een Roemeen DJ Goja, die op zoek lijkt naar een vrouw. Hè? Ze zingen heel de tijd... She got a vibe, she got a vibe. Dus Engels, ça va, maar dan in Spaans is het altijd Michiko. En dat betekent natuurlijk mijn jongen, mijn gast, mijn bro, mijn homeboy. Zijn ze op zoek naar een man of een vrouw? Dat is de vraag. Davy uit Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
0: Davy, gisteren even verwarring over de Q-top schrijven. Ik zei het al, je hebt de tekst wat geanalyseerd. Hoe denk jij dat het in elkaar zit?
2: Ik heb eens goed geluisterd en eigenlijk zijn die gewoon tegen elkaar aan het praten. Dus alles wat dat hij zegt is over haar en tegen haar. En zij zegt dan Michiko, omdat dat tegen hem is. Want zij wil dat hij blijft dansen. En hij zegt op een gegeven moment in het liedje, I love it when you call me. En dan zegt zij Michiko.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk klopt het wel, omdat er een perfect samenspel is tussen de mannelijke en de vrouwelijke stem. Er is wel één momentje dat zij meezingt, she got that vibe. Dat ze zich niet kan inhouden en dat ze toch mee, she got that vibe, meezingt.
2: Inderdaad.
0: Ja. Ja. Maar voor de rest klopt het inderdaad...
2: Voor de rest klopt het.
0: Ja, ja, ja. Oké.
1: Zeg, en spreek je Spaans of zo, Davy?
2: De belangrijkste dingen. Una cerveza, por favor. Eigenlijk niet.
0: En chica.
1: En chico. En chica, dat lukt ook nog om dat uit elkaar te houden.
2: Ja, en chico, dat kennen we ook nog. Ja.
1: Ja. Want we hadden daar net weer van Frank in de show, die daar op fietsvakantie is in Spanje. Als jij naar Spanje gaat, is het dan ook om te fietsen, Davy? Of,
0: om de chica?
2: Voor de cervezas.
0: Ja, voilà.
2: Door de zon en de warmte en zeker niet voor op de fiets te zitten.
1: Nee. Al is dat eigenlijk ook de reden waarom Frank gaat. Maar ja, natuurlijk, Frank is op biervakantie, is een beetje moeilijker om uit te leggen, natuurlijk.
0: Dat is waar, inderdaad. Ik vind het wel fijn dat je meedenkt, Davy. Ik heb me inderdaad misschien te veel gefocust op de tekst, maar jij hebt inderdaad het prachtige samenspel tussen man en vrouw geanalyseerd. Dat verklaart meteen vermoedelijk ook waarom ik de enige was die dat ontdekt heeft.
1: Ja, je hebt dus eigenlijk niks ontdekt. Het was gewoon ontdekt. Foute info die je hebt verspreid. Dus Davy uit Leuven, merci voor de rechtzetting.
0: Merci, Davy.
2: Het is met veel plezier gedaan.
0: Salut,
2: hè. Salut, Chris.
0: Gisteren rond deze tijd werden twee legendes bezongen. Koen en Chris Wouters gaan het Koning Boudewijn Stadion vullen en vermoedelijk uitverkopen. Vanochtend op bezoek een andere legend. Christel Verbeke is zometeen bij ons. Ondertussen de goede muziek zoals je die van ons gewoon.

0: even een kleine bekentenis net voor 8 uur. Ik luister elke avond naar Dinant van Kane. Elke avond. Bijna zonder uitzondering.
1: Voor het slapen gaan.
0: Voor het slapen gaan, een klein beetje Dinant. Dan val je goed van in slaap. Kane, and rain down on me. Ja, ik zal misschien nog duiden, hè.
1: Voor mij hoeft dat niet, maar...
0: Nee, hij is de bezieler van Woezel en Pip natuurlijk en hij zingt ook mee op de liedjes. Dus,

0: Ja. Zingen.
1: Ja. Ik heb
2: ja, die dan dus.
1: We zijn mee.
2: Ja.
3: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
4: Hey guys, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En morgen breng ik weer een Q-hit in een ander genre.
3: En straks...
2: wordt het extra gezellig met Christel Verbeke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Ja, we zijn wel al een beetje awkward begonnen, vind
2: Waarom?
5: Ik eigenlijk. Ja, je hebt al gezongen voor Christel. Dus,
2: ah ja, allee, dat is waar. Ja. Ik heb niet meer nagedacht.
1: Vind goed.
5: Los daarvan, hoe gaat het met jou vanochtend?
1: Zeer goed. Ik ben een ochtendmens, dus ik heb er geen last van dat ik hier wat vroeg moest zijn.
5: Yay. Ik zie het ook. Het is echt zo... De zon schijnt, als ik
1: is
5: jou
1: het
5: zie.
1: Echt?
5: Ja?
1: Oh, merci.
5: Ja?
2: Je hebt een nieuw programma met, en wij zijn daar fan van, je eigen naam als titel.
1: Uh-huh.
2: Het leven is al moeilijk genoeg. Heb je de inspiratie ook bij ons gehaald?
1: Zeker. Ik heb me al jaren laten inspireren door jullie.
2: Nee, het is echt een prachtig programma. Daar hebben we het vanochtend over. Heel blij dat je er bent.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu 20% korting op je keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
2: Goedemorgen, 8 uur. Nieuws met Delphine.
5: Goedemorgen.
12: Zelfrijdende Tesla's volgen niet alle verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de Tesla's in ons land wel hoe snel ze mogen rijden, maar ze houden zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. Ze reden tijdens testen vaak te snel en ze interpreteerden de verkeersborden niet altijd juist. Zo haalden ze bijvoorbeeld in fietsstraten.
2: En ken je zo van die oranje knipperende lichten? Dat je zo mag doorrijden, het is groen, maar... Pas op, er kan wel nog iemand langs links of rechts komen. Zo die lichten snappen ze niet.
12: Nee, er zijn verschillende regels die ze inderdaad...
2: Het blijven Amerikaanse auto's
12: volgens het onderzoek. Ja.
2: Ja, ja, ja.
12: En ze mogen sinds 10 juni op onze wegen rijden, die zelfrijdende Tesla's. Maar er kwam al heel veel kritiek op. Regeringspartij Vooruit wil ondertussen dat er meer zones 30 komen rond de scholen. Ze willen die verplichten in een straal van 300 meter rond, in plaats van nu vaak gewoon de straat van de school. Want er gebeuren nog te veel ongevallen vlakbij de scholen, zegt Vlaams parlementslid Stefanie van den Eten.
13: Ik vroeg cijfers op en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is waar dat heel veel scholen samenkomen.
12: Ze willen ook dat de overheden die kruispunten in de buurt van scholen veiliger maken. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond zeker 15 keer naar een huis geschoten. Dat gebeurde mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak. Het gaat mogelijk om een afrekening en er is nog niemand opgepakt. Amerikaans president Donald Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Trump besliste vorige week zelf dat de 3 media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem leugens schrijven over hem en zijn beleid. De 3 trokken daarna naar de rechtbank en ze kregen daar gelijk, omdat de beslissing van Trump genomen is zonder eerlijk proces. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staan onze nationale vrouwen 1-0 achter tegen Oekraïne. Die Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams. Jana Otsipka verloor de openingswedstrijd tegen Angelina Kalinina in 3 sets. Niet echt verrassend, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst en Otsipka 474ste. En op dit moment speelt Greet Minnen de 2e enkelwedstrijd. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Daar was het de eerste wedstrijd van de competitiefase. En Julie Biesmans van OHL was toch wel tevreden achteraf.
14: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald.
0: een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet in gaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
12: Volgende week speelt OHL tegen Paris Saint-Germain. We krijgen zowel wolken als zon vandaag. Het wordt rond 19 graden en morgen veel zon en dan wordt het warmer 23 graden.
14: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent. Op de E17 is een ongeval gebeurd. Tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde moet je 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Mommelgem een half uur extra. Brusselse ring op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 25 minuten erbij tellen. Op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde ook 20 minuten extra. En dan richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen.
2: En we zeiden het al vanochtend. Het vroeg in deze show. Het gelukkig leven zit aan de andere kant van de angst.
5: Dat is diep, hè, Christel?
2: Dat is diep, hè?
1: Amai, zeg. Daar was ik nog niet op voorbereid.
2: Ah ja.
5: Niemand, denk ik, maar.
3: Music. Maarten en Dorothee.
2: Even door het koninkrijk knallen. Kingdom of Fear. Succes ermee.

0: Kingdom of Fear, Just Another Day. 6:06, Cameron Whitcomb. Een hele goede morgen.
1: Het is donderdag 24 september.
0: En je dag start, hoera, met Christel Verbeke. Goedemorgen.
2: Aanwezig.
0: We kijken samen even naar wat er vandaag leeft.
2: Ja, de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi die wordt met onmiddellijke ingang gestopt. Als gisteren beslist om nieuw overleg tussen vakbonden en directie mogelijk te maken over de nachtpremies, want daar gaat het over. Sinds midden vorige week werd er elke nacht gestaakt. In totaal 322 geschrapte vluchten. Dat is voorlopig voorbij, dus nu als je de komende dagen in Charleroi zou vertrekken of landen. Heb jij nog een leuke vakantie in het vooruitzicht, Christel?
3: Ah, wel, nee, eigenlijk. Nee, ik ben een beetje van de last minute tegenwoordig.
2: Ah,
3: we
2: ja.
3: zien het wel. Mijn meisjes gaan ook naar Unif Hogeschool, dus die vakanties vallen ook een beetje anders, buiten het seizoen. Wat interessant is, budgetgewijs.
2: Ja.
3: Maar nog niks concreet.
2: Maar is het dan wel soms dat jij en Jean bijvoorbeeld soms plots wel zeggen, kom, zijn we een weekendje weg? Of?
3: Minder eigenlijk. Allee, wij blijven wel heel graag thuis en dan maken we thuis wel heel, heel tof. Maar nee, ik heb vroeger samen met hem zoveel dingen gezien en nu houden we er wel van om thuis te zijn. Dat zou ouder worden, denk ik.
2: Nee, maar ik heb dat zelf, ik heb dat ook al. Ja,
0: ik heb ooit eens met Christel op vliegtuig gezeten naar Thailand.
3: Meen het?
0: Ja?
3: Lang geleden.
0: Lang geleden.
2: Toen jullie de wereld nog gingen verkennen.
0: Ja, het was gisteren ook sterren kijken in de straten van Montreal in Canada. Ik weet niet of veel mensen dat daar doen. Leeft dat daar de koers in Canada?
2: Als het WK komt? Ja.
0: Ja. Dat is waar. Ja, Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben voor het eerst samen dat parcours van het WK verkend. En de Belgen hebben het al heel goed gedaan in Canada. Hè. Dus er is veel hoop voor zondag, het WK op de weg. Wordt dat veel gekeken bij jullie?
3: Nee, maar ik ben wel trots op de Belgen.
0: Ja, ja.
3: Voelde dat dan niet kriebelen? Ik heb dat dan wel zo.
2: Ja.
3: Die zijn wel goed bezig. Ja, trots.
0: En ik zet dat dan toch wel eens op, zo, als ik eraan denk, zo om 3-4 uur, dat ik denk, er moet maar eens iets gebeuren. Allee, dan kan je zo met de kinderen mee supporteren.
3: Ja?
0: Dat was wel zo sfeervol.
2: Ja, je hoeft het inderdaad niet zo ervoor te gaan zitten. En het kan ook zo'n beetje op de achtergrond opstaan. En
0: ik
2: je
0: had Parijs-Roubaix ook opgezet,
2: ah, ja?
0: Wout won. En dan was ik echt zo, oh my god, come on.
3: Ineens zijn er dan de grootste fan.
0: Ja, die kinderen dan zo de dag daarna op de fiets. Ik ben Wout van Aert.
2: Ah, cute.
0: Wel grappig hoe dat kan leven.
2: Wie alleen iets gaat eten bij Osteria Romana in Brussel, krijgt een gratis glas champagne. Maar het is wel een leuk initiatief. De chef van dat restaurant die wil solo dineren meer vanzelfsprekend maken. Die vertelt daar vanochtend over in de krant. Ik vind dat zelf ook wel leuk. Zo eens alleen op restaurant gaan.
3: Doe je dat vaak?
2: Vaak niet zo, maar zo soms. Ik ga wel eens graag alleen naar Parijs een weekend. En dan moet je wel alleen eten. Maar ik kan zo soms ook wel denken, ja, ik heb nu niks te doen, ben alleen thuis. Ja, misschien moet ik even ergens gaan lunchen.
3: Amai.
2: Neem ik een boek mee. Maar doe je dat niet?
3: Nee, ik doe dat eigenlijk niet. Maar dat is wel een goed idee. En zeker met zo'n boek erbij dan.
2: Ja.
3: Zo in een fancy barretje, ergens zo.
2: Ja?
0: Ja, ik heb dat al gedaan in de McDonald's. Dat wel.
2: Kijk, baby steps.
0: Baby steps, inderdaad. Als alles goed gaat, rijdt in 2029 een Belgisch wagentje op de maan. Een ontwikkelaar uit Zaventem heeft zo'n wagentje gemaakt. Ongeveer zo groot als een microgolfoven. Dat dus binnenkort meereist met een raket naar de maan.
2: Dus heel cool, zo'n ding.
0: Mega cool. Ja.
2: Tijdens de concerten van de K3 Originals heb jij een heel mooi nieuw tv-programma gemaakt, Christel. Gisteravond een nieuwe aflevering van Christel, want zo heet het ook, op VRT1. Hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? Daar gaat het over. Afleveringen over mama zijn op de kermis of als je strijdt tegen verslaving of ziekte. Waarom moeten die verhalen volgens jou verteld worden, Christel?
3: Omdat het heel vaak heel dichtbij is. Omdat het de gewone mensen zijn, uw buren. En omdat ik vind dat die op televisie niet altijd de tijd krijgen om hun verhaal eens te delen. Vaak hebben we er toch ook wel een beetje vooroordelen over. Ja, zeker als het gaat over sekswerkers bijvoorbeeld. En dan vind ik het wel heel fijn om hen de tijd te geven.
0: Of verslaafden, hè. Wel, mensen die dan zeggen, stop er dan mee. Hè?
3: Ja,
0: dat soort dingen zo.
3: Ja, en dat je echt de tijd eens hebt om bij hen te gaan horen van, ja, maar hoe zit dat nu eigenlijk? En dat vind ik wel fijn om te maken ook.
2: Maar het is wel een spreidstand, hè, van, hé, ja, mama, daar mama's met een verhaal, dat is toch wel een stevige combo.
3: Ja, het was gelukkig niet tijdens de concert.
2: Nee,
3: het was er echt tussen.
2: Hè? Ja.
3: Maar, weet je, tv maken, dat doe ik nu al heel lang.
2: Tussen Antwerpen en Nederland.
3: Ahoy, ja.
2: Ahoy, ja.
3: Maar tv maken is echt mijn job nu, want zingen doe ik niet meer.
0: Ja,
3: dus het was eigenlijk soms moeilijker om terug het podium op te gaan dan om terug met mijn team bij de mensen thuis te gaan filmen. Dus die spreidstand, die was er, maar het is wel gelukt.
0: Ja.
2: Ja, ja, zeker. Het is een heel mooi programma geworden.
0: Je bent
2: ja,
0: hier tot 9 uur, tijd genoeg om over dat mooie programma te praten. En ik vraag me ook af hoe je zelf als mama thuis komt na zo'n draaidag vol verhalen. Laten we het daar zo over hebben. Na Coconut okay. Man.
4: Coconut Man.
0: En Moonhead.
4: Moonhead.
0: En dan Pee.
4: En Pee.
0: Ja, dat is zij zelf. Ja. Fijn. Ik zal dat straks wel uitleggen.

0: dat waren dus de mensen die die plaat gemaakt hadden. Hè. Coconut Man, wat ze zingt aan het begin van de song, is haar producer. Moonhead, omdat de man een groot hoofd heeft, is de songwriter. Bizar een beetje wel. En Pi, dat is ze zelf, omdat zij dan een klein hoofd zou willen. Het was een beetje, ja, ik denk dat het zo van die mopjes zijn waar je bij moest zijn. Zo.
1: Ik denk het ook.
0: Ja. Ja.
2: Maarten en Dorothee.
0: En Christel Verbeke, dus bij ons om het te hebben over jouw nieuw programma. Hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? Dat is de vraag. Je bent zelf mama van twee dochters, maar die trekken vermoedelijk 's ochtends al goed hun plan.
1: Ja, ja, ja, ja. Die zijn 20 en 21.
3: Ah, wat je zei, ze doen unief, maar zijn ze wel thuis of op kot? Of?
1: Nee, thuis. Ah. Ze zijn heel graag thuis en ik ben een echte moederkloek, dus ik ben daar heel blij om.
0: Ja, dat is wel fijn. Wat zou je vanochtend aan het doen zijn als je niet hier was?
1: Dan zou ik aan het wandelen zijn met een hond op dit moment.
0: Oké.
1: Okay. Ja, elke ochtend. Zo, maar echt 3 kwartier een uurtje gaan stappen.
3: Dat is een soort van sport dan bijna.
1: Ja, en ook zo de dag beginnen. Ja. Een momentje voor mezelf.
3: Ja. Ja. Maar, en ondertussen ben je dan moederkloek, zeg je. Maar is dat dan ontbijtjes maken voor de dochters?
1: Maar ontbijtjes, dat schiet er nu ondertussen wel in. Maar 's avonds samen eten, dat vind ik wel een belangrijk moment. Als dat lukt, vind ik dat heerlijk. De dag overlopen, een beetje horen waar ze mee bezig zijn. Of van wakker liggen.
3: Ja. Ja. Gaat het vanavond lukken om samen te eten?
1: Ik weet niet of ze alle twee thuis zijn. Ik ben ook de hele dag nog op trot met mijn nichtje.
0: Is dat dan zo de familie WhatsApp?
1: Ja. En doe dat ook?
0: Ja, ja, tuurlijk.
3: Ja, ja, ja, ja. Kinderen zijn nog klein natuurlijk, maar...
0: De kinderen sturen wel soms hoor, tijdens de show.
1: Ja, het is soms een uitdaging, zo'n weekmenu maken. Ja. Als je niet weet, zijn de liefjes daar, zijn ze alleen? Het is,
3: het is
1: een dingetje.
3: Tuurlijk, maar vandaag op trot met je nichtje, zei je net.
1: Ja, die begint binnenkort te werken, haar eerste job. En ik ga samen met haar, en mijn ventje gaat mee, een outfit kiezen.
3: Oh, zo leuk.
1: Ja, want het is een no jeans policy, dus ja, voilà.
0: Oei, dat zou ik vandaag al helemaal...
1: Ik ook.
3: Ja, ja. Is dat een hele coole trui aan? Is dat een oude foto van Brad Pitt?
1: Ja.
0: Oh ja, ik had hem niet herkend.
1: Brad Pitt.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nog altijd verliefd.
3: Zie het aan de fonkeling in je ogen.
0: Hij heeft een nieuwe film, hè, dat hem een para is of zoiets.
1: Met een
0: kijken.
1: Hond.
0: Ja, met een hond. Kijk eens. Ja, ja. Je bent helemaal verkocht. Ik hoor het. Ja, dit is misschien heel random, maar het wordt zo meteen wel duidelijk. Christel, zou je ja zeggen op een date met Ruben van Gucht?
1: Nee.
0: Oké.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
8: De Mistje Dutchess van Connections.
9: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
10: Tjoe, dat heb ik gemist.
11: Dus geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: de zwoele nazomer vibes. Met Jonas Blue. Edge of Desire.
1: Vincent Live presenteert.
2: Yes!
3: Yes!
2: Yes!
1: Yes Day.
0: De hele dag lang gingen dromen van luisteraars in vervulling. Luisteraar Arno uit Ramsel is gisteren gaan bungee jumpen.
4: Ja, bij luisteraar Jolien was het al kerst. Heel haar huis werd versierd.
5: Intens.
4: Goed op tijd.
5: Ja.
4: En luisteraar Charlotte die had een droom waar Christel en ik dus eerder nee op zouden zeggen. Maar zij zei wel yes. Ze ging gisteravond op date met Ruben van Gucht.
0: Oh, ik zou dat wel doen.
6: Ja, maar ik ben getrouwd, dus ik heb zoiets van, nee, ik ga dat niet riskeren.
0: Nee, ja, oké.
4: Okay. Ja, hoe dat is afgelopen, dat vertelt Charlotte vanavond bij Vincent Live. Maar ja, eigenlijk kun je het al een beetje voorspellen, hè.
0: Ja.
4: Het zal wel goed afgelopen zijn, hè.
0: Dat is goed.
4: Ja.
0: Ja. Gisteravond op VRT1, de vierde aflevering van Christel. In elke aflevering luister jij naar mama's met een bijzonder verhaal. Die hun verhaal ook eens mogen vertellen, moeten vertellen op televisie. Gisteren waren het mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Heel mooie portretten eigenlijk. Ook heel zwaar om naar te kijken. Zo dat klein manneke met zijn... Oh, kijk. Ja. Kijk je zelf ook?
6: Ja, ik lig echt onder een dekentje elke woensdagavond te kijken. Omdat je dan pas voelt ook van hoe het binnenkomt op tv. Okay. Weet je wel? Dat is nog een heel ander gevoel. Maar ik had het gisterenavond ook heel moeilijk. Zeker omdat we Chloe deze zomer verloren zijn, hè, een van de mama's. Ja, dan besefte toch hoe fragiel het leven is of zo. Ik weet niet, het kwam heel hard binnen.
0: En zo van die praktische onnozelheid zoals ja, een scheiding... Doen we week. Ja, maar wacht, ik heb niet meer zoveel weken.
4: Ja, inderdaad. Hey, de mama die dus...
6: Ellen.
4: Ja, Ellen. Dat vond ik heel stevig om te zien. Hè. Je gaat dan uit elkaar. Dat is soms deel van het leven.
6: Mm-hmm.
4: Maar als de partner dan zegt, ik wil... Ja.
6: Dan gaat het echt over uren, weken.
4: Ja.
6: En ineens... tijd wordt ook heel anders ingevuld. Mm-hmm. Als je weet dat je tijd nog heel beperkt is. En dat vond ik wel een schone om zelf als mens mee te pakken ook.
4: Ja.
6: De mama's.
0: Ja, en ook meepakken dat onze tijd ook beperkt is. Hè?
6: Absoluut.
0: Wij hebben een diagnose, maar wij kunnen morgen iets vreselijks voor. Allee, weet je?
6: Je mocht daar eigenlijk niet bij stilstaan,
0: nee.
6: Maar af en toe is wel.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat doe je natuurlijk in die aflevering van gisteravond heel mooi. En je doet dat in alle afleveringen zo heel lief, met heel veel respect. Je bent echt een luisterend oor voor die mensen. Maar hoe sluit jij dan zelf zo'n dag af? Heb jij dan nood aan een luisterend oor over...
6: Ah, ja. Ja, het is een beetje te zien. Ik heb een heel tof team. Wij proberen ook te carpoolen. Dus vaak zit ik dan met mijn regisseur en de redacteur in de auto. En natuurlijk hebben we het er dan over. Dus dat is echt heel... Ja, we hebben echt een hele goede band. En dan kom ik thuis en soms wil ik gewoon gerustgelaten worden. Denk ik van, oh nee, ik ga een toerke doen met een hond. En soms wil ik babbelen of gewoon knuffelen met mijn ventje en de kinderen. Het hangt er wat van af.
0: Ja, en ik denk ook dat je een goed team hebt waar je je veilig bij voelt. Want ik hoorde dat je in een podcast vertelde dat je op de erotica-beurs ook heel naïef van alles wilde proberen.
6: Dat is echt waar.
4: En dat was dan de aflevering over de mama's die dan seks werken.
6: Ja.
0: En dat jouw crew dan zoiets had, oh Christel, deze gaan we niet doen.
6: Het is echt, Johan zei, nee, dat ga je niet doen, want straks zat op halen.
0: Ah ja, natuurlijk. Nee, maar dat is wel fijn dat je zo, dat hebben wij hier ook, dat je zo mensen rondom hebt die...
4: Die Maarten niet gaan reëel houden.
0: Ja, maar die je er ook niet bij willen lappen voor de likes of the views. Of
6: gewoon voor je zorgen.
0: Ja,
6: op alle gebied.
0: Ja.
4: Maar en heeft het ook een beetje veranderd hoe je zelf als mama met je dochters omgaat?
6: Oh, ik heb altijd wel een hele goede band al gehad met mijn meisjes. En wij babbelen heel veel en over alles. Dus het heeft me niet veranderd. Maar als mens neemde van elk verhaal wel iets mee. Snapte, bij de sekswerkende mama's was dat zeker ook het geval van... Oh, merci dat jij naar mij luistert. Ik heb dat gevoel eigenlijk nog nooit gehad. En dan denk ik van,

0: Delphine, bijna de helft van de Belgen krijgt geen
1: loonsopslag.
2: Nee, 4 op de 10 mensen zien dit jaar alleen maar hun lonen automatisch mee geïndexeerd worden, omdat er voor het bedrijf waar ze voor werken geen ruimte is voor opslag. Het is heel weinig, de gemiddelde opslagpercentages dalen al jaren, maar het zijn dan ook economisch moeilijke tijden, zeggen experts. Er is weinig economische groei en de bedrijven moeten ook al die automatische indexering betalen, waardoor er daarnaast dan nog weinig overblijft om te laten terugvloeien naar de werknemers. En dan iets anders. De druk wordt al maar groter op de zelfrijdende Tesla's en ook op de beslissing om die op onze wegen te laten rijden. Dat mag sinds juni, maar een nieuw rapport toont dat die Tesla's er hier niet altijd in slagen om de verkeersregels te volgen. Ze herkennen bijvoorbeeld wel de snelheidsborden, maar die botsen met de GPS-kaarten waar ze zich ook op baseren. En dan passen die Tesla's hun snelheid niet of fout aan. Maar ook andere markeringen en overwegen worden niet altijd juist geïnterpreteerd. Bevoegd minister De Ridder verdedigt zich. Zij zegt dat er op de snelweg wel 10 keer minder ongevallen zijn met zo'n Tesla.
0: Ja, dat moet je inderdaad ook in rekening nemen. Hè. Die worden niet moe, die hebben alles gezien met die 8 camera's. Hè. Ik bedoel, als jij op je radio zit en er is een 5-jarig kind dat zijn bal op straat wil halen, ja, die Tesla gaat los in de rem en jij hebt het niet gezien. Hè. Dus dat is zo.
2: Ja, maar je verwacht natuurlijk wel dat ze altijd en overal veilig zijn.
0: Ik weet het, is echt geen gemakkelijke discussie. Frank de Bocage, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog steeds op fietsvakantie in Spanje. Is dat iets voor jou, Christel Verbeke? Fietsen en sport op vakantie?
4: Nee. Laat me gerust.
0: Dat is zeer duidelijk.
5: Gewoon een goed boek lezen of zo. Ja. Ah, zo wat appekes. Ja, daarin vind ik me toch ook eerder in Christel dan in Frank. Sorry.
3: Ik snap het.
0: Maar ze maken het wel gezellig daar, hoor, met de jongens. Met hoeveel zijn jullie nu weer?
3: Met 5.
0: Met 5, ja. Wel. Dan een pintje erbij.
3: Ja, het is eerst de inspanning en daarna de ontspanning. Ja,
0: dus. Ideaal. En zijn ze al wakker, de andere boys?
3: Ze zijn allemaal wakker nu uiteindelijk. Ja.
0: Dus de dag kan beginnen na dit weerbericht natuurlijk. Frank, wat mogen wij verwachten?
3: Ja, vandaag al een redelijke dag. Hè. We hebben een mooie zonsopgang meegemaakt. Nu is het vrij zonnig met wat hoge wolkensluiers in het zuidoosten van het land. Nog redelijk wat bewolking, maar dat gaat allemaal verdwijnen. En dan ontstaan er wat staan.

0: stapelwolken en dat bij temperaturen die iets lager liggen in vergelijking met gisteren, zo'n 18, 19 graden zal het vandaag worden. Morgen wordt dan een prachtige dag, veel zon, temperaturen die zelfs kunnen klimmen naar 23 graden. Ja, en het weekend valt ook nog wel mee, al is het wel zo dat zaterdag in de loop van de dag de bewolking gaat toenemen, vooral in het westen, daar is eventueel een spat regen mogelijk, maar dat stelt weinig voor bij 22 graden. En zondag zou het dan in de loop van de dag weer zonnig worden en dan wordt het 24 graden. En volgende week blijft het nog altijd zacht. Ik heb hier zelfs voor dinsdag en woensdag temperaturen staan van 26 of 27 graden.
1: Dat is toch.
2: Oké, duidelijk. Dankjewel, Frank. Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: We hoeven niet meer op vakantie, hè, om mooi weer te hebben. Het is,
4: echt, hè?
3: Het is zo typisch. Ik heb mijn zomerkleren al weggestopt.
4: Ah, dom,
2: echt
4: dom.
2: Hè?
4: Te snel, hè?
2: Ja, echt te snel. Echt duidelijk. Amai.
4: Ja, maar, ja ik wil het ook de hele tijd doen, maar dan denk ik, ja, nee, het is het. En dan komt Frank weer met mooi weer. En dan,
2: ja.
4: Acht files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent, E17. Tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde is een ongeval gebeurd en moet je drie kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg een kwartier erbij tellen. Brusselse Buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 20 minuten extra. Op de Binnenring tussen Expo en Vilvoorde ook 20 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel op de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra.
2: 8:55. Ons lichaam is helemaal klaar om Somber te horen zingen. My Body Isn't Ready komt eraan na de doordenken.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
7: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
8: Dorothee's Doordenker.
4: Een kind zal je voorbeeld volgen, niet je advies.

0: 7 over half 9. En somber in de ochtend. Een hele goede morgen.
1: Maarten en Dorothee.
0: Christel Verbeke bij ons vanochtend. En je ziet haar elke woensdagavond op VRT1 met haar nieuwe programma over vrouwen die in heel uitdagende omstandigheden kinderen grootbrengen. Je hebt het programma gemaakt terwijl je ook bezig was met de K3 Originals. Mm-hmm. Kathleen hebben wij onlangs nog gehoord toen ze naar Céline Dion in Parijs was gegaan.
2: Zeg maar, ik wil jou onderbreken, want het is zo schattig. Ik krijg een berichtje binnen. Goed bezig aan het joggen terwijl ik naar jou luister. Zalig. Doe Maarten en Dorothee de groeten. Wie stuurt dat? Nu. Ja. Je gelooft het bijna niet.
3: Ik denk dan Kathleen.
2: Want die zegt Kathleen.
3: Oh, is hij nu in Zuid-Afrika aan het joggen?
2: Is aan het joggen.
3: Maar hoe tof.
0: Ja, het is even laat natuurlijk daar. Hè.
2: Dus, dag mijn lieve Leen.
3: Oh,
0: dat is ook tof.
3: Ja, ja, leuk. Ja, Karen die zat onlangs ook bij ons in de show. Ja. Maar dat was niet vrijwillig.
0: Nee, het was de schuld van James Cook.
3: Kan jij gokken hoe die gaat opnemen als je die nu belt om rond 9:15 in de ochtend? Hoe neemt ze dan op?
4: Hallo, het is midden in de nacht dat we gaan doen.
5: Zoiets.
4: Hallo?
5: Baby?
4: Baby?
5: Zijn jij nou aan het slapen?
4: Ja.
5: Oh nee. We zijn live op de radio bij Maarten en Dorothee en ik moest schokken. Ik moest schokken of je al wakker was. Ik zeg, nee, die is niet wakker.
0: Goedemorgen, Karen. Welkom in de nieuwe dag.
4: Meer nog, het is midden in de nacht.
5: Wat heb ik gezegd? Ik zei die gaat zeggen, meen je dat nou? Het is midden in de nacht.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Heerlijk.
0: Dat is nu ineens.
3: Iets dat wij ons afvragen.
0: Dat in ons hoofd oppopt.
2: Oh nee, ik voel hem al komen. Wilde dat...

0: levenswijsheid.
1: Hij heeft een vlot trek buiten nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgenochtend om 7:45. Muziek bingo.
4: Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Music.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
8: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
7: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
8: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
7: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
7: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, hij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Sounds better with you. Maarten en Dorothee.

Vanochtend bij ons Christel Verbeke. Gisteravond in familie bij VTM. Een nieuw gezicht, Lotte de Klerk. Die je misschien nog kent van Like Me. Ze doet haar intrede als stripper in familie. Wat dus een dicht ander personage is. Vorige week vrijdag was Lotte nog bij ons voor de muziekbingo. Mamma Mia werd kleinkunst.

0: zo ook een beetje een K3-nummer. Denk ik mij nu ik het hoor.
1: Hey, maar wij hebben altijd heel dicht bij dat soort nummers.
0: Ja,
1: ja, ja, Mika voilà. Wils is fan, hè.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Zo, ja, het is heel mooi. Morgen hoor je een andere hit, dat is deze. Somber wordt funk. Een funkversie van deze Undressed. Onze hulpcoach bij The Voice, Willem, heeft opnieuw fijne versterking geregeld.
3: Hallo guys, Francisco hier. Willem heeft mij gebeld voor de muziekbingo van deze week, dus ik kom heel graag mee morgen vroeg.
2: Wow. Heel like me aan het afgaan, vermoedelijk, Francisco. Schuster, morgen bij ons vanaf 7:30.
0: En gisteren waren Koen en Chris van Clouseau hier. Ze gaan optreden in het Koning Boudewijn Stadion volgende zomer.
1: Hoe stoer is dat?
0: Ja, ga je heel kijken, cool. Christel.
1: Goh, ik ben nogal geneigd om naar iets kleinere zalen te trekken, maar ja, ik vind wel dat Clouseau...
4: Ah, ik dacht als artiest.
1: Ah, nee, nee, nee.
4: Sportpaleis bedoel je.
1: Ik bedoel om te gaan kijken.
4: Ah, ja, ja, okay.
0: Ja, ja, natuurlijk, ze moesten van de pure miserie wel voor iets nieuws gaan, Clouseau, want het record van de K3 Originals in de AFAS-dome, ja, dat kunnen ze nooit meer breken. Nee. Hè.
1: Sorry, Clouseau.
2: Toen James Cook hier onlangs was, heeft die Karen Damen wakker gebeld. En hij heeft perfect ingeschat hoe ze zou opnemen.
5: Hoe meer nog horen, het is midden in de nacht.
2: Want Karen staat meestal pas op rond...
1: Die staat heel vroeg op en dan gaat ze terugslapen.
2: Huh?
1: Ja, die staat op voor haar zoon. Ja. Ja, ja. En dan gaat hij terug in haar bed.
0: Oké, okay, en tot hoe lang slaapt ze dan?
1: Denk tot tegen de middag.
0: Ah ja. Dus eigenlijk bellen we dan nu in een soort van tweede slaap.
1: Tweede slaap. Hoe laat is het?
0: Dat vragen we ons af. Zou ze opnemen als jij belt, Christel?
1: Nu, weet je wat het is? Wij zijn echt oké als we niet opnemen ook. Dus dan bellen we gewoon nog eens terug. Dus het zou kunnen dat ze denkt, oh ja, ça va wel, ik bel straks. Maar als ik blijf bellen, gaan ze zeggen, dag schatje, is er iets? Dat gaat ze ongerust zijn, denk ik. Want anders bel ik
4: niet
1: meer.
0: Maar dus hoe denk je dat ze opneemt als jij belt?
1: Dag lieve schat, ça va? Zoiets.
0: Zoiets?
1: Ja, een beetje ongerust zo.
0: En dus wil je het proberen?
4: Gaan we toch.
1: Heb ik de keuze eigenlijk nog?
0: Ja, oké, okay, we gaan je ook niet dwingen, maar toch lichte dwang.
1: Ik vond het zo grappig met James en Karen, dus ik wil gewoon eens zien. Stel dat hij bij mij nu niet opneemt.
0: Oké, okay, let's go.
1: Oké, okay, ik duw op bellen. Het gaat over... Ik heb zenuwen.
0: Maar ik ook in uw
1: plaats. Arme Karen, ik zie haar zo liggen in haar bedje.
4: Oh.
1: Eenmaal opgefrommeld in een bolk.
0: James hebben we ook twee keer gedaan, want het stond op niet storen, haar maandje stond aan. Dus,
6: je bent verbonden met de mailbox. Okay.
1: Dus nog eens. Oh, ik heb echt zenuwen. Mijn hart gaat ook.
4: Ja, maar ik doe nu ook daardoor.
1: Het blijft voorlopig stil. Ai, ai. En nu?
0: Nog.
1: Nou, wil je nu nog eens?
0: Een derde keer?
6: Je bent verbonden met...
0: Ah, toen, hè. En dan stoppen we. Nog een derde keer. Ja. Derde keer een goede keer.
1: Ja, nu gaat ze echt ongerust zijn. Ik doe dat nooit. Het is ook zo opdringerig. Drie keer bellen aan elkaar. Zullen we iets inspreken op het antwoordapparaat?
0: Ja, is goed.
1: Ah nee, want je hoort het nummer.
0: Dat gaan we niet doen. Ah nee.
6: Je bent verbonden met de mailbox.
0: Zeg maar, Kathleen is wel wakker, heeft ze laten weten.
1: Kunnen Kathleen.
2: En als Karen dan terugbelt, kan je de gesprekken samenvoegen of zo, hè? Toch gezellig.
1: Meent
0: het? Oh ja, maar ja.
1: Jullie hebben nog tijd. Oké, okay, wacht.
0: Ja. En waarschijnlijk hoort Kathleen dit ook, want ze was aan het luisteren. Dus die weet al dat we gaan bellen.
1: Het is ook een buitenlands belletje. Hoe gaat Kathleen opnemen?
0: Oh, ik weet het niet.
1: Hallo. Zo. Als mijn zusters mij nu alle twee in de steek laten, dan heb ik toch iets verkeerd gedaan, hè.
4: Dat zijn jouw woorden.
1: Nee, die staat ondertussen in de douche na, John.
0: Eindelijk, ja.
1: Allee. Je gaat het met mij moeten doen, mannen.
0: Wat dat vind ik
6: terug. The subscriber you have dialed is not available at the moment.
1: Not available at the moment.
0: Ik vind jou meer dan genoeg, Christel.
1: Oh, dank je.
2: En misschien bel ze nog terug, hè? Nooit natuurlijk.
0: Ja.

0: vanochtend bij ons Christel Verbeke. Elke woensdagavond een nieuwe aflevering van jouw programma Christel op VRT1. Je luistert naar mama's die hun kinderen in uitdagende omstandigheden opvoeden. Er staan al 4 afleveringen op VRT Max ook. Het is de moeite om eens te kijken. En de bedoeling is ook om verder te kijken dan de eerste indruk. Is jouw mening eigenlijk ergens helemaal veranderd? Of...
1: Helemaal veranderd, dat zou ik niet zeggen.
0: Van hier maar... schrik ik toch van, of aan u snap ik het? Of...
1: Ja, dat wel, hè. Eigenlijk bij elk verhaal, maar dan toch vooral bij de sekswerkers. Mm-hmm. Waar ik het zeer moeilijk vond om me voor te stellen dat iemand eerst zijn boken choco smeert om dan haar outfit aan te doen en te vertrekken richting escort date. Dus ik wou daarbij zijn. Ik heb dat ook gedaan. Ja, en dan zie je dat dat een mama is die naar haar job vertrekt. En ik had een ongemakkelijk gevoel van, allee, en straks heb jij dan een date en hoe is dat nu voor u? Terwijl zij zoiets had van... Ja, dat is mijn job, dat is wat ik al 20 jaar doe. Dus daar vond ik wel ook een spreidstand.
2: Ja, ja maar, en ja. Door, maar ja, door, dat zei je daarnet al, door eens te luisteren, ja. Begrijp je ook veel beter waarom iemand het zo heeft georganiseerd of waarom die persoon daarvoor kiest.
1: Ja.
2: Hè?
1: En weet je wat het is? We hebben eigenlijk altijd wel heel veel raakvlakken. Mama's onder elkaar,
2: ja, ja.
1: Het gezin draaiende houden, Kathleen, de ballen in de lucht.
3: Oh, audio.
1: Kathleen belt.
0: Ja, ja, neem maar op. Is,
1: Dag Leentje.
4: Dag Lievertje, ik had u gemist, sorry.
1: Nee, niet erg, stond jij in de douche?
4: Ik was al douchen, effectief.
2: We zijn op de radio.
1: We zijn op de radio.
0: Ah, ja, dat wil misschien nog zeggen.
4: Sorry.
0: We zijn op de radio.
1: Nee, sorry.
2: Het is ook met Maarten en Dorothee. Hallo, dag Kathleen.
4: Hallo, goedemorgen. Ja, nu was ik heel de ochtend aan het luisteren en onder de douche stond het nu eventjes af.
1: Oh, ik ben blij dat ik je nog eens hoor. Alles goed, schatje.
4: Heel goed. Ik dacht, ik moet nog eens gaan lopen, want het was lang geleden.
1: Ja,
4: zijn
1: jij
4: nog aan het sporten?
1: Ja, ja, ik ben nog heel veel aan het sporten en aan het doen. Ja, ja. We houden dat vol, hè, Leentje?
4: Ja, bij mij was het even geleden. Eerlijk is eerlijk, maar voilà. Nu dus gedaan.
1: Zeg, doe de kinderen ook de groeten en uw lieve man.
4: En jij ook. En proficiat, schatie. Kei mooi wat je gedaan hebt.
1: Oh, dank je.
4: We hadden al stukjes mogen zien, hè, tussen de shows.
1: Ja, ik weet het. Ik had al dingen getoond. Ja.
2: Van Christel van het programma.
1: Zeker.
2: Oh, wow.
4: Echte Max. Ik ben kei fier op ons Christeltje.
1: Oh.
4: Kei mooi gedaan.
1: Allee. Ja. Schiet ik nog vol.
4: Love you, hè.
1: I love you. Dag Leentje.
4: Maarten en Dorothee, de groetjes daar, hè.
1: Doei.
4: Doe genieten.
0: Dank je om te luisteren, hè. Dank je.
2: Ja, en ga je nu Karen ook nog een berichtje sturen voor als ze die 3 gemiste oproepen ziet?
1: Oh, maar die gaat terugbellen en dan ga ik met haar een klappetje doen. Hè.
0: Okay.
1: Mekaar al even niet gehoord. Dus...
2: Ja, sorry, in onze plaats dan.
1: Ik ga het zeggen.
0: Ja, zeg het zo.
1: Allemaal jullie fout.
0: Nog een drukke dag vandaag? Ja, wat al gevraagd. Hè?
2: Shoppen met je nichtje.
1: Shoppen. Ja, shoppen met het nichtje en dan we zien wel wat een avond brengt.
0: Ideaal. Dank je wel, Christel, om hier te zijn.
1: Merci,
0: we vonden
1: voor
0: het
1: de uitnodiging.
0: Zeer aangenaam.
1: Hé, hey, en nu gaan we niet zo lang wachten. Hè.
0: Ja, het was
1: echt
0: geleden.
1: Te lang geleden.
2: Ja, tot morgen.

0: Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Goedemorgen. Nieuws van 9 uur krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, enkel de automatische loonindexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben er geen geld meer voor.
4: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
3: Werkgevers kiezen daardoor andere manieren om je iets te kunnen geven, zoals maaltijdchecks of bonussen of zelfs aandelen van het bedrijf. Zelfrijdende Tesla's volgen niet al onze verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Morgen kon inkijken. Zo herkennen de Tesla's wel vaak hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan. Ze interpreteren ook de verkeersborden niet altijd juist. Zo halen ze bijvoorbeeld in fietsstraten. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden. Daar kwam al veel kritiek op. En Amerikaans president Donald Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis. Een federale rechter heeft dat beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat de drie niet meer welkom waren door een fake news, volgens hem. De rechter draait dat nu terug, want het gebeurde niet wettelijk omdat de journalisten geen eerlijk proces kregen. We krijgen zowel wolken als zon en het wordt 19 graden. Morgen dan een prachtige dag, veel zon en tot 23 graden. En dit weekend ook vaak zon en zacht, 22 tot 24 graden.
5: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. Op de E17 gaat het traag tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten erbij tellen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welriekende-Dreef een kwartier extra. En richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem ook een kwartier extra.
2: Wie in het Engels tot 5 kan tellen, is helemaal klaar om mee te zingen met het Foute Uur. Goedemorgen.

0: ooit een onderzoek gedaan. En blijkbaar wil iedereen dit op zijn begrafenis. Dat is de nummer 1 van de muziek. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Ik zie je denken.
1: Zoals de kist buiten gaat, zou ik ook wel gemoogd naar huis gaan van Urbanus willen.
0: Ja, maar mensen doen soms rare dingen. Hè. Ik heb bijvoorbeeld onlangs nog een filmpje gezien van een raver. Die wilde bijvoorbeeld Knights of the Jaguar van DJ Rolando toen zijn kist naar binnen ging. En dat is dan zo... Zo echt 10 man dat die kist raakt. Zo... En die kist gaat alle kanten uit. Zo.
1: Dat is wel heel stevig.
0: Ja, maar er zijn nog andere opties. Een beetje Lasgo zou ook kunnen. Hè. Op het einde of in het begin van de dienst, dat kan je nog kiezen.
1: Of in het midden. Als de hostie gehaald wordt.
0: Ja, maar waarom niet, hè? Het is toch de viering van uw leven. Waarom niet?
1: Ja, maar mensen zijn wel droevig natuurlijk.
0: Ja, maar ja. Ja, kijk. Iets om over na te denken. Het foutuur van Q-Music. Dit is Something in de ochtend.

0: tegen de grootste dromen. Zo droomt
1: Nathalie Maze-Laneke
0: al jaren van een nieuwe fiets.
2: Nathalie!
1: Ja!
2: Jij bent de fietsproficiat!
1: Yes!
0: Elisa wilde heel graag met al haar vriendinnen naar Disneyland Parijs.
3: Wij gaan naar Disneyland!

0: van Gucht.
1: En ik had hem graag eens beter leren kennen. Dank je.
0: En heeft luisteraar Sarah de Sterren van de Hemel geacteerd?
2: In haar favoriete soap Familie. Groetjes!
0: Je hoort het straks. Vanaf 4 uur bij Vincent Live. Let's have some fun. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Goedemorgen, het is 9:50 en er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je een kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier erbij tellen. Richting Brugge E34 tussen Moerbeke en Zelzate-Oost is een ongeval gebeurd. Een kwartier erbij tellen. En richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen. Daar is een ongeval gebeurd. 11 minuten extra.
0: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: Met Bram uit Geel. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Bram, wat doe je van werk?
12: Ik ben winkelverantwoordelijke in een fietsenwinkel.
11: En wat zijn de trends in het fietsenland?
12: E-bikes. Vooral heel veel e-bikes en speedpedelecs door die leasing die,
11: ja, ja,
12: die er is, gaat dat heel vlot.
11: Maar merk je zo nog andere dingen? Want dat wisten we natuurlijk zo. Bijvoorbeeld de gouden fietsbel of zo. Zoiets dat je denkt van, ah, dat is tegenwoordig iets wat veel mensen nemen.
12: Nee, niet direct eigenlijk.
13: Maarten is de enige met een gouden fiets.
11: Nee. Gouden fiets. Nee, maar ik herinner me wel een case van Kamal Karmach in het programma Andermans Zaken. En dat was toen zo'n fietswinkel en die stond vol fietsen. Dat was echt, je kon bijna niet ervoor of tussen of achter. Die hadden het heel moeilijk om te downsizen in hun aanbod, om alles wat leefbaarder te maken en zo.

0: Hoe is dat bij jullie?
1: Ja, wij hebben een keten van 35 winkels, dus dan is het al iets gemakkelijker. Al onze fietsen staan, alleen onze stok staat centraal, dus dat is al iets gemakkelijker dat we over die 35 winkels kunnen verdelen.
0: Ja, ja, ja, dat is inderdaad een stuk aangenamer. Hoeveel verdien je elke maand netto?
1: €2.336,64.
0: Oké. Okay.
2: Bram, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En mijn fout antwoord, dan is het afgelopen. Het is zo al een paar keer zo net niet geweest. Ja. 8 juiste antwoorden binnen de tijd bijvoorbeeld. Hoe schat je het in, Bram?
1: Ja, we gaan proberen. Geen idee, maar we gaan proberen.
0: Ja, dat is de juiste mindset, denk ik.
1: Voilà.
0: We gaan niks afpakken. En winnen kan altijd, natuurlijk. Alright, voilà, dan tel ik af. 3, 2, 1, go.
2: Welke Amerikaanse zangeres die je kent van Opelite komt morgen met de nieuwe single Patient Zero?
1: Pas.
2: Wat is de Nederlandse vertaling van het sterrenbeeld Gemini?
1: Pas.
2: In welk land ligt de stad Istanbul?
1: Griekenland.
0: Nee, Turkije.
2: Oh. Ai. Niet ai omdat je het niet wist, maar ai omdat het helaas al voorbij is. Ja, ja.
0: Ja, dat is ergens een verkeerde verbinding in de hersenen. En dan is het gebeurd.
1: Voilà.
0: Ja, kijk. Niks aan te doen.
1: Oh, inderdaad. We hebben geprobeerd, hè.
2: Ja, inderdaad. En ja, nog geen juiste antwoorden binnen de tijd. Wel 2 pasvragen. Taylor Swift, die brengt morgen nieuwe muziek uit, Patient Zero. Die hoor je ook bij ons in de ochtendshow, die nieuwe single. En Gemini is tweelingen in het Nederlands.
1: Ja, ja, dat wist ik niet.
0: Ook in het Latijn, trouwens, hè.
1: Ja, voilà.
0: Geef ik even mee.
2: Mm-hmm.
1: Dankjewel.
2: Ja, ik heb geen Latijn gedaan. Ik zou niet weten of het klopt of niet.
0: Ah, je hebt geen Latijn. Ah, ja, oké. Okay. Goed. Maak er nog een hele fijne ochtend van. Succes met alle fietsen, met alle speedpedelecs. En verkoop je trouwens ook fatbikes, Bram?
1: Nee, dat hebben we niet.
0: Houden zo. Bram uit Geel, fijne ochtend. Salut, hè.
1: Merci.
0: Yo, bye-bye. Wat zit je zo?
2: Waarom shame je fatbikes?
0: Ah, ik vind dat zo vreselijk. Dat is toch vreselijk.
2: Lelijk of wat is er mee?
0: Lelijk, ja. Ja, nee, daar heb ik het niet voor. Ik weet niet waarom. Een gevoel. Dat mag soms ook wel eens, hè.
2: Ja, maar hoe zeg je dat in het Latijn?

The Reggie Scratch. Zo goed. Land of the Living in het Foute Uur.

0: duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu 20% korting op je keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Ja, goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
16: Goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond Chris van Haverbeke, de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters heeft gedood op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Haverbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding, zegt journaliste Nadine van der Linde.
17: Verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd en ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
16: Van Haverbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Enkel de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van het jouwbedrijf Randstad.
18: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
16: En Greet Minnen heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup Tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd. In de tweede klopte Minnen verrassend de nummer 7 van de wereld, Elin Svitolina. Minnen staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat nu 1-1 tussen ons en Oekraïne.
15: Echt crazy. Dat is echt een van de zotste,
16: knappe stunt.
15: De zotste prestaties van haar carrière, ja, sowieso.
16: Nummer 7 tegen 217.
15: Ja, dat is goed, hè? Ja, Greetje. De fonkelingen naar ogen bij de overwinning. Echt geweldig.
16: Nog één wedstrijd nu en dan weten we of we gewonnen hebben van Oekraïne.
15: Yes, klopt.
16: We krijgen wolken en zon vandaag, 19 graden. Morgen dan een prachtige dag met veel zon en tot 23 graden. En ook dit weekend regelmatig zon en tot 24 graden.
15: Om Ondertussen staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brugge moet je uitkijken voor een ongeval op de E34. Tussen Moerbeke en Zelzate-Oost 20 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten bij. Brusselse binnenring dan tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten extra. En richting Antwerpen staat er een file op de E313 vanaf Frans tot Wommelgem 5 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
19: Music. Matthias van den Bulke.
15: Nog 1 dag en Teddy Swims overleeft Jezus. Echt waar, na Bruno Mars.

Morgen wordt hij er 34. Teddy Swims. En dan zijn we dus terug lekker even oud. En dan heeft hij dus ook officieel Jezus overleefd. Want Jezus is volgens de Bijbel niet ouder geworden dan 33. Kijk, voilà. Ik heb zeer goed opgelet ooit in de catechese-lessen. Beter dan Frans. Maar dat was lang geleden. Enfin goed, toen ik jong was, eind jaren 90 ongeveer, denk ik, ja. Toen was ik 7. Dan leerde je zo die verhalen over Jezus en zo. En toen waren deze meisjes zeer hot and happening. Dit zijn de Spice Girls. Goedemorgen.

0: en Self-Aware. Zalige plaat, zegt Kenny uit Dentergem. Zou wel zijn, Kenny. Avalasse, ik was blijkbaar niet de enige die slecht was in Frans vroeger op school. Lieve uit de Hamme, die was ook geen krak in Frans. Ze deed het ook niet graag, wat zeg ik. Ze haatte het vak. Ik weet niet wat het was met Frans. Niemand vond dat bij ons echt leuk. Je mocht dan ook nog zo goed studeren dat je wilde. Ik kon nooit boven de 70% halen. Dat was een vloek of zo op Frans. Altijd zo 65. En dan was dat al zeer goed in mijn geval. Ik weet het niet. Dat was zo, ja, niet ons vak. Enfin, goed. Zo meteen de nieuwe van Topic. En die is momenteel zeer goed bezig. Niet op school, maar wel in Repeat of Niet.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care van Lidl'tjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Je informeren voor je gaat renoveren?
7: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
6: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
7: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
6: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut, met de pro van
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
14: Okay. Op, op, alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Q-Music. Hey.

Snap. Ik heb iemand gevonden die vroeger graag Frans deed. Repeat. Of niet? Zo meteen. Tobias Topic is het in ieder geval niet. Alleen dat zou mij toch wel sterk verbazen dat hij goed Frans kan. Want Tobias Topic is een Duitser, is geboren in Duitsland, is daar ook opgegroeid. En ik denk niet dat hij in een middelbaar in Duitsland Frans krijgt op school. Dat zou mij verbazen. Maar bon, het kan hè. Ik ga het hem eens moeten vragen als ik hem zie. Tobias Topic heeft nieuwe muziek gemaakt. Het is een DJ. Dit keer heeft hij de handen in elkaar geslagen met Carte Blanche. Dat zijn dan weer Fransen. Dus wie weet, in hun communication is er wel een beetje Frans aan te pas gekomen. Het nummer heet Lucky Ones en wij laten het nu door jou keuren. Dus laat van je horen in de Q-app. Het is helemaal gratis. Stuur je mening. Repeat of niet.

0: Carte blanche, Lucky Ones. In samenwerking met DJ Topic. Repeat. Of niet. We halen ze graag door de keuring van onze Q-luisteraars. Jij beslist mee of dit een hit wordt of niet. En of het nog eens te horen zal zijn op de radio of niet. Isabelle uit Middelkerk heeft een niet gestuurd. Het werkt een beetje op haar systeem. Oei, dat is niet zo positief, Isabelle. Kelly uit Haasdonk die zegt... Ai, ai, ai, ai, ai, ik krijg hier dus spontaan een error, Matthias. Nee, voor mij, nee, afvoeren. Caroline uit Kalken die zegt dan weer wel repeat. Leuke vibe vanaf de eerste minuut. Birgit uit Stabroek zegt ook leuk deuntje. Ja, tof. Bent dat meezingen? Ik ken het al helemaal van buiten. Andy uit Mol stuurt niet. Oeh, de reacties zijn een beetje gemengd. Marco uit Ninove laat ook van zich horen.
1: Goedemorgen, Matthias. Uit Ninove een dikke, vette riep.

zijn er niet veel, maar ze bestaan wel degelijk. Mensen die vroeger graag Frans deden op school. Ik vond het verschrikkelijk. En ik denk heel wat mensen. Maar het was blijkbaar het lievelingsvak van Dana uit Gerardsbergen. En nu is ze zelfs leerkracht Frans en Spaans geworden. De laatste begrijp ik. Spaans, Español, dat is sexy. Dat vind ik wel leuk. En onze Q-topschijf is ook in Español straks. Maar we gaan eerst naar de Vlaamse snelwegen, want ondertussen is het 10:30 gepasseerd. 5 files van langer dan 5 minuten. Richting Brugge moet je uitkijken voor een ongeval op de E34. Tussen Moerbeke en Zelzate-Oost, 22 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 7 minuten daar. Dan richting Antwerpen, E313, vanaf Rans tot Wondergem, 6 minuten bij. De A12 verlies je 5 minuten vanaf Aartselaar. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten. Maar op alle andere plaatsen in de file verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Matthias van der

0: Zometeen krijg je de Q-topschijf. En er was deze week een beetje verwarring bij Maarten en Dorothee. Ja, het nummer is gemaakt door een Roemeen die op zoek lijkt te zijn naar een vrouw. Want ze zingen heel de tijd, she got that vibe, she got that vibe. Maar dan is ja, er ook heel de tijd ja, Michiko die er wordt gezongen. Michiko, Michiko. En dat betekent dan weer mijn jongen, mijn gast, mijn bro. Dus er was een beetje verwarring van, ja, zijn ze nu op zoek naar een man of naar een vrouw? Gelukkig was er luisteraar Davy met het goede antwoord.
1: Er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
3: Dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: De Mist Je Dutjes van Connections.
7: Allee, de US of A.
2: Ja.
7: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
7: Oeh, zeg je zeker dat je niet van land zit gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Humo!
10: Humo!
9: Humo!
11: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
12: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
11: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
11: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
9: Humo!
11: Powered by KBC, de bankverzekeraar voor jongeren.
13: Tiscamania, media bij Carrefour.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: Q-Music.

0: ben zo jaloers op Olivia uit Pajottengem. Echt waar, mega jaloers. En het heeft niks met mannen te maken of zo, hè. Maar wat maar iets anders, ik ga het zo meteen vertellen. Eerst moeten we die verwarring van de Q-topschijf nog de wereld uithelpen als je vanochtend niet geluisterd hebt naar Maarten en Dorothee. Zingt de man nu over een jongen, over een chico? Of is het toch over een vrouw dat hij zingt? Want hij zingt ook She Got That Vibe. Verwarrend dus allemaal, gelukkig was er Davy uit Leuven vanochtend vroeg bij Maarten en Dorothee.
1: Ik heb eens goed geluisterd en eigenlijk zijn die gewoon tegen elkaar aan het praten. Dus alles wat dat hij zegt is over haar en tegen haar. En zij zegt dan met Chico, omdat dat tegen hem is. Want zij wil dat hij blijft dansen. En hij zegt op een gegeven moment in het liedje I love it when you call me. En dan zegt zij met Chico.
0: Ja, eigenlijk super simpel. En ook heel logisch. Ze zingen gewoon tegen elkaar. Je hoort ook twee mensen zingen. Een man en een vrouw. En uiteraard ook yours truly. Dit

boodschap van algemeen nut. Net voor het nieuws van 11. Miles Smith en Niall Horan. En Drive Safe. Ja, en waarom was ik nu jaloers op Olivia uit Pajottengem? Niet voor het feit dat ze in een fusiegemeente woont of zo. Maar Olivia is perfect tweetalig. Ja, ze is tweetalig opgevoed, dus ze kan perfect Nederlands en perfect Frans. Ik ben daar mega jaloers op. Ja, ik wil dat eigenlijk ook. Of ik wou dat ook. En nu is het te laat. Nee, nu is het geen mooi, hè. Nee, maar dan verstaan het tenminste die Fransen als die beginnen te ratelen. Als die zo 5 versnellingen hoger gaan, dan begrijp je die tenminste. Dus dat is echt nice. Allee, en in het begin van een gesprek met een Fransman is dat meestal nog chillé. Maar van zodra je een beetje zelfvertrouwen krijgt en je er zo'n een achter gooit, zo bijvoorbeeld, il fait beau, hè. Dan gaan die plots 5 versnellingen omhoog. Dan gaan die plots beginnen ratelen en dan sta je daar. English, please. Je kent het waarschijnlijk wel. Goed, nog net voor het nieuws van 11. Scissor Sisters, I don't feel like dancing.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: 11 uur, goedemorgen. Delphine heeft nieuws.
4: Goedemorgen. In Brugge is het assiseproces begonnen tegen Chris van Haverbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Haverbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinke.
5: Wel dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste. En dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk, daar staan, met alle ogen op u gericht, dat dat een hele opdracht is.
4: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award. Voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette, die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. En Greet Minnen heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup Tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minnen klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. Er worden 3 wedstrijden gespeeld tegen Oekraïne. Het staat nu 1-1 en op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. We krijgen wolken en zon bij 19 graden vandaag. Morgen wordt een prachtige dag, veel zon en warm tot 23 graden. En dit weekend ook vaak zon en tot 24 graden.
3: Prima. Allee, dat weerbericht, hé. Naar de rest heb ik eigenlijk niet zoveel geluisterd.
4: Dat was tennis, Mattie. Heb je zelfs daar tennis. Niet naar geluisterd?
3: Ja, maar ik ben het aan het volgen, het dubbelspel. Ja. Hopelijk gaan de Belgen winnen. Richting Antwerpen vertraag je ondertussen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. En ook op de A12 vertraag je 5 minuten vanaf Aartselaar. That's it, op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music. Matthias van den Bulke.
3: Ik zit met een fashionprobleem. Ja, en jij gaat me moeten helpen. Als je wilt natuurlijk. Naar DJ Licious. Goedemorgen.

treinrit richting Boston. Ja, ik zeg het niet graag en het gebeurt ook niet zo vaak, maar het is crisis in mijn garderobe. We zitten morgen met een personeelsfeest. Een personeelsfeest van heel het bedrijf. Dus heel de DPG gaat er zijn. Q-Music, de VTM. Iedereen van het laatste nieuws ook, HLN. Dus heel veel volk. Veel schoonvolk. Dus ik wil er goed uitzien. Maar er is een dresscode. En de dresscode is all white. Zoals op Wimbledon. Op het tennistoernooi. Ja, maar je kan daar toch moeilijk in een tennisshortje arriveren. Dus ja, dat gaat sowieso niet. En oké, ik ben het aan het verdramatiseren voor alle duidelijkheid. Ik heb sowieso een wit hemd. Want ja, iedereen heeft een wit hemd natuurlijk. Het is een nieuw, het is zowat wijder, het is een heel schoon wit hemd. Dus ik ben zeer tevreden over mijn hemd. Maar welke man heeft er nu een witte broek? Sorry, maar een witte broek. Behalve de Backstreet Boys en Get Ready, heeft er toch geen enkele man een witte broek standaard in zijn garderobe hangen? Of ligt het aan mij? Nee. Maar zie maar, ik heb daar dus stress van, hé. Van morgen? Want het is al morgenavond die dat personeelsfeest. Dus help mij. Welke broek moet ik dragen als ik geen witte heb?

0: vanavond is het personeelsfeest van DPG Media. En het thema is all white. En ik heb stress, want ik heb geen witte broek in mijn kleerkast hangen. Velen die stuurt, je kunt gaan voor lichtgrijs, Matthias. Dat past op een wit hemd, sowieso. Ik heb ook geen lichtgrijze broek, Velen. Nee, ik heb niet zoveel. Ik heb vooral zwarte broeken, jeansbroeken en zo van die dingen. Maar ik kan moeilijk naar personeelsfeest gaan in een jeansbroek. Dat gaat niet, toch? Dat gaat toch niet? Else uit Assen die stuurt even bellen naar Ruben van Gucht. Die gaat sowieso wel een witte broek hebben. Misschien wel een beetje te kort voor jou. Andy uit Antwerpen... Waarschijnlijk Else. Andy uit Antwerpen die zegt... Is bellen naar de Romeo's. Kan geen kwaad, die hebben sowieso een witte broek. Maar ik heb lange benen. Ik heb lange benen, Andy. Isabelle uit Opwijk die zegt... Hey Matthias, ik geef graag kleuren- en stijladvies. En ik doe dat ook als hobby. Voilà, oké, dat is goed. We hebben een goede vast, Isabel. Ze stuurt... Ik zou gaan voor een broek in écru. Heb je écru? Ja, dat heb ik, maar dat is zo een echte dikke broek. Dus dan ga ik veel te hard zweten. Dus dat is echt een probleem. Het is echt een probleem. Ik heb stress. Ik was aan het denken, Mathieu Terrein. Misschien moet ik die eens bellen. Die heeft ook lange benen. Die heeft een zeer goede stijl, maar die draagt ook vooral zwart. Hè. Ja, dat is het met dat probleem. Je hoort Bazaar wel, zo meteen na de Chainsmokers.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidoekje 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
6: Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.

0: Bazaar. En ooit komt er een dag. Ja, morgenavond is het dus personeelsfeest van DPG Media en het thema is all white en ik heb geen witte broek. Ik heb wel witte sneakers, die heb ik wel. Ja, zo van Nike. Dus dat is geen probleem, ik heb ook een wit hemd. Maar ik heb geen witte broek, want wie heeft nu een witte broek? Welke man heeft nu een witte broek? Of ben ik zo wrong? Jorien uit Aals, die zegt, je kan een beige broek dragen, Matthias. Ze gaan daar echt niet over pruttelen of ruttelen. Beter dat dan een witte short. Dat is sowieso, Jorien, denk ik, op zo'n feest. Sophie uit Geel, die zegt, heb je geen linnenbroek? Een linnenbroek, het gaat toch warm zijn? Zwaar, linnenbroek, altijd mooi. Altijd mooi, ja. En wel, maar het is een beetje te kort. Dus dat is dan ook weer een probleem. Ja, waarom koop ik een te korte broek? Ik hoor het je denken. Ja, goede vraag. Katrien?
1: Ik zou dan toch gaan voor een jeansbroek. Wat kunnen ze anders doen? Jou buiten zetten? Dat zie ik nu ook wel niet gebeuren. Jij die niet op een feestje voor animo zorgt. En je hebt een witte hemd aan. Dus, je kan nog witte kousen eronder aan doen ook. Dan ben je ook in het wit.
0: Ja, dat is waar, Katrien. Dat is waar, ja. En inderdaad, I'm the party. Sorry, ja. Ja, ze gaan mij moeten pakken gelijk dat ik ben.

0: misschien straks toch een shoppeke doen. En anders gaat het een beetje short worden morgenavond. Voilà. Ja, ik heb beslist, ja. Ik ga de benen showen. Zo meteen de dames van Cat's Eye op je radio en Mark Amber met zijn leuke krullen, die komen er ook aan. Maar eerst de files, want ondertussen is het 11:30 en er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. 11 minuten moet je bijtellen tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring vertraag je tussen Wezenbeke-Oppum en Leonard 9 minuten. En ook richting Kust op de E40 uitkijken tussen Middelkerken en Gistel. Daar schuif je 6 minuten aan, maar dat zit op andere plaatsen gaat lekkere vlotjes vandaag.
1: Matthias van den Bulke.
0: Yo, yo.

0: Vincent Live zijn gisteren een dag lang yes tegen de grootste dromen. Zo droomt
1: Nathalie Mazet-Laneke
0: al jaren van een nieuwe fiets.
2: Nathalie!
1: Ja!
2: Jij bent de fietsproficiat!
1: Yes, yes!
0: Elisa wilde heel graag met al haar vriendinnen naar Disneyland Parijs.
3: Wij gaan naar Disneyland!

0: van Gucht.
1: En ik had hem graag eens beter leren kennen. Dank je.
0: En heeft luisteraar Sarah de Sterren van de Hemel geacteerd?
2: In een favoriete soap familie. Groetjes.
0: Je hoort het straks. Vanaf 4 uur bij Vincent Live. Let's have some fun. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
9: Decimo!
10: Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Wat is volgens jou het beste nummer ooit van David Guetta? Heel veel keuze. De man heeft meer dan 100 nummers gemaakt. Tientallen hits ermee gescoord, wat zeg ik echt, 20, 30, 40. Maar wat is nu volgens jou het allerbeste? Wat is voor eens en voor altijd de beste David Guetta song? Denk even na, zeg het mij. Kom even tot rust. Laat het mij dan weten via de Q-app en dan ga ik hem sowieso draaien. Ja. Maar eerst dus iets totaal anders, zoals je hoort. Lekkere elektrische gitaar. Beetje op adem komen. Pak je collega naast je maar eens lekker vast. Allee, ja. Dat moet jij weten.

Lekker nazomertje. Met Jolly Roll op je radio. Wat is nu voor eens en voor altijd de beste David Guetta-song? Aller tijden, echt waar. Ja, de allerbeste, dat wordt nu beslist. Heel veel berichtjes die binnenkomen via de Q-app. Ik heb ze allemaal opgeteld tot nu, dus je kan nu niet meer stemmen. En dit is de top 3 met een heel verrassende nummer 3 wel. Ik was deze al bijna vergeten. Emma uit Poperingen, merci. Love is gone. Emma is er duidelijk zot van. Dit is de nummer 2.

Goeie keuze, Anthony uit Herzille en Kathleen uit Peer onder andere. Maar ja, de absolute, formidabel, tastischste, allerbeste David Guetta is deze. Jolien uit Wevelgem, Seppe uit Lummen. Goeie bal. Dit is Titanium.

0: Max Warren en Ordinary. De VRT heeft gisteren aangekondigd dat we meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Daar kan je voor of tegen zijn. Maar de beslissing is gemaakt, dus we doen mee. Voilà. Nu is de vraag natuurlijk. Wie moeten we sturen om te winnen? Ja, de vraag van 1 miljoen.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je nu van Delphine.
9: Goedemiddag. Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs tegenover 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs onderzocht. Het aantal leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk, daalde van 65% naar 46%. Al is het niet allemaal positief.
10: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
9: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 voor jongens. In Waals-Brabant is het assisenproces gestart rond Nicolas Ullens. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder heeft doodgeschoten. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ullens was de zoon van de rijke baron Ullens en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ullens vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel al gestund door de nummer 7 van de wereld te kloppen in het enkelspel. Blijft droog vanmiddag met wat zon en ook wat wolken bij 19 graden. Morgen veel zon en warm 23 graden en ook dit weekend vaak zon en dan tot 24 graden.
8: Spijtig voor de Aces. Maar helaas, het leven gaat voort. 3 files ondertussen op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat in de richting van Antwerpen, E313, tussen Massenova en Antwerpen-Oost, 13 minuten extra. Ook richting de grens met Nederland op de E314. Aanschuiven tussen Bekkenvoort en Halen, 8 minuten. En ook richting Kust staat er nog een file op de E40 tussen Middelkerken en Gistel, 6 minuten extra.
11: Music. Matthias van den Bulke.
8: Ik vertel je zo meteen wie wij moeten sturen naar het Songfestival om te winnen. Eerst Katy Perry en Kygo. Maar het is moeilijk.

De brul van Katy Perry. Wie moet België sturen naar het Eurovisie Songfestival? Want we gaan. We doen mee. Gisteren heeft de VRT beslist dat we gaan meedoen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. En dat op Yes Day, zeg. Ja, kwam er een yes. Dus ja, van de VRT. Kimberly uit Lier, die zegt Pommelien Thijs. Ja, we moeten Pommelien Thijs sturen naar het Songfestival. Vocals, dans, entertainment, check, check, check. Marco uit Aardooien zegt Average Rob. Feestmaker. Absoluut, Marco. Goeie suggestie. Isabel uit Middelkerken, die denkt aan Meteor. En Annelies uit Opwijk, die stuurt Joren Lintzen naar het Songfestival. QDJ Joren? Ja, dat is Joren Lintzen, ja. Ja, Annelies, originele keuze. Ik ga eens zoeken of er hier in onze computer, in onze database, geen files zijn van Joren. Want ja, we moeten wel iemand sturen die kan zingen natuurlijk. Dus ja, Joren die zingt. Bij mij weten heb ik daar geen fragmentje van. Hè. Ik ga eens zoeken en ik kom erop terug. Ja. Dit is mijn suggestie voor het Songfestival. De winnaar van The Voice van Vlaanderen dit jaar, Bas Serra.

Zeg het al. La Belgique 12 points. Belgium 12 points. Ja, ja, we moeten Bas eraf sturen. We moeten Bas eraf sturen naar het Songfestival. En dan winnen we heel dat spel. Sowieso. Of QDJ Joren Linssen. Dat was een voorstel van Annelies daarnet. En ik heb even zitten zoeken. En ik heb iets gevonden. Ja. Ik wist alleen niet goed of ik het durf afspelen. Op Nationale Radio. Daar moet ik nog even over nadenken.

0: snel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
7: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
8: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
7: Je familiefoto's?
8: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
7: De buren?
9: Zeg, is dat een hert?
10: Nee, dat is een everzwijn.
7: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Hoogstraten.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
13: Voor de volle 100% met de Pro van
12: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
16: Wat?
15: Hier staat op alle modellen.
16: Ja, ja.
15: En die prijzen, zijn die gecheckt?
16: Absoluut.
15: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
16: Yep.
15: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
16: Oké.
13: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
17: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
20: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
21: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
22: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
23: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

kunnen wij QDJ Joren Linssen naar het Eurovisie Songfestival sturen? Ja, ik verzin het niet. Het is een voorstel van een luisteraar in de Q-app net. En ik heb even zitten zoeken en er bestaat wel degelijk audio van Joren die zingt vorig jaar bijvoorbeeld aan het Q-Beach House. Oh, sorry. Ik had je misschien eerst moeten waarschuwen. Espresso macchiato. De sfeer zat goed, autotune ook. Ik heb nog iets anders gevonden, nog iets beter.

0: Ça va, hé? Ça va nog eigenlijk.
1: And so I came to see him to listen for a while.
0: Dit is QDJ Joren Linssen, ja.

0: with his words.
1: Dat is echt niet slecht, hè?
0: Killing me softly with his song. Killing me softly.
1: Jorre Linssen die Killing Me Softly zingt. Wel op een andere radiozender heb ik gezien. Want er zijn ook effectief nog beelden van. Beelden op YouTube. Moet je maar eens opzoeken. Jorre Linssen, Killing Me Softly. Je gaat het wel terugvinden. Hé, maar ik vond het eigenlijk niet zo slecht. Misschien moeten we Jorre echt sturen. Ik wil zelf ook wel gaan, moet ik zeggen, ja. Dus misschien moet ik nog wel zanglessen pakken of zo. Stel nu voor. Goed, om het goed te maken, Jorre, als je aan het luisteren bent, dit is een van jouw favorietjes, dat weet ik.

0: en Phil Collins. En Easy Lover. Ja, sorry, ik liet daarnet het zangtalent horen van QDJ Joren Linssen. En hij was aan het luisteren, hij heeft het gehoord. En ik heb een berichtje gekregen van hem.
1: Ah, Matthias van den Bulke, dat is echt een klein rotzakje eigenlijk. Moet dit nu nog eens op de radio komen?
0: Vreselijk. Zeker wel, ja.
1: Dit is trouwens van bij een andere radiozender. Hè.
0: Ja, hier doet hij dan wel een uitleg zo over die andere radiozender, dat is interessant.
1: Dus bedankt om het nog eens op te rakelen. En ik denk dat je vanavond het uitgebreid gaat hebben over uw rode speedo als Q-Summer Reporter.
0: Oh, nee.
1: En dat je rode speedo ook eens gaat weggeven aan luisteraars. We gaan er een wisselbeker van maken, denk ik.
0: Altijd die rode speedo daarbij halen. Vind ik kinderachtig, Joren. Vind ik kinderachtig. Maar goed, we hebben jouw mooi zangtalent toch eens kunnen aanhoren op de radio. Dat was een heel fijn moment. Vereeuwigd weer. Goed, ondertussen is het... Joren trouwens vanavond, vanaf 7 uur op je radio. Ondertussen 1 minuut over 12:30. We gaan eens kijken naar de Vlaamse snelwegen. 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost, 21 minuten extra. Richting de grens met Nederland vertraag je ook op de E314. Tussen Bekkenvoort en Halen 8 minuten extra. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.

0: Alcazar. Vijf keer hebben ze meegedaan aan de Zweedse preselecties voor het Songfestival. Het zogenaamde Melodiefestivalen. Vijf keer, hè? Maar ze zijn nooit mogen gaan. Nee, ze zijn nooit geselecteerd geweest door Zweden. Helaas voor hen natuurlijk. Guess the song. Raad de song, raad het nummer en krijg een shout-out op de radio. Helemaal gratis. Je kan iets inspreken via de Q-app, via het microfoontje. Onderaan in de app kan je dat terugvinden. Zeker meespelen, het is altijd leuk. Het is vandaag geen festival, geen songfestivalnummer dat we zoeken. Sorry daarvoor. Vandaag zoeken we een hit uit het jaar 2000. Ik denk niet zo moeilijk, maar we zullen het meemaken. It might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Welke artiesten hoor je hier en met welke hit? De juiste antwoorden mogen vanaf nu binnenkomen in de Q-app.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké?
7: Okay. Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo. Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.

0: Het zonnetje schijnt, het is heerlijk in de zon. Alleen zo lijkt het toch, want ja, ik zit uiteraard nog in de studio. Maar ik ga zo meteen wel buiten lunchen. Ja, heerlijk toch, om nu te lunchen buiten in de zon. Zo bijna 20 graden. Dat is ideaal, niet te koud, niet te warm. Veel plezier zo meteen met Jolien Roets.
1: Guess the song.
0: Eerst dit nog even vereffenen. Raad de hit, raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Vandaag zochten we een hit uit het jaar 2000. Ik dacht, niet zo moeilijk. We gaan eens luisteren naar Liam uit Sint-Truiden. Welke hit en van wie?
2: Hit me baby one more time.
0: Hey.
2: Van Britney Spears.
0: Nee. De artiest is wel juist, maar de titel niet. En zijn er veel die op de verkeerde denkpiste zitten, zoals Philippe.
3: Britney baby hit me one more time. Oef. Yeah.
0: Oeh, ja. Maar het is een ander. Philippe, sorry. Gelukkig is er Bettina.
4: Hallo Matthias, we zoeken Britney Spears met Oops, I did it again. You're breaking my heart.
0: Ja, het klonk even of Bettina in haar zetel lag. Of in haar bed nog. Zo klonk het, maar ze is wel juist. Dus proficiat Bettina. En ook proficiat Nick uit Wortegem Petergem. Jamie uit Mol wist het ook. Goed gedaan. En hier is Britney Bitch.

0: werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière-switch?
3: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
5: Goedemiddag, het nieuws van 1 uur krijg je van Daphine.
6: Goedemiddag.
5: Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs.
7: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
5: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Mechelen is vandaag de eerste pakjesautomaat van PostNL opengegaan. Na Bpost wil ook PostNL dit jaar nog tientallen pakjesautomaten installeren in ons land. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En dan vooral in de buurt van stations, supermarkten en in de stadcentra. Van PostNL merkt dat klanten vaker voor de bestaande de automaten kiezen en daarop inspelen. Onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Ze hebben verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Blijft droog vanmiddag met wat zon en wat wolken en bij 19 graden. Morgen veel zon, warm ook 23 graden en ook dit weekend vaak zon en dan tot 24 graden.
8: 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 24 minuten extra. In richting Nederland op de E314 tussen Bekkenvoort en Halen verlies je 9 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne 9 minuten extra. Richting Nederland van Antwerpen-Centrum tot Berchem 8 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 7 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
9: Music. Jolien Roets.
8: Met de sterkste stijger uit je Q-top 40 zometeen, maar eerst mag Ed Sheeran

omhoog deze week in jouw Q-top 40. Wat mij betreft mag dat nog beter. Bruno Mars, mijn shoe. Als je vandaag al even buiten bent geweest, dan heb je sowieso ook gehoord, als je geluisterd hebt tenminste, dat er lentevogels in de lucht vliegen. Bij ons in de buurt overal kwetterende vogeltjes die vrolijk hun bek opentrokken en ervoor gezorgd hebben dat vandaag eigenlijk al niet meer stuk kan. Het is een zonnige nazomerdag. En dat is eigenlijk de beste remedie tegen je innerlijke bitch. Dit is Meredith Brooks. Heel fijn dat je Q luistert vanmiddag.

0: Het zijn geen rumors, maar zometeen hoor je een cowboyprinses die geschiedenis schrijft.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top professioneel, met de pro van...
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.

0: gekende mijlpaal in haar nog maar korte carrière met maar liefst 23 weken op nummer 1 in de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. Nooit heeft iemand beter gedaan en daarnaast is ze ook al 1,6 miljard keer gestreamd. Miljoen, miljard. Goed bezig, hè? Ella Langley, Choosing Texas. Is niet het moment om de boel eens echt in gang te steken vanmiddag?
1: Let's get it started in here.

0: and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, and running,
1: wacht hoor, wacht hè. Oh, amai, het hapert hier af en toe is de laatste tijd. Ik weet niet wat dat is hier in de studio, maar goed, we kunnen verder, denk ik. Ja, we kunnen verder met Cameron Whitcomb. Zo meteen eerst nog de files, want het is al ruim 1:30. 8 files op onze snelwegen, waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 23 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Ranst, 22 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd en van Ranst tot Wommelgem verlies je 5 minuten. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6 minuten extra. In de richting van Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven 9 minuten extra. Op de Brusselse binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 6 minuten extra door een defect voertuig is dat. Op de ring rond Gent tenslotte in de richting van Zeilzaten tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem nog 5 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Dikke zeg, alsjeblieft.

0: Señorita. Straks gaan we heel eventjes niets meer zeggen. Dat is op uitdrukkelijke vraag van No Doubt. Maar gisteren was het hier volmondig yes.
1: Vincent Live zei gisteren een dag lang yes tegen de grootste dromen. Zo droomt
2: Nathalie Mazet-Lanake
1: al jaren van een nieuwe fiets.
3: Nathalie!
2: Ja!
3: Jij bent de fietsproficiat!
2: Yes, yes!
1: Elisa wilde heel graag met al haar vriendinnen naar Disneyland Parijs.
4: Wij gaan naar Disneyland!

0: En ik had hem graag eens beter leren kennen. Dank je.
1: En heeft luisteraar Sarah de Sterren van de Hemel geacteerd?
2: In haar favoriete soap Family. Groetjes!
1: Je hoort het straks. Vanaf 4 uur bij Vincent Live.
3: Let's have some fun.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

De diepste daler in je Q-top 40 deze week. Het is duidelijk, de zomerhits mogen stilaan opgeborgen worden, al wordt het volgende week nog tot 27 graden. Wie had dat nog zien aankomen? Zometeen de Q-topschijf. Na een Q-classic uit 1997. Dit is No Doubt. You and

Tot morgen hoor je die extra veel in onze playlist. DJ Goja, Jason Derulo en Melody en Michiko. Morgenmiddag wordt er dan een nieuwe Q-topschijf gekozen. Taylor Swift heeft aangekondigd dat ze morgen nieuwe muziek uitbrengt. 4 nieuwe songs in 1 klap. Ja, dan lijkt mij een van die 4 wel een kanshebber. Je hoort het vanaf 1 uur dus morgenmiddag bij Joren Linssen in een nieuwe Q-top 40. En Taylor Swift, die hoor je hier in de show na 2 uur met haar hit I Knew It, I Knew You. Nu is het aan Afrojack en Aloe Black.

0: Bromomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Goedemiddag.
3: Deze namiddag komt Nicolas Ulles aan het woord op zijn assiseproces in Nijvel over de moord op zijn stiefmoeder barones Mimi Ullens. De man schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Collega Farouk Özgenes.
5: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
3: Nicolas Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral dan in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 in India gereden. Dat is voor het eerst. 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie, het UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we 23 graden. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Ranst. Je verliest er 35 minuten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten extra. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
6: Music. Jolien Roet.
3: Zometeen een echte showgirl die morgen komt met 4 nieuwe songs. Na deze 2 beautiful people.

muziek gingen krijgen van TT, dat weten we sinds afgelopen dinsdag. Toen kwam ze met de aankondiging van een nieuwe single, namelijk Patient Zero. Maar gisteren schreef ze dan op haar socials dat we niet één, maar vier nieuwe singles mogen verwachten. Ongeveer een jaar geleden brak haar nieuwe album The Life of a Showgirl een record. Hè. Het werd het succesvolste album in de week van release in de geschiedenis. Dus nooit eerder werd een album zo vaak gestreamd in de week van release als dat album. En om dat te vieren ging ze op bezoek bij haar vaste producers in Zweden, waaronder de bekende producer Max Martin. En daar was natuurlijk ook een studio. Ah ja, want dat zijn producers. Daar is een studio. Dus ze konden zich niet inhouden. En ze schreven daar ter plekke vier nieuwe songs die nu een plekje gaan krijgen op The Life of a Showgirl, The Encore. Een soort van deluxe versie van het album. Morgen dus Patient Zero, Pink Clouding, Babylon en Cleveland. Benieuwd of er een kansmaker voor de Q-topschijf tussen zit. Zometeen een Q-topschijf van aan het begin van deze zomer. Na een iconische hit uit 85. Dit is Aha en Take On Me.

0: Topic en Becky G. We laten ons drijven op de kabbelende golven van deze donderdagnamiddag met zometeen Mr. Props and Waves.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
17: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
18: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Q. Q Music.
21: Q sounds better with you.

Zijn DJ en producer Robin Schulz en de Nederlander Mr. Props en die heerlijke zomerhit uit 2014, Waves. Het is donderdag, 24 september vandaag. En dat is een speciale dag voor Thierry uit Brugge. Hij stuurt in de Q-app dat hij vandaag exact 10 jaar getrouwd is met zijn lieve vrouwtje. Hij schrijft er wel de naam niet bij. Vind ik een gemiste kans, maar dus het lieve vrouwtje van Thierry uit Brugge vond hij wel eens het vermelden waard. Voilà. En Annabel uit Wielsbeke, die viert haar verjaardag vandaag. En die kreeg het leukste cadeau dat er maar is van Q-Music, namelijk onze verjaardagsvideo in de Q-app. Als je je verjaardag toevoegt aan je profiel in de Q-app, dan krijg je elk jaar een persoonlijke verjaardagswens van alle Q-DJ's. En deze keer is het interactief. En je mag een Q-DJ een taart in het gezicht gooien. Ze stuurt: Jolien, ik heb je gespaard. Ik heb de mannen het er eens van gegeven. Een goede keuze, zou ik ook gedaan hebben, Annabel. Als je ook zin hebt om eens een taart in het gezicht van een Q-DJ te gooien, op je verjaardag, dan moet je zeker een profiel aanmaken in onze Q-app.

Nancy uit Wevelgem was gisteren jarig en zij heeft mij wel een taart in mijn gezicht gesmeten. En Christophe op Diksmuiden, ja, daarvan mag ik een taart in mijn gezicht verwachten op 18 november op zijn verjaardag. Het zal raak worden, dreigt hij in de Q-app. Laat maar komen. Maarten uit Sint-Niklaas die stelt zich vragen. Hebben jullie dan allemaal echt een taart in het gezicht gekregen om dit op te nemen? Of is de video AI-generated? Maar

Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 7 minuten bij. In de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 6 minuten. Op de Brusselse ring dan, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 5 minuten bijrekenen. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. En van Diegem tot Machelen verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Gent!

0: En Ellie Goulding en een miracle speciaal voor Phyllis. Die heeft vandaag wat extra motivatie nodig.
1: Hey Jolien, vanavond moet ik nachtje op de ziekenwagen in de Hartje Leuven. En het is studentenwelkom. Zo'n beetje te vergelijken als Jens kick-off. Dus geef mij een beetje good luck en let's rock this!
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Profel.
0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

Janet Jackson en Together Again. Heerlijk vibeje op jouw donderdagnamiddag. Het is 3:15. Het was me een eer om de voorbije 2 weken de Q-top 40 eens te mogen presenteren. Ik was daar zenuwachtig voor. Dat is echt waar. Ik vond dat heel spannend. Ik had dat nog nooit gedaan, maar het was leuk. Want deze week laat ik het aan Mr. Q-top 40 himself, aan Joren, die op dit moment de cijfers bij elkaar aan het leggen is. En is aan het kijken eens wat de 40 populairste hits van dit moment zijn. Hè. Hij stelt die lijst samen op basis van streaming, virale trends, plays op radio en heel belangrijk ook jouw hartjes in de Q-app. En die hartjes die komen nog altijd heel veel binnen voor de meisjes van Cat's Eye.

Animals staat deze week op nummer 3, maar nummer 2 en nummer 1 zijn stevig en standvastig al 2 weken op nummer 2. Die van Shakira en Burna Boy. Misschien krijgen ze nog even een boost omdat de Rode Duivels morgen tegen Italië moeten spelen. Ik weet het niet, hè. In de Nations League, dat we zo nog een voetbalopstootje krijgen en iedereen zoiets heeft van, oh, Die Die, ik ga het liken. Ik weet niet, wie weet komen ze terug bovenaan, maar dan moeten ze deze sympathieke jongen wel verslaan. En dat is niet simpel, want zijn hit is solid as a rock. Het heeft alles wat een hit moet hebben. My Body Isn't Ready van Somber. Nog tot morgen, jouw nummer 1.

Body Isn't Ready op 1 in jouw Q-top 40. Morgen een nieuwe lijst en tot dan kan je ze non-stop herbeluisteren in de Q-app. Ik heb vanochtend ontdekt dat mijn nagelstyliste Sophie dat ook heeft opstaan, die non-stop stream van de Q-top 40. Dus het was een uur lang alleen maar meezingen. En moeilijk om stil te blijven zitten. Maar het is gelukt, kijk. Als je meekijkt, ze zijn weer mooi paars met een cat-eye effect. Voilà. Ik weet dat je niet achter vroeg, maar kijk toch.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Goedemiddag, het nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
6: Een goedemiddag.
5: In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het nieuwsblad. Zij waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee. Op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicolas Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Collega Farouk Özgünes.
7: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
5: Nicolas Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. In Nederland is een 5de persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niets van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dus dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er stapelwolken in het binnenland en het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maximaal tot 24 graden.
8: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 van Rans tot Antwerpen-Oost 16 minuten bijrekenen. Van Herentals-Oost tot Herentals-Industrie verlies je 6 minuten. Je moet daar uitkijken voor obstakels op de weg. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 6 minuten. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 6 ook. Op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 4 armen 6 minuten extra. Van Groot-Bijgaarde tot Jette verlies je 5. Dan gaan we naar de Antwerpse ring, richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten bij. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
9: Music.
10: Jolien Roets.
8: Voor zometeen hoop ik dat jij ook de urge voelt om in je handen te beginnen klappen. Want dan zit je goed in je vel. Eerst nog Juste, Just a Little.

0: clubbanger uit 2002. En over dansen en chansen gesproken, je hoorde het daarnet al bij Matthias. Het is hier ook de talk of the town bij ons op kantoor. Het is morgen personeelsfeest, zo'n groot personeelsfeest van ons hele bedrijf. De dresscode is helemaal in het wit. Matthias was daarmee aan het struggelen, maar ik heb al een optie klaar, dus bij mij is het geen probleem. Maar er is wel één ding dat we niet zo gewend zijn. En dat is dat het een dinner is, maar niet walking dinner, maar dat het zittend is. Dus dat als je aankomt op het personeelsfeest, dat je een plekje toegewezen krijgt en dus zit naast de persoon waarmee je bent aangekomen. En daar heeft iedereen het precies zo wel een beetje moeilijk mee. Want ja, je wil uiteraard bij je lievelingscollega's zitten. Hè. Als je dan een avond opoffert aan nog extra werk, ja, dan wil je misschien wel bij de collega's zitten die het leukste zijn. Dus nu loopt iedereen het risico om wat gemengd te zitten met mensen die je niet kent. En dat zorgt voor een soort van onrust hier op de vloer. Dat voel je. Dus we zijn al aan het afspreken. We moeten allemaal tegelijk aankomen. Dus het wordt allemaal nog spannend. Ik vroeg mij af of jij dat lastig zou vinden. Om zo bij mensen, bij collega's te zitten die je eigenlijk niet kent. Het is maar voor een uurtje, een uur en een half, misschien twee uur max. Hè. Daarna kan iedereen gewoon vrij rondlopen. Maar zo, hoe zou jij daarin staan? En hoe pak je het beste aan zo'n avond? Ja, het leeft hier gewoon een beetje. Dus voilà, ik dacht, gooi het in de groep bij de werkende medemens. Maandag krijg je dan een update. Met hopelijk een goede afloop.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit

0: Veel leuke meningen in de Q-app. De vraag is, als je op een personeelsfeest niet gegarandeerd bij je favoriete collega's kan zitten en moet mengelen met andere collega's, is dat dan lastig? Dat is zo'n beetje de teneur op de vloer hier voor het personeelsfeest van morgenavond. Melissa uit de Houthul stuurt, als er bij ons een feest is en ik kom daartoe en ik ken bijna niemand, dan voelt dat enorm ongemakkelijk. Dan sta ik nog liever apart. Oh, zo alleen, zo tegen niemand beginnen praten, oké. Okay. En Fabienne uit Antwerpen stuurt, maar laat het gewoon op je afkomen. Misschien valt die ene collega die je niet goed kent wel keigoed mee en zijn jullie na een uur BFF's. Heel benieuwd wat jij ervan vindt. Mengen met ongekende collega's op personeelsfeest, ja of nee?
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja... Ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: als je pas binnenvalt. Dus morgen hebben we een groot DPG-personeelsfeest met collega's van Q, van VTM, van HLM. Het is een massa volk dat daar gaat zijn. En het is met zittend dineren naast met wie je aankomt. Dus niet per se met je lievelingscollega's. Het is zo van, ah ja, je bent nu aangekomen en die persoon ook. Dus gaan we naast elkaar zitten. Dat leeft hier wel een beetje op de vloer. En ook bij de Q-luisteraars, precies. Marijn uit Oostkamp, die stuurt, ik ben een zelfstandige en een eenmanszaak. Zelfs dan lig ik soms in de knoop met mezelf wat ik op personeelsfeest ga doen. Lol. Thierry, die stuurt een voiceberichtje.
1: Als ik zou weten dat ik naast collega's zou moeten zitten die ik niet zo goed ken, of niet zo graag heb, en niet naast mijn beste maatje, Sandos, dan zou ik zelf niet gaan.
0: Oké, Thierry zou niet gaan. Sarah uit Lokeren stuurt dit.
2: Hoi. Ik denk juist dat het leuk is om eens naast collega's te zitten die je eigenlijk helemaal niet goed kent. En wie weet valt het dan ook veel beter mee dan dat je nu al in de negatieve gedachte zit dat je niet bij mensen gaat zitten die je eigenlijk goed kent of juist jouw lievelingscollega's zijn. Dus zet het van jullie af en gewoon genieten en socializen. Het wordt helemaal top.
0: Oké, en Anne uit Brakel die zat een beetje met hetzelfde vorig jaar, maar het is wel goed uitgedraaid, stuurt ze.
3: Hey Jolien, vorig jaar op ons kerstfeest was het ook de insteek en ik was ook niet zo enthousiast, omdat ik meestal nog wel een aantal favoriete personen heb tussen de collega's. Maar uiteindelijk draaide dit heel leuk uit, leerde ik een collega kennen, hadden we heel veel gemeen en is daar een leuke vriendschap uit ontstaan. Dus veelal draait dat helemaal goed uit en zeker als daar een paar glazen alcohol bijgevoegd worden. Dus succes en veel plezier. Bye.
0: Ja, en ik moet dus niet met de auto rijden dit jaar, dus... Dat belooft. Ik kan nog niet goed voorspellen wat voor iets het gaat worden, maar leuk sowieso. En ik ben eigenlijk wel goed in socializen, hoor. Maandag... Het verdikt en of Matthias gepaste broek heeft gevonden. Nu bij Q's huurmuziek van de bovenste plank. Dit is

0: Maar binnen te gaan.
1: En ik denk eerlijk gezegd dat je niet de enige bent. Dat zijn we hier ook een klein beetje aan het afspreken. Ja, we zijn een bende kleine kinderen. Dat is gewoon zo. Wij kunnen ons daar niet bij neerleggen. Dus het komt goed hoor. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Bommelgem. 12 minuten extra daar. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. 12 minuten richting Nederland van Antwerpen-Centrum tot Berchem. 7 minuten en van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 6. Op de Brusselse ring. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen 7 minuten extra. Van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningsloo 5. En op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook 6. En van Diegem tot Machelen 5. Als je nou op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-

0: Zo werd er gefeest in 2007. Yves LaRock en Rise Up. En zo werd gisteren Yes Day gevierd.
1: Vincent Live zei gisteren een dag lang Yes tegen de grootste dromen. Zo droomt
2: Nathalie Mazet-Lanek
1: al jaren van een nieuwe fiets.
3: Nathalie!
2: Ja!
3: Jij bent de fietsproficiat!
2: Yes, yes!
1: Elisa wilde heel graag met al haar vriendinnen naar Disneyland Parijs.
4: Wij gaan naar Disneyland!

0: van Gucht.
1: En ik had hem graag eens beter leren kennen. Dank je.
0: En heeft luisteraar Sarah de Sterren van de Hemel geacteerd?
2: In haar favoriete soap Family. Groetjes!
0: Je hoort het straks. Vanaf 4 uur bij Vincent Live. Let's have some fun.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Alanis Morissette en Thank You. 7 minuten voor 4. Zometeen rij je naar huis met het team van Vincent Live. Met een terugblik op een zeer geslaagde eerste versie van Yes Day gisteren. En dan hoor je of het vonken en vuur is geworden tussen luisteraar Charlotte en Ruben van Gucht. Want die gingen gisteren op date en dat ze er zin in had. Dat was heel duidelijk. Hoe is het afgelopen? Je hoort

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Een goedemiddag. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer, omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Daar is heel wat commotie rond, omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. En in Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Zij waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat dus eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af, redders uit de buurt grepen in, en dat vertelt de strand- en reddingsdienst van Blankenbergen.
5: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ontkoeld gaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar ontkoeld, en ze moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ja, ik denk 10 minuten later, hè, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze bedonken waren.
4: Deze namiddag ontstaan er stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen krijgen we stralende zon en maxima tot 24 graden.
3: 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 19 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 10 minuten extra van Sint-Sebes-Hoorn tot Tervuren 4 Armen. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Oh yeah. We zijn met z'n allen hier bij Q-Music aan het bekopen van Yes Day gisteren. Het was een fantastische dag. Veel zoete dromen van Q-luisteraars waargemaakt. Maar er zijn ook een aantal verhalen waarvan we niet weten hoe het afgelopen is. Zo is er luisteraar Sarah, die mocht gaan figureren op de set van Familie. Maar er is vooral de date tussen luisteraar Charlotte en Ruben van Gucht, waar heel wat nieuwsgierige berichten over zijn binnengekomen. Er was wel een klik.
4: Ja.
3: Ze zaten gisteren op het terrasje, net voor 7 uur, toen Vincent Live eindigde. En Celine van Uitstel was daar als reporter voor ons. En er was wel een klik tussen Charlotte en Ruben. Ik heb deze ochtend Ruben gestuurd om hem te bedanken.
4: Okay.
3: Om ja te zeggen op Yes Day.
4: Ja.
3: En om te vragen of het wat oké was. En hij vond het een interessant contact. Zijn woorden.
4: Hola.
3: Zijn ze apart naar huis gegaan of niet? Dat weten we niet. Dat heb ik hem ook niet gevraagd. Want ik ga het haar vragen zo meteen.
6: Vincent Live.
3: Ga Charlotte bellen zo meteen. En eens horen hoe het allemaal is afgelopen gisteren. Nu eerst Marshmallow in Kane Brown. Dit is Miles on it.
7: New truck, big

0: Stella Lefty bij Vincent Live in Boston. June is een maand oud vandaag. 24 september.
1: Proficiat.
0: Gaat vooruit in het leven. En daarom gaat straks de music match opnieuw over het ouderschap. Enfin, opnieuw. We hebben het in dat stuk van de show er nog niet over gehad. Dus dan gaan we dat toch ook een keer doen.
2: Vincent Live presenteert Yes Day.
0: Het was gisteren en het was fantastisch. Een hele dag lang hebben we met je music dromen van Q-luisteraars waargemaakt. En heb jij vooral dromen zitten doorsturen via de app aan de lopende band? Er komt er nu nog binnen op mijn Instagram, moet ik zeggen. Het is voorbij. Het is voorbij. Een doldwaze dag. Dat was het, zonder meer. Ze hebben een luisteraar per helikopter naar het werk gestuurd, omdat het kan. Ze hebben een heel lerarenkorps naar Disneyland Parijs gestuurd. Mocht luisteraar Nele met koeien gaan knuffelen en mocht luisteraar Charlotte op date met Ruben van Gucht. Aan het begin van de date ging Celine van Uitzel nog even bij hen langs en de vibe leek goed te zitten.
3: Ik vind het gewoon op dit moment interessanter om met haar te praten dan naar de menukaart te kijken.
0: Het is interessant om met haar te praten dan naar de menukaart te kijken. Terwijl, stekske peper, een slechte. Maar goed, we zijn benieuwd hoe de date is afgelopen en er zijn maar twee mensen waaraan we het kunnen vragen. We gaan het vragen aan Charlotte, die hangt aan de lijn. Dag Charlotte.
4: Hallo.
0: Hoe is het gisteren afgelopen?
4: Ja, super aangenaam. Het is een heel zachtaardige man. Echt een goede verrassing.
0: Ja.
4: Heel leuk.
0: Maar dat was jouw insteek, hè? Jij dacht dat achter het masker dat we soms bij Ruben op televisie en online zien, dat daar iets achter zit.
4: Je hebt een beetje een ruwe bolster, hè?
0: Ja.
4: Maar het is een hele goede papa. Het is een hele leuke man. Ik kan goed praten. We hebben veel gelachen. We hebben ook veel gemeenschappelijke punten. En
0: zoals?
4: Ja, muzieksmaak dat we delen. En we waren ook een beetje muziek aan het uitwisselen. We zitten zingen ook in het restaurant.
0: Zitten zingen in het restaurant?
4: Maar zo een beetje meezingen met de muziek, ja. Dat was heel fijn.
0: Is het laat geworden?
4: Nee, ik was om 10 uur thuis. Het is een heel hoffelijke man. En ik ben goed opgevoed. Dus,
0: Wat bedoel je?
4: Mama heeft een dame opgevoed, hè. Van de eerste date kun je nog niet direct overgaan naar verdere stappen, hè.
0: Ah ja, op die manier. Maar deze zin onthoud ik vooral het woord nog. Wil dat zeggen dat er nog contact in het verschiet ligt?
4: Wel, we gingen nog eens afspreken in Kortrijk, dus we gaan zeker elkaar nog eens zien, hè, sowieso.
0: Zijn er nummers uitgewisseld?
4: Ja.
0: Oh.
1: Amai.
0: En is er al gebruik van gemaakt ook vandaag?
4: Gisterenavond nog hebben we elkaar nog slaapzacht gezegd.
0: Oh. Slaapzacht is al iets anders dan slaapwel, vind ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Zo, slaapzacht. Slaapzacht. Oh, leuk. Tof. Dan zijn wij als tussenpersoon overbodig. Dat vind ik op zich wel al fijn. Maar dus jullie gaan elkaar terugzien in Kortrijk binnenkort een keer? Of komt er al een vroegere ontmoeting?
4: Morgen zie ik hem ook een happy hour.
0: Ah, hoezo?
4: Ja, morgen ga ik nog een gaan kijken. Ik ben nog eens uitgenodigd in het publiek. Dus voilà, morgen zie ik hem eens terug.
0: Ah ja, maar dan kan het snel gaan. Fantastisch zeg, ongelooflijk. Ja. Allee. We zeggen yes tegen het leven, hè. Charlotte, ik bel over een maandje terug hier op de radio. Wat denk je dat je dan zal vertellen over dit verhaal?
4: Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat ik mij gewoon binnen een maandje moet terugbellen, niet, om te zien wat er zal gebeuren.
0: Ik ga eens kijken of dat de 24e in de week valt. 24 oktober, het zal dan de 26e oktober zijn, is dat goed?
4: Oké, perfect.
0: Okay, dat is goed. We bellen terug. Charlotte, dankjewel om mee te doen met Yes Day. Ik hoop dat je blij bent dat we yes hebben gezegd tegen jouw droom.
4: Yes.
0: Dat is de enige juiste reactie. Tot ziens, Charlotte.
4: Dag, doei.
0: Ja, bye-bye. Nu is het tijd voor Besto en Gregory Steve.

0: Taylor Swift. Er komen een paar reacties binnen op het verhaal van luisteraar Charlotte daarnet, die gisteren op date ging met Ruben van Gucht. Kevin, je wilt weten of dit een mop was. Ik snap het, Kevin. Onze slogan is Let's Have Some Fun, maar dit is echt gebeurd. Dit is echt, wij hadden het ook niet in de hand.
1: Nee.
0: Een date kan alle richtingen uitgaan. Marianne die vraagt zich af of luisteraar Charlotte met haar initialen in de nieuwe uitgave van het boek van Ruben van Gucht zal belanden. De tijd gaat ons dat vertellen. We bellen haar terug over een maand. Nu iets helemaal anders. Yes Day is achter de kies en dus kunnen we ons focussen op een volgend verhaal bij Vincent Live. En dat komt er zeer snel aan, want morgen spelen de Rode Duivels in de Nations League in Italië, in Rome, tegen Italië.
1: Leuk.
0: En maandag spelen ze thuis tegen Frankrijk. En dat is natuurlijk spectaculair, want de Rode Duivels in Frankrijk, dat gaat niet goed. Maar vooral, er zitten ook wel wat wereldsterren tussen bij Frankrijk. Kylian Mbappé speelt daar, Olise speelt daar, Dombele speelt daar. Ze zijn eigenlijk al toppers, wereldtoppers.
1: Ah ja, tuurlijk, ik ken die allemaal.
0: Het zat zo, gasten die shotten bij Bayern München en bij PSG en zo.
1: Wow,
0: zo
1: de top, okay. top. Je kan sterren zien en de Rode Duivels.
0: Ook sterren, hè? De Bruin Lukaku en,
1: ja,
0: en dan de nieuwe generatie. Maar goed, die wedstrijd gaat wel door hier in België, in het Koning Boudewijnstadion. En wij hebben daar tickets voor!
1: Yay.
0: Morgen kan je tickets winnen voor de wedstrijd van maandag. Ja, diegene in België dus. Kei logisch. En hoe we dat gaan doen, dat vertel ik zo meteen. Maar ik ben er super enthousiast over. Straks. Eerst moeten we het hebben over het feit dat het 24 september is vandaag en dat de prachtige June-virus 1 maand oud is.
1: Het gaat toch snel, hè?
0: Ah, wel, ja, dat was ik ook aan het denken.
1: Maar ze zeggen dat toch altijd tegen ouders die net ouder zijn geworden, van pas maar op.
0: Ik besef vooral dit nog 11 keren sinds een jaar. Zo, dat is intens.
1: Dat is zeer intens.
0: En ik besef ook nu ik het zeg, dat ik misschien een cake moet kopen met een kaars op. Voor mezelf, want zij krijgt enkel melk. Maar dan heb ik een supergoeie excuus om een cake te eten. En Emma ook.
1: Dat is waar.
0: Anyway, daarom gaan we het in Music Match vandaag hebben over het vaderschap.
2: Music Match.
0: Op de uitbreiding het ouderschap. Denk aan dit.
3: Dit is wat mijn mama zei.
0: Bijvoorbeeld van Meteor, maar er zijn nogal wat nummers. Stuur een bericht via de Q-app waarin je zegt Music Match en dan mag je meespelen. Zometeen.
2: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
2: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: De Mistje Dutchess van Connections.
11: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
12: Doe me, gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: Karen Blommaert samen met Zoe Livé en Tranen van Goud.
1: Music Match.
0: Ja, het gaat vandaag over het ouderschap in Music Match, want het is vandaag officieel een maand dat ik thuis een patat heb rond. Liggen, want lopen kan ik toch niet zeggen. Ze ligt in het rond. We spelen met Sharon, 36 uit Koekelaren. Dag Sharon.
2: Goedemiddag Vincent en Paulien.
0: Ben je zelf ook mama?
2: Ja, van twee kindjes, een jongen en een meisje.
0: Alright, top. Heb je je er vandaag al mee kunnen bezighouden of moet dat deel van de dag nog komen?
2: Dat deel moet nu nog komen. Ik heb al mijn zoontjes gaan afhalen van school en nu moet ik nog achter mijn dochtertje, dan naar de logo, dan naar de dansles. Dus het is nog een drukke avond.
0: Een beetje van alles. Oké, maar dat is niet erg. We gaan nu gewoon muziek kiezen. Je zegt de volgende of It's a Match, oké?
2: Oké.

0: It's a match.
1: With you. En Papa Oete vind ik dat even een topkeuze, zeg muzikaal. Dankjewel, Sharon, tot ziens.
0: Dankjewel, dag.
1: Zometeen dus. De manier om tickets te scoren voor de wedstrijd van de Rode Duivels komende maandag tegen Frankrijk. Eerst Stromae en Papa Oete.

0: Stromae en Papaoutai. Komende maandag speelt de Rode Duivels tegen Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion. Dat is een topaffiche, ik kan het niet anders zeggen. En wij hebben daar tickets voor. We gaan daarvoor een spel hergebruiken. Dat we net voor het WK eigenlijk ook gebruikt hebben voor de uitwijfwedstrijden. En ik ben exciter dan ooit tevoren. Ik was al fan van de Rode Duivels, maar dit... Ja, nu Mark van Bommel coach is... Mark kan niks verkeerd doen met mij.
1: Ja, dus dat was,
0: dat was de coach van Royal Antwerp toen we de titel wonnen en de beker wonnen.
1: Mm-hmm.
0: Het is een super sympathieke knul. Het is een heerlijke gast. Op het gala van de Gouden Schoen was die zijn, had hij de trofee gewonnen voor coach van het jaar.
1: Mm-hmm.
0: Was hij zijn prijs kwijt op het feest.
1: Omdat hij te veel gedronken had.
0: Nee, hij was hem kwijt.
1: Ah.
0: En een paar minuten kwam naar mij en zei: zeg Fiets, mag ik op Instagram een oproep lanceren dat ik mijn prijs kwijt ben? Dat is onze bondscoach. Dat is echt, zo zit hij in elkaar. Dat is fantastisch. Dat is een heerlijke knul. Dus ja. De komende jaren, de Rode Duivels, als je iets te weten wilt komen, moet je hier bij Vincent Live zijn. Pauline, slecht nieuws voor de werknemers van de bumperbouwer Plasman in Gent.
1: Ja, zij hebben daar vanmiddag...

0: Take Me Back, de nieuwe single van Kygo. De Rode Duivels spelen komende maandag een belangrijke wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. We hebben daar enerzijds een rekening mee openstaan, want zij hebben ons uit de finale van het WK voetbal 2018 gehaald. En ik heb dat nog steeds niet echt emotioneel verwerkt. Hetzelfde geldt voor het EK 2024. Trouwens, le camembert de merde. Nee, is niet waar. In een voetbalcontext. Voor de rest is dat ook gewoon een coole wedstrijd. Coole affiches. Er staan heel wat bekende en grote spelers op het veld. Je wil daarbij zijn. We hebben daar tickets voor. En ik heb daar een spel voor bedacht.
1: Cliché Clash.
0: En dat is de verkeerde knop. Dit is de juiste.
2: Ik dacht dat we dit gingen doen.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Yes, we gaan weer een bingo spelen, net zoals net voor het WK. Misschien herinner je dat nog. Het werkt als volgt. Iedereen die de Q-app heeft, kan een bingo-kaart voor zichzelf downloaden, genereren. Iedereen heeft een andere bingo-kaart. En morgen doorheen de hele show, vanaf 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds, trekken we eigenlijk Rode Duivels uit de pot.
2: Ja.
0: En we roepen die op het veld. En als je een rode duivel hoort die op jouw kaart staat, kan je die afvinken. En wie als eerste zijn hele kaart vol heeft, wint tickets voor de wedstrijd. Simpel, hè? Je kan nu naar de Q-Music app gaan. Ik wou zeggen Q-Music, maar dat is niet juist. Naar de Q-Music app gaan. En dan zie je het daar staan, hoor. Rode Duivels Bingo, Vincent Live. Check hier voor alle info. Daar moet je ook meteen zijn voor je kaart. Dan is het hier. Ja. Oké. Okay. Mijn kaart is aan het laden.
2: Oh, ik heb goede namen.
0: Ah ja, ik gemiddeld.
2: Oei.
0: Bij wie ben jij super blij?
2: Romelu Lukaku.
0: Ah, tuurlijk.
2: Ik ben gewoon ook al blij dat ik er, wacht hè, 4 ken.
0: Oké, goed.
2: Kevin De Bruyne heb ik ook.
0: Ah.
2: Leandro Trossard, ja. Charles de Ketelare.
0: Goed.
2: En dan
0: er zijn degenen die je kent. Wie ken je niet?
2: Ja, die ken ik maar half, maar ik weet dat die ooit in het nieuws zat, die Matias Fernandez Pardo.
0: Ja, dat was een Spanjaard.
2: Dat is die
0: meer.
2: Nieuwe, ja.
0: Ja, ja.
2: Senne Lammes, sorry Senne.
0: Dat is de keeper van Manchester United. Ah, en daarvoor de doelman van Royal Antwerp Football Club. En ik denk dat je vorige keer die ook had en dat ik dat toen ook gezegd heb, dat je toen ook zei, oei.
2: Het is niet blijven hangen. Mike Penders is ook een
0: doelman.
2: Doelman.

0: Chelsea.
1: Want die heeft ook een geel truitje aan.
2: Klopt, ja.
1: En Lois Openda, ah ja, die naam ken ik wel, ja, maar ik ken zijn gezicht niet.
0: Ik heb Charles de Ketelaren ook, ik heb ook Senna Lammes, dan Maxime de Kuiper, Mika Gods, die speelt bij PSG. Die mocht niet mee naar het WK, dat was wel rond te doen. Timothy Castagne, Leandro Trossard, Arthur Theat en Romeo Lavia. Dat is de toekomst, hè.
1: Romeo Lavia.
0: Ja, dat is blijkbaar de meest getalenteerde, maar hij is ook de meest gekwetste. Dus dat is wel,
1: oei,
0: die balans.
1: En dat is een nieuwe.
0: Ja.
1: Lavia.
0: Lavia, ja. L-A-V-I-A. Ja, klap. En zo heeft iedereen een eigen, unieke bingo-kaart. En morgen tijdens de show kan je jou dan afvinken en dan kan je tickets winnen voor de Rode Duivels.
1: Die is kei jong. Romeo Lavia.
0: Ja, dus Paulien, wij zijn stil aan de leeftijd dat voetballers snopneuzen zijn.
1: Oh, die is 22.
0: Ja, Paulien. Jij bent toch slechts 28, dus zo groot is dat gat niet.
1: 27, hè?
0: Sorry.
1: Kort volgend jaar pas 28.
0: Ik had mij vergist van de leugen, sorry. goed, dat is voor morgen. Zometeen de clichéclash. Wil je meespelen? Stuur clichéclash via de Q&A.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
12: Alles is op.
11: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Savings at Leuven next summer. Volgende week is er bij Vincent Live opnieuw een Q-guestlist. Het concept van een Q-guestlist is altijd hetzelfde. We sturen je naar een wereldartiest in een wereldstad. Voor deze editie, die blijkbaar toch wat bijzonder is, zit het zo in elkaar dat ik weet naar welke stad we gaan. Paulien weet voor welke artiest.
1: Ja.
0: Leuk, jij weet, hè? Jij weet momenteel dit.
2: De Q guestlist. Q stuurt je naar in.
0: Dat weet jij momenteel. We gaan daar zo meteen verandering in brengen. Door cryptische tips.
2: Cliché clash.
0: Eerst even kennis maken met Aisha, 18 jaar uit Moeren. Dag Aisha.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Als je dat zo hoort, een wereldartiest in een wereldstad. Waar zou je graag naartoe gaan om Bia aan het werk te zien?
3: Ik zou graag naar Italië gaan om Damiano David aan het werk te zien.
0: Oh ja, zo hebben we ooit een Q-guestlist gehad, hè? En dat was dat in Rome of zo, of in Milaan.
1: Ja,
0: ja. Ja, chique dinges, snap ik helemaal. Zeg, voor de cliché-clash, heb jij een typisch man aan een kantje?
3: Ik ga graag een keer een pintje gaan drinken onder vrienden.
0: Groot gelijk. Wat is je lievelingsbier?
3: Oh, eigenlijk gewoon Jupiler of zo, ja. Of ja, eigenlijk Stella ook nog wel.
0: Ook nog wel, dat kan er ook nog mee door. Allee, dat is goed. Prima. Je neemt op vandaag tegen Joran, 22 uit Middelkerken. Dag, Joran.
4: Hallo, dag Vincent.
0: Zelfde vraag voor jou. Wereldartiest in een wereldstad. Van welke artiest zou jij graag een optreden meemaken?
4: Dan denk ik Metallica.
0: Metallica.
4: Als ik kan kiezen.
0: En waar precies?
4: Oh ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik weet niet wat dat ze optreden, maar ja, dat is te zien. Hè.
0: Ja, maar als je zou mogen kiezen?
4: Dan zou ik zo een keer in de sfeer wel zien.
0: In de sfeer in Las Vegas?
4: Ja. Oh. Ja.
0: Stel je voor, de Q-guestlist. Q stuurt naar Rammstein in Las Vegas. Heerlijk. Dat kan. Kan. Maar nu de cliché-clash met drie typische mannenvragen voor Aisha. Aisha, veel succes.
3: Dankjewel.
0: Aisha, wat is... van welk sportmerk is Forever Faster de slogan?
3: Oei. Mm-hmm. Sportmerk, hè, zeg je?
0: Ja, sportmerk Forever Faster.
3: Oh, nee.
0: Een gokje. Een sportmerk.
3: Oh my god. Ik weet het echt niet.
0: Zeg een sportmerk. Allee.
3: Adidas of zo?
0: Dat is niet het juiste sportmerk. Verdorie. We zochten Puma.
3: Ah ja, ja.
0: Maar dat Puma is ook snel, hè. Vandaar Forever Faster.
3: Ja. Ja.
0: Vraag 2. Is een IT-vraag. Als je een mail stuurt naar mensen in BCC, wat gebeurt er dan?
3: Dan komen die... Allee, die lezen die mail ook.
0: Maar...
3: Maar ze kunnen die niet beantwoorden?
0: Nee, de anderen kunnen niet zien dat jij die mail ook ontvangen hebt. Verdorie.
3: Ah,
0: ik dacht, ik help nog een handje, want dat moet blijkbaar tegenwoordig, want anders wordt iedereen kwaad. Ik heb het gedaan, hè.
1: Ja, flink.
0: Ja, maar ja,
1: kijk. Mocht nog iets meer, vind ik wel, maar kijk, je kan het meenemen naar de volgende keer.
0: Hm. We gaan ineens verder met de quiz. Jan Vertongen heeft ook een vraag voor jou, Aisha. Dus dat is een gastvraag. Ja, ja, inderdaad. Van Jan Vertongen.
5: Hey, Jan Vertongen hier en ik heb een vraag voor de vrouwen. Bij welke Belgische voetbalploeg speelde ik mijn laatste jaren als professioneel voetballer?
3: Oh my god.
0: Ja, ja, dat was Jan Vertongen, hè. Maar hij staat hier niet echt, hè. Hij heeft dat opgenomen als hij dus op bezoek was.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik ging zeggen Club Brugge, maar dat gaat verkeerd zijn.
5: Mijn laatste jaren speelde ik bij Anderlecht.
0: Ja, gevoelig onderwerp. Ja. Club Brugge en Anderlecht. Maar het was dus Anderlecht. Verdorie, dat wil zeggen, Aisha, dat je 0 op 3 hebt gehaald. Verdorie. Haha. Dat is niet goed, hè.
3: Helaas.
0: Maar je kan er nog mee wegkomen. Namelijk, als Joran ook 0 op 3 haalt, dan is het gewoon een 0-editie. En dan spelen we morgen verder alsof dit niet gebeurd is. Joran, veel succes.
4: Dank u wel.
0: Vraag 1. Is een vraag die ook van iemand anders komt. Niet van Jan Vertongen, maar van Steffi Merci.
6: Hey, Steffi Merci hier. En ik heb een vraag voor de mannen. Ik kreeg onlangs de eer om te dansen in een van de meest iconische dansstudio's in Amerika. De Playground. Maar in welke stad in Amerika ligt deze dansstudio?
4: Los Angeles? Ik weet het niet.
7: Dat is juist. Dat is ongelooflijk. En dus is de clichéclash ook meteen voorbij. Goed gedaan, Joran. Ja, de clichéclash.
4: Yes.
7: Amerikaanse stad. Er zijn er wel wat. Kies je toch niet eens de juiste? Zeker. Goed gedaan, Joran. Of goed geluk gehad, Joran. Misschien moet ik
4: het zo zeggen.
7: Misschien moet ik het zo zeggen. Feit is wel dat de tussenstand nu 10 punten voor de vrouwen is en 9 voor de mannen. Joran en Aisha, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.

0: Dat is VZ Live Hobbyclub, dat is ongelooflijk. De Q Hobbyclub is een item waarbij we een luisteraar ontvangen in de studio van Q Music en dan met z'n allen proberen te raden wat de hobby van die luisteraar is. Dat is maanden geleden dat we dat gespeeld hebben.
1: Ik was al vergeten dat we dat opnieuw gingen doen.
0: Ja, ik werd vanochtend wakker, het was steeds waar ik aan dacht.
1: Echt?
0: Ja. Pauline, jij moet water drinken, hè, zodat je moet plassen tegen dat zover is.
1: Ik moet eigenlijk nu al super dringend plassen.
0: Super, nog 20 minuten inhouden en dan begint het, dus nog een half uur ongeveer. Goed, gaat dat lukken? Dank u.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar eerst de Q Guestlist, waar we volgende week tickets voor weggeven. Momenteel weet jij dit.
2: De Q Guestlist. Q stuurt je naar...
0: Dat is wat we nu weten. Q stuurt je naar bliep in bliep. Pauline weet... waar... weet naar welke artiesten we gaan kijken en ik weet waar we naartoe gaan.
1: Ik vind het spannend.
0: Zal ik beginnen met drie hits? Drie tips.
1: Ja, dat is goed. Dus we zoeken de plek.
0: We zoeken de plek. We zoeken een stad.
1: Een stad. Stel je voor, Aalst.
0: Dit is de eerste tip.
2: Hit van het jaar, internationaal.
0: Oh, dat is verkeerd.
1: Dat is mijn tip.
0: Dat is iets van jou. Sorry.
1: Dat is niet erg. Ik was even al aan het denken, naar welke stad kan dit ons leiden, maar...
0: Oké, dit is de eerste tip. Robbie Williams en Angels. Pauline, begint jouw molen te draaien?
1: Ja, Londen of zo?
0: Omdat dat een Engelsman is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of...
0: zou kunnen.
1: Robbie Williams. Is zo niet de hoofdstad... de hoofdstad van Curaçao. Is dat niet zo Willems... of Williamsstad?
0: Willemstad, ben er geweest, ja. Zou ook kunnen, hè. Maar dat is het misschien niet. Ik denk het niet. In Curaçao zijn er geen optredens, dat weet iedereen. Tip 2 zijn twee cijfers.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt al Robbie Williams met Angels.
1: Ja.
0: En je krijgt daar nu het cijfer 12 en het cijfer 1 bij.
1: En dat is een soort van postcode dan?
0: Weet ik niet.
1: Ah, of de coördinaten.
0: Weet ik niet.
1: Dus als je die opzoekt... maar nee, dan heb je meer cijfers nodig.
0: Denk ik niet.
1: Ik ga eens zoeken op maps.
0: Tip 3?
1: Ja, dat mag ook al.
3: Dus dit is mijn pimped-out, chromed-out truck. Dit is de pussy wagon.
0: Voilà.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ik heb een vermoeden.
0: Laat ze even twee, hè. Naar welke wereldstad zouden we gaan?

0: Ik gaf daarnet allemaal tips van welke stad de plek is waar de volgende Q-guestlist naartoe gaat. Zoals het altijd gaat, is het een Q-artiest in een wereldstad. En dat is niet overdreven. Sandy die denkt dat de stad waar we naartoe gaan Hilary Duff is. Axel denkt Brussel voor tickets voor Clouseau. Ik denk dat Axel gewoon aan het dromen is voor zichzelf. En ik snap het wel, we willen er allemaal naartoe. Ik ga. Dan is er luisteraar Melissa die hoort... Dus we hebben Angels van Robbie Williams gehoord. We hebben het cijfer 12 en 1 gehoord. We hebben Esther Bryan horen vertellen over haar pussywagon. En Melissa denkt...
1: Düsseldorf.
0: Er zit geen woordje uitleg bij, dus het is wat moeilijk plaatsen, maar het is niet Düsseldorf. Het is ook niet San Diego, zoals Brent heeft gestuurd. Bernd, sorry. Het is ook niet Parijs, zoals Mandy denkt. Sanne, die stuurt, hopelijk gaat het naar Oasis. Daar gaat het nu nog niet over. Het is de stad. Maar Benny, die heeft het door. We gaan naar Los Angeles. Allee, niet wij, jij.
2: Amai.
0: Jij gaat naar Los Angeles. Volgende week kan je reis winnen naar Los Angeles. Maar de vraag is naar welke artiest we gaan. Dit is wat jij nu weet.
3: De Q guestlist. Q stuurt je naar in LA.
2: Spannend.
0: Maar wie zit achter die bieb? De enige die het weet...
2: Ben ik.
0: Is, dat vindt ze leuk.
2: Oh, ik zal al iets zeggen. Het is niet Pommelien Thijs.
0: Stel u voor. Pommelien Thijs in LA. Voor 3 mannen een paardenkop. Toch?
2: Ja, ik zou erbij zijn dan wel.
0: Ja. Ben jij dan een van die mannen of een paardenkop?
2: Dan laat ik in het midden.

0: van wie het zou kunnen zijn. Hugh Guestlies gaat naar Los Angeles. Volgende week wint een Q-luisteraar een trip naar de City of Angels. Maar om welke artiesten te zien? Wat komt hier allemaal binnen? Justin Bieber komt daar optreden, stuurt Charlie. Olivia Rodrigo speelt daar op 12 januari, stuurt Maarten. Somber is de artiest. Jay-Z, Bruno Mars, terug Olivia Rodrigo. Zara Larsson treedt daar ook op, blijkbaar. Komt allemaal binnen. En het is allemaal fout. Straks veel meer info. Nu is het 5 uur het nieuws van Paulien van den Nieuws.
1: Goedemiddag. De procesdag rond boer Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij daar spijt van had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
2: Hij zei ook dat hij mijn cliënt ook vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
1: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. En de vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden daar in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis.
3: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt vaste gebruikers gaan beleveren.
1: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Zij waren daar op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen.
4: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar om te ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZ-Jap. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
1: Het is zonnig vandaag met in het binnenland wel wat wolken. Morgen krijgen we stralende zon, maximaal tot 24 graden. En ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag zelfs maximaal tot 25 graden.
0: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse binnenring een 30 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Groenendaal. Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Grimbergen tot Jetten en 10 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem. Op de E313 richting Antwerpen 17 minuten erbij vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Vincent Live.
0: 1 van de Q-luisteraars gaat naar Los Angeles. Maar voor welke artiest live aan het werk te zien? Dat ontdekken we zo meteen na Shakira.

0: Shakira and Burna Boy and Die Die. Yeah, we did. The Q Guest List. Q Studio in LA. Ik weet niet meer, Paulien wel.
1: Dat
0: ik wist
1: zo?
0: De stad, Paulien wist de artiest. Je hebt opnieuw 3 tips. Take it away.
1: Tip 1 kan je laten horen.
2: Hit van het jaar, internationaal.
0: Van wat? Van welk jaar? Van wanneer? Van hoe? Van wat? Van hoe?
1: Ja, het is gewoon... Allee, ik moest vage tips meebrengen, had je gezegd.
0: Ja, dat is een vage tip, ja. Sorry.
1: Dus heb je al enig idee?
0: Ja, ik weet dat we Q-pop awards hebben uitgereikt. Q-awards, maar ik weet niet meer. Ik weet niet meer.
1: Hou het in je achterhoofd. We gaan voor tip 2.
0: Dat was voor de duidelijkheid een audiofragment. Dat was niet Sven Ornelis en ooit kwam binnengewandeld.
1: Moeten we het nog eens laten horen, gewoon omdat het leuk is?
0: Ja, en het ging ook wel best snel. Hè?
1: Ja.
0: Dit is tip 2.
1: Misschien moeten we overgaan...
0: Ik ben hier
1: overgaan.
0: Niet wijzer mee.
1: Dat dacht ik al. We zullen overgaan naar echt een mega duidelijke tip 3.
0: Oei. Ik ken deze niet.
1: Dat kan niet.
0: Dit is Disney Channel, toch?
1: Ja.
0: Ja, zie je, ja. Ja, nee, ik heb dat nooit gezien.
1: Herken je de stem niet?
0: Nee. Nee, kinderen van 12 die zingen klinken allemaal hetzelfde. Ja. Allee.
1: Ik ben wel excited.
0: Misschien weet je thuis wel over welke artiest het gaat. Stuur het door in de app van Q Music. Niet dat je daardoor meteen de tickets krijgt voor het optreden in Los Angeles van artiest X of Y. Maar dan komen we er wel samen achter. Berichtjes welkom in de app van Q Music tijdens Ruby van de Kylo James.

0: Ruby. Waar is de tijd van Rudy Garcia, de jingle?
1: Oh. Ligt achter ons.
0: Mark van Bommel is in de building. Zijn we daar even happy over. Morgen kan je tickets winnen voor België-Frankrijk. De wedstrijd die de Rode Duivels komende maandag spelen in het Koning Boudewijn Stadion. Wie of wie gaat er optreden in Los Angeles? Ja, heel wat artiesten natuurlijk, want het is Los Angeles. Maar voor welk optreden hebben we tickets via de Q-guestlist? Sarah uit Sint-Michiels, die denkt dat het Hilary Duff is. Nalia denkt aan Billie Eilish. Die gaat er blijkbaar ook optreden. Hilary Duff komt echt vaak binnen eigenlijk. Usher wordt gesuggereerd door Sophia de Mortsel. Sam uit Leer denkt aan Sarah Larsson. Maar we hebben ook iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Anjanette.
0: Anjanette, 27 jaar, uit Bree. Wie gaat er optreden in Los Angeles, denk je?
2: Ik denk Miley Cyrus.
3: De Q guestlist. Q stuurt je naar Miley.
4: Hi, I'm Miley.
3: In LA.
0: Inderdaad. Miley. Tegenwoordig zeggen we Miley en niet meer Miley Cyrus, blijkbaar. Dat is nieuw.
2: Oké.
0: Het gaat effectief over tickets voor Miley in Los Angeles. Ben je enthousiast?
2: Ja, ik ben heel enthousiast.
0: Je gaat meespelen volgende week.
2: Ja, ik ga wel mijn best doen, ja.
0: Het is wel echt een hitmachine, hè. Als ik zo in het fragment, in het systeem eigenlijk intipte, fragment Miley Cyrus, ja, dan komt er echt veel naar boven. I can't.

0: als je dat al in een setlist giet, dan ben je al settled. Dan mag je, daartussen echt gewoon niks doen. Het is nog altijd een goed concert.
1: Dat is zo.
0: Dat is echt, echt, echt crazy. Annette, en jij had dat als eerste door, Miley Cyrus in Los Angeles. Ben je ooit al in Los Angeles geweest?
2: Nee, nog niet. Maar ja, misschien, hè, misschien ben ik kort.
0: Ja, dat is waar. Heb je ooit Miley Cyrus al zien optreden?
2: Nee, helemaal niet. Ik keek wel vroeger altijd naar Hannah Montana. Dus daar was daar de tip die... die mij doet denken aan Miley Cyrus.
0: Dat laatste fragment, dat was Hannah Montana.
1: Ja, klopt.
0: En dat is een van haar iconisch nummer dan of zo?
2: Ja, dat was haar show, hè, op Disney Channel.
0: Ja, dat, zo is ze bekend geworden.
1: Soundtrack
0: geworden,
1: van het programma.
0: Ah, dat was de soundtrack van het programma. Oké.
2: Ja.
0: We leren bij, ongelooflijk. Oké, vanaf komende maandag selecteren we luisteraars voor de grote finale die we komende vrijdag spelen. Dus over een week en een dag is er één Q-luisteraar, trotse eigenaar van tickets voor Miley Cyrus in Los Angeles. Annette, merci om aan de lijn te komen en tot ziens.
2: Ja, merci, dag.
0: Yo, bye-bye. Hier is Miley, haar nieuwe single, Pace Persuades.

0: Molly en Bass Persuades. Volgende week Q-guestlist bij Vincent Live met tickets voor Miley in Los Angeles. Jij kan daarbij zijn. Dat is echt een droom die werkelijkheid wordt, denk ik, voor sommigen, voor velen. Het wordt wel fun, moet ik zeggen, want we hebben afgelopen zomervakantie, toen we zo heel lang niet op de radio te horen waren, gewerkt aan een nieuw finale spel voor als we een Q-guestlist doen. En nu is het zover.
1: Is het is leuk.
0: Het wordt er eentje vol emotie.
2: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Zometeen doen we opnieuw de Vincent Live Hobbyclub. Dat is alweer een tijd geleden. Maanden. En voor wie het gemist heeft, zometeen laten we een Q-luisteraar binnen in de studio. En is het aan alle luisteraars van Q-Music, Paulien van het Nieuws en mezelf, om te raden wat de hobby van die persoon is. Paulien en ik stellen ja-nee vragen. Jij mag open vragen stellen. En zo geraken we vroeg of laat wel.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat, veel Glish shampoo en conditioner, 4 voor maar

0: Hoezo?
1: Ja, je bent naar het toilet geweest.
0: Ja.
1: En Pauline heeft ooit een studie gelezen dat als je dus naar het toilet moet, dat je dan snellere en betere beslissingen maakt.
0: Ja, dat is zo.
1: En sindsdien doen we de komende rubriek, de Vincent Live Hobby Club, enkel onder plasstress. Bij Pauline is dat net alles gaan ledigen, dus het komt niet goed. Maar het gaat langdurig, zeg het op voorhand al.
2: De Vincent Live Hobby Club.
1: Later komt As We Speak een luisteraar binnen in de studio van Q-Music. Hallo. Dag meneer. En wij moeten raden wat de hobby van die persoon is.
0: Die is zo groot.
1: Goedendag, met wie spreken wij?
3: Robbe Eijkmans.
1: Robbe, hoe jong ben jij?
3: 24.
1: 24? Wow. Jij komt uit de Kempen, hè?
3: Oh, ja. Ja,
1: die 24 verklapt dan een beetje. Waar precies?
3: Ja, ik woon nu in Lommel.
1: Jij woont in Lommel? Ah ja, dat is Limburg al. Oké, Lommel. Is het basket?
0: Ik ging dat ook vragen.
1: Basket. Is het echt basket?
3: Ja. Ah. Ja.
0: Oh. Is het echt? Dat
1: ik zie gewoon een
0: groot man. Ik gewoon mijn eerste
1: vraag. Ah, schitterend.
0: Allee, ja,
3: ik wou het net buiten nog zeggen. Ze gaan het best snel doorhebben als we pakken.
1: Heb je niet vaak voor?
3: Ja, altijd.
1: We gaan zo meteen zeer uitgebreid over basket praten. Maar eerst... Repeat. Ah, of niet. Nieuwe muziek, Mackie Music. Lucky Ones is de nieuwe single van Topic en Carte Blanche. En jij moet mij vertellen wat je over dat nummer vindt. En het grappige is, hè, net voor je binnenwandelde, Robbe, zei Pauline of tegen mij, zouden we het nog kunnen? Want het is een paar maanden geleden dat we dit spel gespeeld hebben. Ja.
0: Ja, ah ja, kijk, voilà.
1: Ja.
0: We kunnen het supergoed.
1: We kunnen het nog supergoed. Maar dus, Lucky Ones van Topic. Repeat of niet, laat maar komen via de app.

0: Sylvia de Q heb, het doet me een beetje denken aan Empire of the Sun. Heeft hij gelijk in?
1: Ja.
0: Het is een beetje familie van elkaar.
1: Ja, ja.
2: Of niet?
0: Steven vindt het een saai liedje. Hij zegt niet, maar dan is er Gerrit die repeat stuurt. En hetzelfde geldt voor Perry. Toffe beat, ook al ken ik het wel van ergens, stuurt Ron. Ja, daar hebben we dan ontcijferd. Dus Empire of the Sun. Dat komt een paar keer binnen Zeno. Die zegt dat eigenlijk ook het nummer gaat door. Het ging niet echt vanzelf. Zo 70-30 of zo. En we vragen bij Joren Linzen een nieuwe luistersessie. Bij ons in de studio staat Robben, 24 uit Lommel. En we hebben zijn hobby al geraden. Hij doet basket. Ik kan natuurlijk niet wegsteken. Hoe groot ben je precies, Robben?
3: 1,97.
0: Hoho. Wow. Ben je altijd groot geweest of heb je gewoon een zotte groeispurt gehad?
3: Altijd wel groot
0: geweest. Altijd groot geweest. Er zijn twee opties. We gaan een half uur over basket praten. Of heb je nog een tweede optie?
3: Ik heb nog een tweede optie.
0: Je hebt een tweede optie en dus een tweede hobby.
3: Ja.
0: Oké. Dan denk ik dat we het als volgt gaan aanpakken. Let's go.
2: De Vincent Live Hobby Club.
0: Met vandaag als gast Robben 24 uit Lommel. We gaan proberen te raden wat jouw hobby is. Ik heb papieren met vragen. Is het een sport?
3: Nee.
0: Nee, geen sport. Is het een creatieve hobby?
3: Ja.
1: Oh.
0: Maak je iets?
3: Ja.
0: En maakt het de maker. Paulien, zeg ook eens iets.
1: Komt er verf aan te pas?
3: Nee.
0: Is het een werk van lange adem? Voor je een eindproduct hebt?
3: Soms wel, soms niet.
0: Super, nuttig. Is het een dure hobby?
3: Ja.
0: Oké, duur. Kan je het overal doen?
3: Ja. Ja.
0: Doe je het vooral thuis?
3: Zowel als op verplaatsing.
0: Oké, beide. Nice. We gaan er geraken, maar nu nog niet. We zullen zo meteen aan Frank de Weerman misschien eens een vraag laten stellen. Die zit ergens op een terras in Spanje. Wie weet komt daar iets zinnig uit. You never know. Paulien, in het nieuws gaat het over het assiseproces rond Chris van Haverbeek. Het was de eerste dag daar vandaag. Hoe is die verlopen?
1: Wel, die was eigenlijk heel zwaar. De feiten zijn dan ook niet min. Chris van Haverbeek vermoordde in 2022 zijn twee dochters en probeerde nadien ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij dat hij handelde uit liefdesverdriet en wraak, maar dat hij nu spijt heeft van zijn daden. Hij toonde daarbij wel geen enkele emotie. De advocaat van de ex-vrouw was in ieder geval niet onder de indruk. Morgen vroeg om 9 uur wordt het proces hervat. En in Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een dominee.

0: de derde, hoeveel, zeg mannen, hoeveel biertjes zijn er op? Drie zeker, hè? Drie. Vier. Ah, oei, vier.
1: Ik weet het al niet meer.
2: Pellen ging al moeilijk, dat is lastig.
0: Ja, nee. Dat zijn vier biertjes. Oké. Okay. Ja, we hebben natuurlijk een inspanning gedaan. Hè, dus
2: ja, snap ik. Ben je helemaal uitgedroogd?
0: Ja, dat hè.
2: Oké, okay, ja. Frank, het weer, vertel eens. Het was een mooie dag vandaag. Gaat dat zo blijven?
0: Ja, ik heb dat gezien. Toch redelijk wat zon gehad. Temperaturen waren dus rond de 20 of net onder de 20 graden. Dus het al bij al toch wel een mooie nazomerdag natuurlijk. Hè. En vanavond gaat het wel redelijk snel afkoelen. Vannacht is het al zo goed als helder. En ja, morgen ziet er een pak beter uit, nog in vergelijking met vandaag. Waarom? Omdat het een zonovergoten dag gaat zijn, enerzijds. En anderzijds omdat het ook warmer wordt. Hè. Dus we gaan richting 2, 23 graden. Wel zit de temperatuur ook in de schaduw. Dus dat wordt echt wel genieten. Ik denk dat veel terrasjes vol gaan zitten.
2: Ja, en dat blijft even zo, toch?
0: Maar het is ongelooflijk, hè? Inderdaad. Ook het weekend blijft warm. Met zaterdag weliswaar moet je het ook mee rekening houden. Als je richting de kust gaat bijvoorbeeld, daar gaat het heel snel bewolkt raken. Daar is ook een spat regen niet uitgesloten. Maar het oostelijke deel van het land, dus Limburg bijvoorbeeld of de Ardennen, daar gaat het nog lange tijd zonnig zijn. Nu overal gaat de temperatuur zaterdag wel boven de 20 graden uitkomen. En dan zondag, dat wordt een grijze start gaan we krijgen. Maar in de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig. Met maximaal is rond de 3, 24 graden. En Vincent,
2: ja?
0: volgende week, maar dat ik moet zeggen dat wisselt enorm. Maar volgende week heb ik hier op mijn voorspellingsblad staan 7, 28 graden op dinsdag en woensdag. Ja, dat is heel bizar.
2: 28 graden eind september, begin oktober, dat is crazy.
0: Ja. Heel bizar inderdaad, ja. Maar het is wel zo dat storingen heel dicht in de buurt liggen, dus er kan wel eens een buitje vallen. Dat is heel plaatselijk, dat is ook heel tijdelijk, ja. Niet van elkaar liggen. Maar voorlopig gaan de meeste weermodellen die berekenen effectief die temperaturen. Dus zo'n beetje afwachten in hoeverre het effectief zo warm gaat zijn.
2: Ja.
0: Maar het ziet er wel naar uit dat het nog nazomers of zelfs zomers gaat worden.
2: Zeer crazy. Frank, wanneer kom je terug gefietst?
0: Ik kom niet terug gefietst, hè. Laat dat even duidelijk zijn. Ik pak gewoon het vliegtuig. Ik ga niet van Spanje. Ik bedoel, dat gaan we niet doen. Maar ik keer zaterdagavond terug.
2: Zaterdag, oké. Dus maandag kan je dan echt volledig nuchter eigenlijk bevestigen of het 28 graden wordt of niet.
0: Ja, inderdaad. Normaal gezien ben ik dan wel nuchter, ja.
2: Oké, dat is prima. Tot morgen, Frank.
0: Dat zal ik eens, hè. Yep. Zo, tot morgen.
2: Er zijn 6 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file die staat op de Brusselse binnenring. Je moet 3 kwartier bijtellen van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de buitenring 27 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpsringen richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 17 minuten van Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. Op de E19 een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Oh, ik ging aan Frank een vraag stellen.
1: Ah, ja.
2: Voor de hobby van Robin ben ik dat vergeten, zeg. Kunnen we hem terugbellen, Frank? Ja, echt, op zijn terrasje, toch.
1: Ja, ah, ja.
2: We hebben eigenlijk een Robin in de studio.
3: Elke donderdag openen de deuren van de Vincent Live Hobbyclub. Met vandaag als gast...
2: Robin, 24, uit Lommel. Zijn eerste hobby is basket, dat weten we, dat hadden we meteen door. Maar we zoeken zijn tweede hobby. Een creatieve hobby waarin hij iets maakt. Het is een dure hobby ook. En Frank gaat nu nog een extra zinnige vraag stellen, Frank.
0: Ik ga nog een zinnige vraag stellen. Ik val volledig uit de lucht.
2: Ja, dus de Vincent Live Hobbyclub is weer bezig. Dus we hebben weer een luisteraar in de studio met een hobby. Dus Robbe, Frank Robbe.
4: Aangenaam.
2: En dus Robbe is 1,97 meter, dus basketten, dat hadden we al door. Maar hij heeft een tweede hobby en die proberen we nu te raden.
0: Ah, oké, de tweede hobby.
2: En het is iets creatief en maakt iets. Het is een redelijk dure hobby, dus je mag een open vraag stellen, Frank.
0: Misschien, wat vind je leuk aan je hobby, Robbe?
4: Ik denk vooral de variatie.
2: Variatie?
0: Variatie?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik weet niet of het geholpen heeft, maar...
2: Bouw jij iets, Robbe?
4: Nee.
2: Okay. Ik dacht even aan Lego.
1: Ah ja.
4: Nee. Zie ik er een Lego-man uit?
2: Nee, maar hun uitleg was Lego. Ja. Is dat een belediging als ik zou zeggen dat hij...
4: Absoluut
2: niet. Ah, oké. Okay. Absoluut. Alright, we zoeken verder zo meteen. Jouw vraag.

0: Follow My Soul van Bruno Mars. We hebben bezoek vandaag.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Van Robbe, 24 uit Lommel. Robbe heeft een hobby. Basketbal hadden we door na 0,1 seconde, want hij is 1,97 meter. Maar hij heeft nog een tweede hobby en die proberen we ook te raden. Hij weet dat hij iets maakt, dat best wel wat kost. Er komt geen verf aan te pas. Het is soms een werk van lange adem. Je kan het overal doen, zowel thuis als op verplaatsing. En variatie is leuk. En het is geen Lego. Pauline, je hebt nog wat vragen, hè?
2: Heeft het te maken met muziek?
0: Nee.
2: Oh, nee. Ik was super overtuigd dat hij een DJ was.
0: De tunnelvisie. Doe je het alleen?
3: Voornamelijk, maar regelmatig ook met conculegas.
0: Conculegas?
3: Conculegas.
0: Oh, het is wel een community.
3: Het is een community, zeker.
2: Is het een ding dat zo alleen mannen doen?
3: Nee, absoluut niet.
0: Verkoop je wat je maakt?
3: Het doeleinde is eigenlijk verkoop.
0: Maar daar ben je nog niet of zo? Of?
3: Jawel, daar ben ik wel. Okay. Maar
0: De verkoop loopt niet, of wat?
3: Ja. Oh, jammer. Nee. Jawel. Ik verkoop het, okay. Ja.
2: En heb je het ook thuis staan?
0: Heb je het thuis?
3: Ik heb het thuis.
0: Niet staan?
3: Nee.
0: Liggen?
3: Nee.
0: Hangen?
3: Ja.
0: Bij ons in de studio, Joren Linssen.
4: Dag vrienden.
0: Ja, letterlijk, want...
4: Ja, Robin en ik zijn vrienden. Hè.
0: Absoluut.
4: Wij moeten nog eens gaan eten. Ik weet het.
0: Ja, ik weet het. Ja,
4: ik moet nog eens antwoorden.
0: Nog eens gaan eten. Nog eens gaan eten. Hij werkt altijd tussen 7 en 10.
4: Ja, maar in het weekend of zo, dat moet toch eens lukken.
3: Ja.
4: Ja, het ligt aan mij.
0: Weet jij de hobby?
4: Tuurlijk weet ik de hobby. Mag ik een tip geven?
3: Van mij morgen.
0: Ja, dat is goed.
4: Ik zou Robbe niet enkel kunnen uitnodigen op mijn trouw, maar ik zou hem ook kunnen...
0: Goeie tip.
4: Ook kunnen inhuren op mijn
0: trouw.
2: Ah,
0: we gaan eerst de luisteraar erbij halen. Goed?
2: Ja.
0: Julie?
5: Hallo, dag Vincent, dag Pauline.
0: Wat is jouw vrouw? Vraag.
5: Ik heb geen vrouw, dank u.
0: Wat is jouw vrouw? Vertel eens wat jouw vrouw is. Nee, wat is jouw vraag?
5: Wel, ik dacht aan het doel, maar het doel dat is blijkbaar verkopen.
0: Ja.
5: Dus heb ik ook bedacht van, wat kan er eventueel een nadeel zijn aan jouw hobby?
0: Oh.
3: Een nadeel aan
5: het hobby. Of is er een nadeel?
3: Jawel. Wanneer de andere mensen plezier hebben, werk ik.
5: Oeh. Wat?
2: Ja, ik ben 100% zeker.
0: Maar het is geen DJ, hè?
2: Nee.
0: Dat had je al gevraagd.
2: Hij is fotograaf.
3: Ja.
0: Ah! Hey. Fotograaf. Goed gedaan.
2: Dank je.
0: Zowel de tip als het antwoorden als het raden. Top, hè? Fotograaf. Oké, en dat is een bijberoep, dat is een hoofdberoep?
3: Dat is momenteel mijn bijberoep. Ik ben fotograaf, videograaf, content creator, zo'n beetje.
0: Oh.
4: Wat is hem niet, hè?
0: En mag je naar het trouwfeest komen? Als fotograaf of als vriend of niet?
4: Misschien als allebei. Oh. Ja, maar ik heb nu geen uitnodiging bij, dus het is heel gênant. Ja, tuurlijk mag hem komen.
0: Ah.
3: Moet nog onderhandeld worden, natuurlijk.
0: Ja, maar wij weten er ook nog van niks, dus dat is niet echt zo. We moeten ook nog hopen.
4: Ja, niet iedereen hier in de studio mag komen. Dus dat is
0: Het is gevoelig materie. We gaan het zo meteen over die hobby van jou hebben. Joren, dank wel om even te passeren, was gezegd.
4: Ja, nog één vraag. Wat is Julie, haar vrouw nu?
0: Ja, dat is jouw vrouw eigenlijk. Julie, merci. Zonder jou was het ook nooit gelukt. Bye-bye.
5: Dank je. Fijne avond.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
9: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
10: Je familiefoto's?
9: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
8: De buren?
11: Zeg, is dat een hert?
12: Nee, dat is een everzwijn.
8: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
16: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
15: Ja. Kom een keer kijken.
16: Amai, oh merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
19: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
20: Vanavond bij VTM begint de blok al met dikke pech in Côte Madame Sergeant. En ook bij VTM 2 dikke pech als de inspecteurs je verloederde huurhuis checken. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Yes, and be alright. It'll be alright. Bij ons in de studio, Robert.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Hij heeft twee hobby's, we hebben ze allebei geraden. Ik eentje en Pauline eentje.
2: Ja. Harmonie
0: in het leven. Robin is basketter, dat gaf je weg door 1,97 meter te zijn. Hij is ook fotograaf, dat gaf Joren weg door te zeggen dat hij Robin ging boeken op zijn trouwfeest. fotograaf, hoe ben je daarin beland?
3: Ik heb grafisch ontwerp gestudeerd. Dus ja. Dat is zo websites en het grafische boekjes, flyertjes.
0: Het visueel allemaal. Ja,
3: en toen ging ik websites maken en ik kreeg echt slechte foto's aangeleverd. En toen dacht ik, als ik nu fotografie ga bijdoen en videografie ga bijdoen, dan heb ik twee vliegen in één klap als ik daarmee mijn werk wil gaan doen.
0: Oké. En is het ook voor een stukje werk geworden?
3: Ja.
0: Oké, vertel.
3: Ik werk nu 3/5 als vastgoedfotograaf bij een...
0: Zo de fotokens waardoor ruimtes er veel groter uitzien dan ze zijn.
3: Dat doe ik.
4: Super.
0: Ja, en dan zo die ene barst in de muur, daar gaan we met de rug tegen staan. Ja.
3: Misschien.
0: Zo zijn we allemaal, dat zijn wel niet erg. En dat doe je dus 3/5, ja?
3: Ja, dat doe ik 3/5. En de rest combineer ik basket en freelancen. Freelance foto, video. En ik probeer met zoveel mogelijk collega's eigenlijk samen te werken voor zo groot mogelijk projecten te kunnen doen.
0: En is dat ook in de vastgoedwereld?
3: Nee, vastgoed niet. Daar blijf ik uit. Dat doe ik. Daar hou ik voor mijn bedrijf.
0: Ja, oké, ja.
3: En dan vooral sport. Maar ook trouwen en evenementen, festivals.
0: En dan sport, moet ik mij daar niet willen? Kan ik u op de Antwerp tegenkomen als ik daar als stadionspeaker rondloop?
3: Ja, zou kunnen.
0: Leuk. Tof. Tof. En voor wie of wat fotografeer je?
3: Voornamelijk momenteel Lommel SK.
0: Ah ja, die zijn net
3: gepromoveerd.
0: Ah, tof.
3: En dan, ik hoop dat andere clubs dit ook horen. Nee.
0: Ah ja, dus zo echt als clubfotograaf of zo?
3: Ja, of als freelancer. Veel van die grote clubs hebben een klein intern team en die boeken gewoon elke match freelancers. Ik omdat dat anders te duur is voor... Ja,
0: je moet die elke dag betalen, terwijl het maar om de week wedstrijd is natuurlijk.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Oké. Ah, tof, zeg. Leuk. Wij hebben ook soms fotografen nodig, hè? Op de radio. Is dat niks voor jou?
3: Jawel. Ik zeg het, ik onderhoud ook social media's en zo van bepaalde sportverenigingen en clubs.
0: Wel, Robbe, we zijn klaar met de Vincent Live Hobbyclub, maar als je dus daar en dan op het einde naar links gaat, dan ben je bij het bureau van de baas. Ik zou zeggen, smijt je cv op tafel, ik kan maar helpen. Merci om te gast te zijn.
2: We hebben enorm een cadeautje, hè?
0: Dus mensen die langskomen voor de Vincent Live Hobbyclub, die krijgen een polsbandje van Vincent Live. Ik weet niet of het gaat helpen bij het fotograferen, maar tijdens basketten kan het wel nog mee zijn.
3: Basketten wel, ja.
0: Voilà, alsjeblieft. Dat mag je meenemen. Merci om langs te komen, Robert. Tot ziens.
3: Enorm bedankt.
0: Yo.
1: Word ook lid van de Vincent Live Hobbyclub. Stuur jouw doodsaaie of doldwaze hobby door in de Q-app. En kom erbij.
0: Gewoon doen. Het is zeer de moeite. Zometeen gaan we draaien aan het rad van winnen met. Er valt er €750 te verdienen. Eerst Cat's Eye bij Vincent Live. Met nummer 3 van de Q-top 40, Animal.

0: Cat's Eye in Animal by Bruce Live. Winnen met een L. De L van luchtballon. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Gaan we mee spelen. Of de L van lantaarnpaal. Of de L van...
1: Liefde.
0: Sorry?
1: Liefde.
0: Londen.
1: Oh, ik zit vast.
0: Lolly.
1: Ah ja, lolly. Dat is een leuk woord, vind ik.
0: En wat tof. Snoep met een bepaalde letter. Dan moeten we op zoek gaan naar een letter met verschillende soorten snoep. Dat vinden we wel. We gaan daar intern mee aan de slag. Wil je meespelen met Winnen met een L? Stuur dan een audiobericht via de Q-app waarin je zegt Winnen met een L. Media
2: bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe ver door, lievers?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat is Imo! Knaldi.
7: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 20% korting op je keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
12: Goedenavond. In Herentals is een vrouw overleden in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort het Antwerpse parket.
13: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
12: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Averbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook nog zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
14: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Het was natuurlijk een vreemde interpretatie nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
12: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
15: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
12: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen krijgen we stralende zon, maximaal tot 24 graden. En ook tijdens het weekend wordt het zonnig, met zondag maximaal tot 25 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tel je 33 minuten bij van Wezenbeek Oppum tot de Welrik in de Dreef en 10 minuten van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de buitenring 22 minuten van Wezenbeek Oppum tot Diegen. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten van Sint-Annelinkeroever tot Borgerhout. E313 richting Antwerpen een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. E17 11 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. En de E19 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
16: Music. Vincent Live.
0: Alright, ik heb mijn piano er weer bijgehaald. Ik heb wilde plannen, zometeen.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb bij Vincent Live. Zoals af en toe gebeurt, zijn de laatste nootjes van vandaag live. En dus ik zal straks live op deze piano het einde van Vincent Live performen. En dan is het aan jou thuis om te raden over welk nummer dat gaat. Leuk, hè?
1: Heb je geoefend?
0: Nog niet genoeg, dus ik zou het fijn vinden als je zo meteen tijdens de reclame even de studio verlaat. Dank je. Dat is echt...
1: Oké, okay, dan.
0: Niet gelogen. Music. Winnen met een L. Ja, die prijzenpot begint wel serieus op te lopen. We zitten aan €750 in de prijzenpot. En de vraag is wat we daarmee gaan doen. Lieselot, 34, gaat niet over aan de lijn. Dag Lieselot.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Hoe is het om nog één keer te horen Lieselot 34 uit Ninove en niet Lieselot 35 uit Ninove?
2: Ja, fijn. 35 gaat toch al meer naar de 40 dan terug naar de 30, zou ik zeggen.
0: Ja, je bent morgen jarig, maar je moet niet ineens in een crisis storten. Dat is helemaal niet nodig. Het is toch een mooie leeftijd?
2: Ja, dat is waar.
0: Wat is je lievelings-L?
2: Dan ga ik toch voor die liefde gaan.
0: Oh, wat mooi.
2: Cliché.
0: Cliché, maar dat mag. Dat mag. €750 aan shoppingbudget, wat zou je daarmee kopen?
2: Mijn gsm is het af en toe een keer aan het begeven, dus dan zou ik wel daarin investeren, ja.
0: Ah ja, en een bepaald type of merk voor ogen?
2: Ik heb nu een iPhone, dus ik zou dan terug voor een iPhone gaan.
0: En zou je dan zo die plooibare willen of niet?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Dat snap ik. Nee. Ik ook niet. We gaan eraan beginnen. Je krijgt van mij zometeen 30 seconden en 10 categorieën aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter L begint. Als het lukt, is het lakpot. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, helemaal klaar voor.
0: 3, 2, 1. Een luxe merk. Hallo? Heb je de eerste categorie gehoord of niet? Hallo?
2: Een luxe merk heb ik Louis Vuitton gezegd.
0: Oh, die Louis Vuitton, die hebben wij niet gehoord, dus we gaan gewoon opnieuw beginnen. Een luxe merk.
2: Louis Vuitton.
0: Een film.
2: Lost.
0: Een beautyproduct. Op je mond.
2: Lippenbalsem, ja.
0: Ja, iets met wielen. Nee. Een limousine, een locomotief, een lichtfiets, een Land Rover. Er zijn wel wat mogelijke dingen die een wiel hebben. Verdorie, het was hem niet. Het was hem niet. Ik denk ook dat Lost een serie is en geen film, trouwens. Ik zeg het elke dag, ik keur van alles goed. Ah, Lost is ook een film, wordt hier vanuit de redactie toegespeeld. Lost is ook een film, dus het was wel goed.
2: Okay.
0: Geen €750, dat niet. Hopelijk wel een fijne ervaring.
2: Ja, zeker en vast.
0: Lieselot, je krijgt sowieso de Vincent Live luchtverfrisser. Die ruikt daar frisse lucht, kan je daar in de auto hangen. Veel plezier ermee, tot ziens. Hè.
2: Ja, dankjewel, tot ziens.
3: Ka-ching! Hoppakee, weer €50 meer in de pot. Speel morgen mee met Winnen.

0: U luistert naar Vincent Live. Een programma dat ooit in Kastaar won voor het beste programma van het jaar. En dat gaan we zo meteen nog eens bewijzen dat wij ook een show voor meerwaardezoekers zijn. Wij eindigen de uitzending elke dag met de laatste nootjes van Vincent Live. Ik laat de laatste seconde horen van de laatste track die we spelen. Jij moet dan raden welk nummer dat is. En als je het juist hebt, dan mag je het nummer ook aankondigen. Leuk. Soms staat de muzikant in mij op en speel ik het live. Ik heb daarvoor een synthesizer. Een hele goede zelfs. En ik heb daarnet tijdens twee liedjes die ik na elkaar draaide, de laatste akkoorden gestudeerd.
1: Oh.
0: Die ik zo meteen zal performen. En ik, ja, het klinkt echt goed. Ik ben echt super blij mee.
2: Ja, ga ik het ook herkennen?
0: En wel, ik denk dus dat de responsegraad zeer hoog zal liggen. Ja. Dat echt mensen gaan hebben, oh, sta je precies live in de studio? Dat gevoel, ja. Dat gaat wel zijn, denk ik, ja. Kijk, echt rijk als het daaruit om het te kunnen spelen.
2: Ik ben zeer benieuwd. Dat
0: is voor over een minuutje of twee, maar eerst...
3: Vincent Live presenteert... Yes!
0: Yes!
3: Yes! Yes Day!
0: We moeten het hebben over iemand anders die een glansrol in het leven heeft gescoord. Namelijk Sarah. Sarah had gisteren een vraag voor Yes Day.
4: Hey Vincent, voor Yes Day zou ik heel graag eens meespelen in mijn favoriete soap Family. Zou jij dat voor mij kunnen fixen alsjeblieft? Groetjes!
0: Dus heb ik gebeld naar Lars, oftewel Kurt Rogiers.
5: Gewerkt is Yes Day ook... Yesterday or tomorrow day. Dan denk ik dat ik wel kan beginnen bellen om morgen nog iets te regelen. Vandaag, ja, ik ga je verklappen en de echte fans die weten dat, dus Sarah weet dat waarschijnlijk ook. We zijn op dit moment aan de mid-season aan het draaien. Dus we hebben de seizoensfinale en de mid-season. En dat zijn redelijk spectaculaire opnames. Dus die zijn bijna afgerond voor vandaag.
0: Ja, maar dus kon er gisteren niet gefilmd worden met Sarah op Yes Day zelf. Mid-season finale, dat ligt al veel te lang op voorhand vast. Maar Sarah mocht wel vandaag gaan figureren op de set van Familie. En dankzij Kurt weten we daar al één ding over.
5: En het enige wat ze moet meebrengen is acteerskills en een goede lelijke trui.
0: Een goede lelijke trui en acteerskills. Want die acteerskills die suggereerden ook dat ze een zin moest zeggen. Is dat er ook van gekomen of niet? Want zo'n dingen durven vaak op de laatste dag nog te veranderen.
2: Ja, dat is waar.
0: Heeft Sarah een rolletje te pakken in Familie of niet? Er is maar één manier om dat te weten te komen en dat is door haar te bellen. Dat doe ik zo meteen.
6: Humo!
7: Humo!
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
6: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Go Yellow!
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: Taste van Sabrina Carpenter. Even kijken, we gaan eerst naar familie. We hebben een audioberichtje gekregen van Sarah uit Assen. Sarah is grote familiefan. Als in familie de soap. Niet haar eigen familie, ook.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Grote fan van de soap. En dus wou ze heel graag meespelen als figurant in familie. Met wat hulp van Kurt Rogiers. Kon ik daar gisteren yes op antwoorden. Maar de opnamedag, die was vandaag. En ze praat ons even bij.
2: Hey Vincent, Sarah hier. Ik wou je nog even laten weten hoe de opnamedag bij familie is geweest. In het begin was ik echt zenuwachtig. Maar het was wel heel leuk om te doen.
0: Oh.
2: Het was een scène in die Jan en Allemaal. Samen met Maarten Kop, Nathalie Meskes, Ray Verhagen en de enige echte bomma Annie Gerard. Zij hebben allemaal meegedaan wat superleuk was in dezelfde scène. Dankjewel om mij deze kans te geven. Indien ze in de toekomst nog figuranten nodig hebben, mogen ze mij altijd contacteren.
0: Oké.
2: Ah ja, en ook niet onbelangrijk, het komt op 27 november op tv, dus zeker allemaal kijken. Oh. Groetjes!
0: Ja, 27 november. Ik stuur het even in de kalender van het programma, dat we dat niet vergeten inderdaad, want we gaan het niet in ons blote hoofd kunnen onthouden.
3: De laatste nootjes.
0: Het einde van Vincent Live dindert steeds dichterbij. En ik ga de laatste nootjes niet gewoon laten horen, als in van de cd, like je het kent. Ja. Maar ik ga het live performen en ik ben er rotsvast van overtuigd, echt 100 miljard %, dat dat moet volstaan voor iemand, en ik denk zelfs ook voor Paulien, om te raden welk nummer het is. Ja, ik denk het echt.
1: Oh, ik ben zo benieuwd.
0: Ik ga echt een beetje pijn hebben in mijn hart.
1: Als ik het niet raad, hè?
0: Ja. En als geen enkele luisteraar het haalt, dan weet ik niet of ik hier morgen zal zijn om 4 uur.
1: Oh nee, maar je mocht zo'n dingen niet zeggen tegen mij, want je weet dat ik je niet wil kwetsen.
0: Maar ik zeg gewoon hoe het voelt.
1: Oké.
0: Even stilmaken. Oké. Ik ben zenuwachtig. Ja.
1: Ik ook.
0: Dit zijn... Oh ja, wacht, ik heb daar een jingle voor, hè. Moet dat, ik mag dat zelf doen, hè. De laatste nootjes. Hier, hup. Live.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Ik weet het.
4: Ja, toch?
1: Denk ik.
4: Het is toch niet moeilijk? Allee, nog eens.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
4: Oh, het is verkeerd. Sorry, opnieuw.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Is het einde ook het begin? Nee. Oei.
4: Dit is een spel zonder quizvragen.
1: Misschien ben ik toch...
4: Joram, Linsen, kom een keer.
0: Ik moet even wat mijn ego bevestiging krijgen.
1: Ah, ja, ja, ja.
4: Het zijn laatste nootjes, ik perform ze live.
5: Gaan we dat nu weer doen?
0: Ja, dus Paulien denkt het te weten, maar mijn ego heeft meer bevestiging nodig van amai ja, het is precies hetzelfde.
5: Okay, ja, wacht.
0: Ja,
5: okay, ja, wacht.
0: Ja.
5: Ja, kan dat.
4: Ah ja. Toch?
5: Ja.
4: Ja, hè?
5: Ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: Nee.
1: Ik ben echt in de war.
0: Super. Als je het nummer hebt herkend, mag je het laten weten via de app van Q Music.

0: Mimi Webb bij Vincent Live en Good Without. Paulien, in het politiekantoor van Herentals is een vrouw overleden.
1: Ja, het gaat om een vrouw van 38. Zij werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Ze werd daarna in het ziekenhuis overgebracht voor een medische check-up, waar ze ook gezond werd verklaard. Ze zou normaal vanochtend bij de onderzoeksrechter moeten komen, maar toen de politie haar cel checkte, troffen ze haar dood aan. De doodsoorzaak is nog onbekend. Het parket is wel een onderzoek gestart en er wordt onder meer een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. En de Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet daar de Amerikaanse president Donald Trump. Het is ook de start van een driedaags staatsbezoek. De twee houden op dit moment een gesprek achter gesloten deuren. En het zal onder meer gaan over AI en over de handelsoorlog tussen de landen. Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon, maxima tot 24 graden. En ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden.
0: Vijf files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je een uur bijtellen van Grimbergen tot Jette en daarvoor ook al een kwartier van Wezenbeek op en tot Diegem. Brusselse binnenring 13 minuten van Machelen tot Sint-Zevenswoluwe en 11 minuten van Groot-Bijgaarden tot Jette. Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Ik ben zeer tevreden met de respons in de app van Q-Music. Heel wat mensen hebben ontdekt welk nummer de laatste nootjes van vandaag zijn. Ik zal ze voor de mensen die het gemist hebben nog één keer performen.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: En echt ontzettend veel mensen hebben dat door. Voor wie het niet weet, zo meteen de onthulling. Maar eerst openen we de deuren naar de Q-rechtbank. Q.
2: Vincent Live.

0: en New Religion.
1: De deuren van de Q-rechtbank.
0: Ja.
1: Ga nu open.
0: Ja, ja, het is weer zover. Elke dag rond dit tijdstip gaan de deuren van de Q-rechtbank open. En dan vorm ik, edelachtbare Vincent, een jury samen met heel Vlaanderen. En buigen we ons over de zaak van een anonieme Q-luisteraar die we vandaag voor de goede vrede Frederik noemen. En de vraag is, moeten we die persoon vergeven of veroordelen? Ik moet zeggen, de laatste dagen is het vaak zo echt 50-50 geweest.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd of we nog eens een uitgesproken veroordeling of een uitgesproken vergiffenis gaan krijgen. We beginnen er gewoon meteen aan. Dit is het verhaal van Frederik. Dit is wat Frederik gemaild heeft naar q-rechtbank@qmusic.be. Als je zelf ook een verhaal hebt voor de Q-rechtbank, mag je het altijd daar naartoe mailen. Beste edelachtbare Vincent, ik moet je iets vertellen. Ik heb 2 jaar geleden iets vreselijk gedaan op oudjaar en jij bent de eerste persoon aan wie ik het vertel.
2: Oei, oei.
0: Die avond op oudjaar, 2 jaar geleden, hadden we een feestje met alle vrienden samen. Het was een legendarische avond en de gastvrouw had urenlang in de keuken gestaan voor een waanzinnig diner, aangepaste wijnen, er waren zelfs cocktails. Om middernacht keken we samen naar het mooiste vuurwerk dat ik in mijn leven heb gezien. Het was perfect. Maar het echte vuurwerk van die avond zat tussen Linda en mij. Er was een hele goede klik tussen ons. We hebben dezelfde humor, we kunnen goed praten. Maar op die bewuste avond was er chemie. In de vroege uurtjes vertrokken we naar huis. Apart van elkaar. En ik belandde veilig en alleen in mijn eigen bed. Ja, inderdaad. Dat is een plot twist.
2: Ja.
0: De volgende ochtend werd ik wakker met een flinke kater. Terwijl ik met mijn duffe hoofd mijn broekzakken leegmaakte, voelde ik opeens iets vreemds. Ik haalde mijn hand eruit en hield 2 sleutelbossen vast. Eentje van mij en een zware, vreemde sleutelbos. En toen begon de horror. Ik checkte mijn telefoon en zag dat de groepschat was ontploft. Wat was er gebeurd? Linda was die nacht naar haar eigen appartement gegaan. Maar eenmaal ze bij de voordeur was, kwam ze erachter dat ze haar sleutels kwijt was.
2: Oh nee.
0: Het was 1 januari, vroeg in de ochtend en ijskoud.
2: Oh.
0: Ze kon nergens heen en heeft het pure wanhoop een spoedslotenmaker moeten bellen om haar deur open te boren, die natuurlijk pas uren later verscheen.
2: Oh.
0: Het was 1 januari, de nacht van 31 december. Dat was ook te voelen aan het kostenplaatje. €700 moest Linda betalen om haar deur te openen.
2: Wat blief.
0: Toen ik dat allemaal las in de groeps-WhatsApp, viel mijn frang. De sleutels in mijn broekzak waren die van Linda. In ons gedans en gelach en geflirt moeten die spullen verstrikt zijn geraakt en in mijn eigen zak. Moet ik die in mijn eigen zak hebben gestoken.
2: Allee.
0: Het ergste van al was, ik durf het niet toe te geven. Als ik op dat moment had gezegd van oeps, ik heb ze per ongeluk meegenomen, dan was het misschien gewoon voorbij geweest. Maar ik heb mijn mond gehouden. Tot op de dag van vandaag weet ze nog steeds van niets. Die sleutelbos, die ligt nog steeds bij mij thuis. Diep weggestopt in een kast. Had ik eerlijk moeten zijn of is het een leugentje om bestwil? Had ik de €700 moeten betalen? Moet ik nu 2 jaar later die €700 betalen? Ben ik een lafaard? Dankjewel voor je mailtje, Frederik. De jury gaat ermee aan de slag.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
0: Wat ik ook minstens even spannend vind, is dat ik het voor 1 keer niet van Pauline haar gezicht ga aflezen. Wat vind jij? Stuur het via de app.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week e-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidl.

0: pakje 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van
7: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het goed.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

0: dit nummer staat zo hoog in de categorie niet kapot te krijgen. Robbie Williams. En Rock DJ. Het nummer is een feest, maar we duiken even terug de ernst in.
1: De Q-rechtbank. Order in the court.
0: We behandelen momenteel de rechtszaak van anonieme luisteraar Frederik. Waarom dan anoniem? Het is een valse naam. Op een wilde oudejaarsavond was hij zo aan het flirten en dansen met een meisje Linda dat hij de huissleutel van Linda had meegenomen. Per ongeluk, het lag in de zetel, heeft hem meegegritst. Klaar.
2: Wel hard geflirt dan, hè?
0: Ja, dingen uit broekzakken vallen. Van die chino-dinges, dat is direct gebeurd. Ja. Ongelooflijk. Linda moest hierdoor op 1 januari uren in de kou staan voor haar voordeur om te wachten op een slotenmaker die dan ook nog eens €700 factureerde om de deur te openen bij haar thuis. Later ontdekte Frederik pas dat zijn sleutel, dat haar sleutel in zijn broekzak zat en heeft het haar nooit verteld. En we zijn 2 jaar later. Had hij die €700 moeten betalen? Was het een leugentje om bestwil? Gaan we Frederik veroordelen of vergeven? De luisteraars hebben van zich laten horen. Steve uit Oostende stuurt een veroordeling. Ik doe dat niemand aan en zeker een vrouw niet. Ik zou zeggen, €700 interest en indexering. Voor veel mensen een derde van hun loon. Betalen maar.
2: Ja, pittig.
0: Catharina Tsem zegt vergeven. Hij had het direct moeten zeggen. En de rekening splitten van de slotenmaker, aangezien het er ook een beetje haar fout is, dat ze die sleutels is kwijtgespeeld of zo.
2: Oh ja.
0: Maar ik vergeef het hem wel, want ze kan de situatie enigszins begrijpen. Ulrike zegt vergeven. Dat maar beter op haar spullen moeten letten. En Darwin uit Ieper stuurt, meneer de rechter edelachtbare, ik veroordeel hem. Hij had het onmiddellijk moeten toegeven. Hij moet het ook nu gewoon bekennen. Want wie weet zijn er bepaalde sleutels die aan die sleutelbos hangen, die hij nog steeds heeft, die nuttig zijn. Van het huis van haar ouders, van werk, van een auto. En hij moet het bedrag terugbetalen. En een etentje geven. En hopen dat zij hem vergeeft. That's a lot. Pauline, kijk jij er eigenlijk naar?
2: Ik veroordeel sowieso.
0: Ja?
2: Ja, omdat ik vind het zo belangrijk dat mensen eerlijk zijn tegen elkaar. En vooral Frederik is in dit geval, of was in dit geval, verliefd op Linda. Want ze waren aan het flirten, het was een leuke avond.
0: Het was chemistry, het was een vibe.
2: Ja, dan begrijp ik gewoon niet waarom dat je niet gewoon eerlijk bent. Ik vermoed dat Linda hem wel zou vergeven hebben en dat ze samen tot een oplossing zouden komen.
0: Wel, we gaan even het audiobericht van Diego erbij halen.
3: Beste edelachtbare Vincent, ik vind onschuldig. Zij heeft besloten om de slotenmaker te bellen, er zijn genoeg andere oplossingen.
0: Daar valt ook wat voor te zeggen. Moet je in de kou blijven staan tot die man er is om €700 te betalen? Of kan je naar een van die vrienden van dat grote feest bellen en zeggen, ik zit een beetje in de shit, maar ik een taxi tot bij jou nemen?
2: Dat weten we niet of ze dat misschien gedaan heeft of niet. Hè?
0: Nee, dat weten we niet. Maar het is wel een inzicht waar we nog niet over gehad hebben.
2: Dat is waar.
0: Luc.
4: Hey, Vincent. Met Luc. Veroordeeld natuurlijk. €700 betalen, jongen.
0: Is het redelijk duidelijk. Charlotte. 28 uit Torhout.
5: Hallo. Hallo.
0: Zeg eens het eerste woord uit jouw bericht dat je hebt doorgestuurd via de Q-app.
5: Lafaard.
0: Vertel.
5: Wel, ik vind het sowieso laf dat hij niet heeft opdichten en nog altijd niet heeft gedaan na 2 jaar. Ik vind dat ik hem... Hij wordt sowieso veroordeeld als hij niet durft zeggen. Maar als hij nu nog zou durven zeggen en de €700 zou betalen, dan zou ik het hem wel vergeven. Maar anders is het echt een lafaard.
0: Dus hij is veroordeeld en zijn straf is het opdichten. En dan kunnen we weer verder. Dan wordt zijn naam gezuiverd.
5: En betalen ook. Ja.
0: Hij
2: heeft ook al 2 jaar kunnen sparen ondertussen.
0: Ja.
5: Ja, voilà, het is dat.
0: 24 maanden, €700, dat is een paar tientallen euro's per maand. Alright, we gaan even kijken wat de totaalconclusie is, want er zijn heel veel berichten al binnengekomen. Het was minder spannend dan de voorbije dagen. Luisteraar Frederik is bij deze officieel... veroordeeld. Als jij zelf ook met een verhaal zit waarvan je denkt dat is misschien wel iets voor de Q-rechtbank, mag je altijd een mailtje sturen naar q-rechtbank@qmusic.be. Het komt bij mij terecht. Echt waar. Ik verander de naam en alle andere herkenbare dingen en dan behandelen we het. Gewoon doen, niet twijfelen.

0: Shanna Spyro. Dat is ook voor een dag op de laatste nootjes te spelen. Hè? Live op de piano.
1: Ja, dat kan.
0: Zou perfect kunnen. Maar Shanna Spyro was het niet. Ik zal nog één keer de laatste nootjes van vandaag live performen. Voor we een luisteraar erbij halen om te vertellen welk nummer het was. De respons was magisch groot, dus het is herkenbaar.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja. Dag Julie.
3: Hallo, it's me.
0: Hey, goed zo. Welk nummer heb jij herkend?
3: Adele, hallo.
0: Dat is goed. Wat vond je van de piano skills van mezelf?
3: Fantastisch, geweldig. Ik had het onmiddellijk herkend.
0: Maar die piano klinkt ook echt als de piano van Adele. Terwijl dat is zo,
3: ja, toch wel, hè?
0: Dat is zo'n lelijk speelgoed synthesizerke van de jaren 80, denk ik. Zeer bijzonder.
3: Alright. Goed gedaan dan.
0: Dank je. Julie, je mag het nummer aankondigen. Ik wens jou heel veel succes. Het zijn slechts 6 seconden en de piano is heel stil op de achtergrond. Dus ik ga aftellen voor jou.
3: Oké.
0: Je mag eraan beginnen in 3, 2, 1, go.
3: Hier is dan de echte mooie versie van Adele. Hallo.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
3: Goedenavond. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw te verhogen. Dat is de belasting die je betaalt op een woning. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog kunnen duwen. Collega Karel Latré.
4: Ze hebben dat nog maar pas verlaagd van 3% naar 2% bij je eerste woning. Voor een tweede woning betaal je fors meer, 12% bij de aankoop dan. Maar dit hele plaatje, dit brengt blijkbaar te weinig geld in kas, dus moeten ze ingrijpen. Er ligt nu een plan op tafel voor een getrapt systeem.
3: Voor woningen boven de 500.000 euro zouden de registratierechten dan stijgen van 2% naar 3%. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren gearresteerd tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Gisteren werd ze tijdens een medische check-up nog gezond verklaard. Ze zou normaal vandaag voor de onderzoeksrechter komen, maar overleed afgelopen nacht. Het parket onderzoekt de zaak. Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden.
2: 1 minuut over 7, goedenavond. Er staan 3 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Jette 1/2 uur. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Tansaertlaan en Jette 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Ligrellelaan en Borgerhout 5 erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
5: Music. Joren Linssen.
2: Ciao, het is weer All You Can Hits. Je avond start met lekker veel hits. En welke mag het voor je?

Bauza en Magnetic. En zo glijden we richting de avond met lekker veel hits aan het begin ervan. Stef uit Herk de Stad. Ja, ik ben een beetje verkouden, jongens. Moet het zeggen hoe het is. Als ik zo even over mijn woorden struikel, het zijn de slijven die het even overnemen. Maar goed, had ik al gezegd dat Stef uit Herk de Stad gestuurd heeft? Nee, bij deze. Stef uit Herk de Stad heeft gestuurd. Mijn avond is net gestart en ik heb een missie. Dat is de afwas van de hele week eindelijk aanpakken. Spannender wordt het niet. Maar met de hits van Q geraakt die gootsteen assap leeg. Ja, die gootsteen geraakt leeg, maar de start van je avond zit vol met hits van onder andere Somber. Je hoort Lucas en Steve ook. Eerst een fast forward, 24 uur in de tijd. Dit is Katy Perry en...

met Anne. Ik ben zo, zo super blij dat de avond begint. Ik zou echt graag een nummer van Somber horen. Dat is echt ideaal om te bekomen van deze donderdag. Groetje!

All You Can Hit met de nummer 1 uit de Q-top 40 Somber, My Body Isn't Ready. En morgen is er een nieuwe lijst vanaf 1 uur. En nog een reden om uit te kijken naar morgen is nieuwe muziek van Taylor Swift. Zometeen een van haar grootste hits en je hoort ook Olivia Dean.

0: all you can hit.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een stertje inderdaad, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Ah, dag juffrouw.
8: Hey.
7: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
8: Ja.
7: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Oké.
7: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
8: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
7: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
8: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
7: Haha, jij bent een slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Wat was dat?
11: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
10: Flashy.
11: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
15: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Dit is Q.
18: Je avond start lekker.
17: Met de maximum hits van Q. All

De herfst is dan wel begonnen gisteren, daar merk je buiten weinig van en ook hier bij ons niet. Jonas Blue Back Your Music en een zomerhitje, Edge of Desire. Je avond start met lekker veel maximum hits hier op Q-Music. Dit is All You Can Hit. Met nu Olivia Dean, Man I Need.

Misschien ben jij nog onderweg van je werk naar huis. Dan zit je in hetzelfde schuitje als Shepherd. Die zijn wel net thuisgekomen en ze zingen erover na Houston en Sam Harper, Just a Little. En als je dan onderweg bent, dan hoop ik niet dat je vaststaat in een van die twee files. Op de Brusselse buitenring bijvoorbeeld tussen Grimbergen en Jette, daar moet je 25 minuten aanschuiven. En 10 erbij op de binnenring tussen Groot Bijgaarde en Jette. Sta je nog ergens anders stil, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.

0: Over dit en een klein half uur openen de poorten van de avond officieel. Dan is het 8 uur. Maar de poorten gaan enkel open wanneer men
1: het wachtwoord
0: zegt. En de voorbije 3 dagen wist geen enkele luisteraar die meespeelde met het wachtwoord ook effectief te kraken. Lukte gewoon niet. Zelfs gisteren bij 3e keer goede keer dacht ik, nu gaat het... Nee, opnieuw niet. En het moest telkens komen van andere luisteraars die dan een audiobericht sturen in de Q-app. Dus ik zou zeer graag hebben vandaag. Dus misschien wil jij wel degene zijn die het wachtwoord kraakt en de poorten van de avond kan openen. Stuur dan nu, ik kraak het wachtwoord in de Q-app. En een kleine vereiste, je moet ook effectief eens het wachtwoord kraken. Dus kom aan, plus het en vous. Ik kraak het wachtwoord in de Q-app. Zometeen de Q-app opschrijven. Je hoort ook David Guetta en Jennifer Lopez.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: morgen de Q-top schijf. DJ Goja, Jason Derulo en Michiko. Kjell uit Linder, goeie plaatje volgens u?
1: Rustig.
0: Rustig plaatje? Ja, rustig en gezellig. Ja, dan meer moet dan iets zijn en soms toch.
2: Het wachtwoord.
0: Ja, elke avond rond een uur of acht openen wij de poorten van de avond officieel. Die gaan enkel open wanneer het wachtwoord gezegd wordt. Wat dat wachtwoord is, kan Kjell uit Linter ons vertellen. Dus Kjell, eerst en vooral, goedenavond.
1: Goedenavond, Jorn.
0: En ten tweede, gelukkige verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Hoeveel jaar word je?
1: 28. Dus we beginnen naar de 30 te gaan, maar dat laten we niet meespelen.
0: Ben je ook van 98?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En je zegt dat zo op een manier, we beginnen richting de 30 te gaan, alsof dat je al wat kwaaltjes hebt.
1: Nee, helemaal niet. Ik probeer er eigenlijk... ik vind dat gewoon geluktal 30, maar eigenlijk wil dat niks zeggen. En ik leef gewoon alsof ik nog 21 ben.
0: Zit je echt zo tegen die 30 aan te kijken?
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Allee, jong. Maar hey, forever 21, 3x7, zo gaat dat. Als je er zo naar kijkt, toch?
1: Voilà. Zeg, heb je wel... Je bent zo oud als je zelf voelt.
0: Zo is dat, hè. Ja, maar dat is het probleem met mij. Ik voel mij al jaren 56, dus dat is, ja.
1: Ja.
0: Gaat ook niet helpen, hè, natuurlijk. 30 is voor mij echt jong. Dat is echt een piepjong, niet normaal. Zeg, wil de feestplannen?
1: Wel, vanavond ga ik even drinken bij vrienden. En morgen gaan we in Leuven goed amuseren en goed uitgaan.
0: Ga jij je kunnen inhouden vanavond?
1: Dat zullen we nog zien.
0: Diplomatisch. Op ons 28 zijn we diplomatisch, hoe gaat dat?
1: Voilà.
0: De avondpoorten die worden misschien wel door jou geopend vanavond. Het enige wat je moet doen is het wachtwoord van vandaag kraken en zeggen. Je krijgt van mij 3 vragen, 2 over de actualiteit, 1 muziekvraag. En per juist antwoord die je geeft, verdien je ook een tip. Als je de tip samenlegt, dan weet je wat dat wachtwoord is. Ben je klaar?
1: Oké, ik heb mijn best doen.
0: Oké, dan gaan we hier met vraag 1. Onze minister van Defensie die had op social media een bijzonder gesprek met een van de bekendste ruimtevaarders van ons land, Raphaël Liégeois. Onze minister vroeg hem namelijk om reservist te worden bij Defensie. Waarop Raphaël zei... Ah wel, goed, je veux faire ça. Ik ga terug overschakelen naar het Nederlands, dat iedereen begrijpt. Want ik ben dan wel een polyglot, maar goed. Wat moet ik daarvoor doen? Dus hij ziet het wel zitten. Hij ziet het wel zitten, dat was zijn antwoord op onze minister van Defensie. Maar, hoe heet onze minister van Defensie?
1: Onze minister van Defensie is Theo Franke.
0: Ja. Jouw eerste tip is hop. Hier komt vraag 2. In Mexico zetten ze zich op dit moment schrap voor een orkaan. Eentje die op 1 dag tijd van een tropische storm naar een orkaan van categorie 5 is gegaan. Om dat even te duiden, om het behapbaar te maken, dat is een stijging van 177 km per uur. It's crazy. Maar wat is de naam van deze orkaan? Als je nu al weet, mag je het zeggen, anders krijg je nog een kleine tip. Nee, je weet het niet. Niet gokken. Niet gokken dan. Niet gokken. Nee. Het is een model van Volkswagen en je kan het ook dragen.
1: Ik dacht dat het Polo was.
0: Maar we zitten... Ik denk met de beste kandidaat tot dusver. Jouw tweede tip is schuim. Oké, dus je hebt al hop en schuim. Goed, het wachtwoord mag je zo meteen zeggen. Eerst is er nog een muziekvraag. Welke Q-top 40 artiest belandt hier achter slot en grendel?
3: Let's go.
0: Wie hoorden we?
1: Ik ben heel slecht in muziek.
0: Is niet erg. Doe even een gokje. Je mag haar achternaam niet meer uitspreken sinds kort.
1: Ik mag haar achternaam niet meer uitspreken sinds kort.
0: Nee, en daarvoor was het Cyrus.
1: Miley Cyrus.
0: Ja. Echt waar, mijn collega's zitten hier ook. Ja, weet je, geef het anders meteen weg. Ja, maar ja. Nee, weet je, ik wil dat het wachtwoord is van de eerste keer geraden wordt, dus daarmee dat ik een beetje help.
1: Nee, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Jouw derde tip is brouwen. Dus je hebt brouwen, schuim, hop. Wat is het wachtwoord?
1: Wel, dan denk ik aan bier natuurlijk.
0: Yes! Amai jongen, en dat op uw verjaardag zeg.
1: Nee, ja, dat komt goed uit.
0: Ja, hè? Oh man, dat vind ik, dit vind ik geweldig. Vind ik echt top.
1: Ja, niks. Ook geweldig.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: En ook blij voor u, hè.
0: Ja, mij doet het ook. Mensen zijn ook het blijst voor mij, eigenlijk. Ja, maar nee, de poorten kunnen zo meteen open. En dat van de eerste keer. Hey, drink er een op onze gezondheid, zou ik zeggen, Kjell, vanavond.
1: Dank je wel. Dat zal ik zeker doen.
0: Oké, en nog even voor de administratie, voor eens en voor altijd. Kjell, wat was het wachtwoord van vanavond?
1: Bier.
0: Dank je wel. Zeg de groeten daar in Leuven.
1: Dank je wel. Jij ook met de groetjes.
0: Dank u, ik zal ze hier doen.
1: Dag.
0: Dag.

0: Stijgen of dalen morgen, wat denken we? Ja, die gaat de lucht in einde Q top 40. Lekker nog meer van de grond, richting de top. Ella Langley, Choose in Texas, nu nog op 8, maar morgen misschien wel een plek hoger in de Q top 40. Zeg, daarover begonnen. Ik presenteer de Q top 40 nu al een jaar of 5 hier bij Q-Music. Ik schrok ook toen ik het zag, dacht ik van, amai, ik ben al zo lang mee bezig, ja, al 5 jaar. Ideaal om mezelf even uit te dagen. En dat ben ik dus deze week ook aan het doen. Sinds deze week ben ik begonnen met een challenge hier op Q, in de avonturen. Want ik geloof dat je via 6 sociale schakels iedereen met elkaar kan verbinden. De zogenaamde 6 degrees of separation. En ik wil dat hier ook elke week bewijzen met artiesten uit de Q-top 40. Afgelopen maandag stak ik mijn hand in een bokaal. Ik heb daar toen 2 artiesten uitgehaald. Namelijk, de eerste artiest was Meteor. En de tweede artiest Beyoncé. Dus deze week zijn we Meteor met Beyoncé gaan proberen verbinden. En dat gaat via samenwerkingen. Dus we moeten per samenwerking tot bij Beyoncé geraken. Ik neem je even mee, want misschien klinkt het nog niet helemaal zuiver. We beginnen op maandag, toen zei luisteraar Katrien, Meteor die werkte samen met Emma Heesters.
1: Ik wil je nu, vanavond, morgen vroeg.
0: En dinsdag zei Melissa Uitine, ja maar Emma Heesters die werkte samen met Reggie. En van Reggie gaan we dan verder, want gisteren kwam luisteraar Jeroen met 2 tips voor de prijs van 1. Reggie die werkte op zijn beurt ooit samen met Dimitri Vegas en Like Mike. En Dimi en Mike die hebben ooit een hit gemaakt met Neo de rapper. We zitten dus in Amerika, sinds gisteren. Dat is redelijk dicht bij Beyoncé, die ook in Amerika woont. Maar heeft Neo ooit samengewerkt met Beyoncé of kent hij op zijn beurt iemand met wie we Beyoncé kunnen linken? Er zijn luisteraars die beweren van wel, dus we maken vandaag misschien wel de ketting rond. Je hoort het na 8 uur. En ik heb ook nog een verhaal uit eigen boezem. Ik heb deze week, lieve vrienden, een verkeersboete betaald van bijna €400. Wil ik daarmee stoeven? Absoluut niet. Ik vond dat echt zuur verdiend geld. Hoe kwam dat nu? Wel, ik had een boete gereden, maanden geleden, en ik dacht dat ik die betaald had. Nu, wat bleek, ik had die ook helemaal niet betaald. Dus, ik kreeg daar herinneringen van. Maar die herinneringen, die heb ik nooit gezien. Want wat was er nu gebeurd? Die komen dus digitaal toe bij mij in mijn burgerprofiel. Iedereen kent dat wel, hè? Mijn burgerprofiel. Vanaf dat je een mail binnenkrijgt van mijn burgerprofiel, is het alle hens aan dek. Want dan denk je, oh, wat hebben we nu weer uitgestoken? Dat is mijn burgerprofiel. Je krijgt daar dus mails van. Die mails komen binnen in je mail, maar bij mij zijn die in de spambox beland. Waardoor dat bleef opstapelen en dat ik iets ben beginnen negeren waarvan ik helemaal niet wist dat ik het aan het negeren was. En toen kwam het Openbaar Ministerie. Als je daar dan, daar heb ik dan een echte brief van gekregen. En daar stond op: beste heer Linssen, u wordt verplicht om bijna €400 boete te betalen. Dat is zo gigantisch veel. Ik schaam me er dood voor. Heb ik dan ook gedaan. Het is wat het is. Het was mijn eigen fout. Het was mijn eigen vergissing. Maar ik vraag mij af. Ik kan toch niet de enige zijn? Dus, wat is de duurste vergissing die jij ooit al hebt gehad in je leven? Wat is de duurste vergissing van je leven? Daar ben ik benieuwd naar. Mag je doorsturen via de Q-app. En als ik mij niet vergis, is het 8 uur en is Ortwin hier met nieuws.
2: Goedenavond. Een jongetje van 2 is aangereden door een auto. Dat gebeurde in Merksem in Antwerpen. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan €500.000. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Collega Karel Latree.
3: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. Eén betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
2: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de derde plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden.
0: Het is 8:02. En goed nieuws als je momenteel op de Vlaamse snelwegen vertoeft. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op dit moment. Dan hoeven we enkel en alleen nog maar de avondpoorten te openen met het wachtwoord van vandaag. En dat kwam van Kjell uit Linter, want die heeft het wachtwoord gekraakt voor de allereerste keer in de geschiedenis van het wachtwoord.
4: Bier.
0: Joren Linssen. Ciao, lieve vrienden. Zeer goeie avond. De hits om je oren met Ed Sheeran.

0: dat ik zo kunnen voorspellen eigenlijk. Ik gooi dus juist de vraag in de groep. Wat is jouw duurste beslissing of vergissing? Wat is jouw duurste vergissing ooit in je leven? Hoeveel mensen niet doorsturen? Mijn ex! Ik heb ooit een huis gekocht met mijn ex. Oh, zoveel geld kwijt geweest. Oh, dat is het duurste. Ja, ik had er ook moeten bij zeggen. Behalve je ex. Want dat weten we nu ondertussen. Dus behalve je ex, wat is los van je ex je duurste vergissing ooit in je leven? Er komen gelukkig ook nog een heleboel andere berichten binnen. Daar gaan we zo meteen even door. En een antwoord op de vraag, geraken we vandaag van Meteor uiteindelijk via andere artiesten bij Beyoncé? Antwoord hoor ik zo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Naast Swedish House Mafia

0: Van Meteor tot bij Beyoncé, hoe geraken we daar? Dit was gisteren de laatste stap. We kwamen van Dimitri Vegas en Like Mike. En we gingen naar Nio, want die twee hebben samen een nummer. Of die drie hebben eigenlijk samen een nummer. Maar hoe moet het nu verder?
1: Via Via, de Q Top 40.
0: Ja, luisteraars kunnen mij ook nog iets bijleren. En dat vind ik het geweldige aan mijn job. Want we kwamen van Nio, we moeten naar Beyoncé. En onder andere André en Kelly die stuurden door. Net zoals Bo uit Mechelen. Bo, goedenavond.
2: Hallo, dag Joren. Goedenavond.
0: Bo, dankzij jou gaan we er geraken. Van Meteor, helemaal begin van de week maandag, tot bij Beyoncé. En daar zit Nio voor van alles tussen. Want hij was de laatste schakel die we nodig hebben om tot bij Queen Bee te geraken. Vertel.
2: Blijkbaar heeft Nio voor Beyoncé een liedje geschreven. Irreplaceable. En hij had het eerst voor zichzelf geschreven, maar hij vond het toch beter dat een vrouw het zou zingen. Dus vandaar heeft hij het aan Beyoncé geschonken.
0: Oké, dus dankzij de zelfkennis van Nio heeft Beyoncé een wereldhit gescoord.
2: Inderdaad.
0: Ja, het had niet even goed geweest dat Nio het gedaan, hè? Waarschijnlijk. Zo, het had niet evenveel impact gehad. Nee, dat denk ik ook niet. Dus, ik wil hier wel even een momentje van maken. Jij hebt dit wel gewoon geflikt. Dankzij jou zijn we van Meteor helemaal in het begin van de week tot bij Beyoncé geraakt.
2: Super, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, maar ik ben er ook heel blij mee. Want het ding is, ik haalde die twee artiesten maandag uit de pot en ik dacht, hoe gaan we deze twee ooit met elkaar matchen? Maar het is dan uiteindelijk via een slinger van zes andere artiesten toch gelukt. En I love it.
2: Geweldig.
0: Ja, geweldig.
2: Ja.
0: Zeg, voor we Beyoncé effectief gaan draaien, laatste vraag. Ga je naar links of ga je naar rechts?
2: Naar links.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Q. Q Music.

0: Ik heb ooit een boete gekregen. Ik dacht die betaald te hebben. Maar dat was niet het geval. En de herinneringen die belanden in mijn burgerprofiel... Warme oproep, check vaak je burgerprofiel. Want anders kom je in dezelfde situatie als mij terecht. Mails krijg je ook van het burgerprofiel, absoluut. Maar bij mij zijn die in de spam beland. Dus ik heb nu een boete van een paar honderd euro. Zeer zure centen, maar ik ben lang niet de enige met dure vergissingen. Michael of Michael uit Grembergen die zegt net hetzelfde voor gehad. Nagekeken en wel betaald, maar voorlopig nog geen oplossing voor gevonden. En Wendy uit Heijsen op den Berg zegt de maaltijdchecks ter waarde van 270 euro. Bijna 300 euro laten vervallen. Maar dan was er ook nog Evelien uit Oostkamp. Evelien, goedenavond.
1: Hey Joren, alles goed?
0: Ça va met jou?
1: Ja hoor, ça va, ça va.
0: Heb jij jouw duurste vergissing uit je leven al kunnen verteren?
1: Ja, ja, het is al een eentje geleden, maar het blijft wel hangen, hè.
0: Maar vertel, wat is er gebeurd?
1: Dus wij hadden een nieuwe wagen gekocht en vroeger werd de verzekering nog manueel overgeschreven. Dus wij waren met de nieuwe wagen op baan en dan met de verzekering, alles was in orde. En we hadden een politiecontrole. Dus en, mijn vriend en ik zeiden, ja, oh, politiecontrole, ja, geen probleem, ja, alles is in orde. En dus wij geven de papieren af aan de politiecontrole. En na 10 minuutjes komen ze terug en die zeggen, mevrouw, u mag uitstappen, de auto wordt in beslag genomen.
0: Huh?
1: Ja, de auto... Ja.
0: En wat ging er dan door je heen, Evelien?
1: Ja, van alles. En we zeiden, ja, hoe komt dat? Waarom wordt de auto in beslag genomen? En dan zei hij, ja, de nummerplaat op de wagen, die was geschrapt. Dus door DIV, Dienst voor Inschrijving van het Voertuig.
0: Ja.
1: Dus ja, ze hebben dan de auto in beslag genomen. We hebben dan iemand me opgehaald die ons kon halen. Want wij waren eigenlijk een avondje aan de kust. Dus na veel onderzoek zijn we dan uitgekomen. Dus je kunt wijzigen van nummerplaat doen. Als je een nieuwe auto hebt en DV die had gemist, die had een schrapping van nummerplaat gedaan. Dus je had eigenlijk onze nummerplaat geschrapt, waardoor dat niet meer geldig was. Dus wij hadden daar dan voor aangekaart en die zei, ja sorry, we hebben gemist. Maar inderdaad, dat is dan van de rechtbank gekomen, hebben dan 1000 euro boete gehad.
0: Nee joh.
1: En ik had 1 maand rijverbod en mijn vriend die had 3 maanden rijverbod omdat hij eigenaar van de wagen was.
0: Maar wacht, dit was een menselijke fout van DIV?
1: Ja, dat klopt. Dus we hebben dat proberen aankaarten aan de rechtbank, maar zij wou niet, niet meegaan in het verhaal. En ze zegt, iedereen kan fouten maken.
0: Ja, maar. Dan zijn ze gemakkelijk. Hè? Iedereen kan fouten maken. Maar als wij een keer een fout maken, dan zeggen ze... Ja, maar ja, nee, sorry. Niet iedereen kan fouten maken. Wat is dat nu weer voor iets? En die 1000 euro nooit teruggezien dan, die boete?
1: Ja, nee. Ja, we hebben die boete moeten betalen. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon niet zijn meer of duizend. Nee, maar je hebt een maand rijverbod.
0: Ah,
1: je moet kijken voor je werk. Ja. We waren
0: vrachtwagenchauffeur.
1: Dus dat was een maand thuis. Ja. Dus lang leven de Belgische staat.
0: Ja, maar dan begrijp ik op dat moment wel dat je denkt van ik geloof er niet meer in. Ik ben volledig mijn geloof in justitie kwijt als het daarop neerkomt. Dan begrijp ik echt. Dat begrijp ik echt.
1: Ja.
0: Want ja, hier hebben jullie ook niet voor gevraagd. Jullie hebben jullie plicht uitgevoerd. Namelijk, oké, we gaan het kenteken wijzigen en zij hebben het geschrapt. Dus het was hun fout en eigenlijk zouden zij de boete moeten betalen.
1: Ja, maar geen gehoor. Ja. Dus, maar dan sta je dan, hè, 's avonds, ik denk dat dat rond 11 uur of zo was.
0: En hoe raakte dan nog thuis? Wat heb je dan gedaan?
1: Ja, ik heb mijn ouders opbellen. Die hebben mij toch komen halen.
0: Zeg, maar misschien moeten we ze oproepen als er iemand van DIV luistert die nu, nu ergens daar nog werkt en een geweten heeft. Neem eens contact op met Evelien en haar man, alsjeblieft.
1: Ja, graag. Dank u wel.
0: Oh, mijn jongske toch. Echt waar. Dat gaat ook geen tweede keer meer meemaken, hè? Dit.
1: Nee. Dit. Maar stel dat ze mijn geld terugstorten, dan, als ik dat nog mag vermelden, in november doe ik een evenement voor een goed doel.
0: Oh.
1: Voor de jeugdbeweging van Ruddervoorde. En alle opbrengsten gaan integraal naar de jeugdbeweging.
0: Ja, dat is 1000 euro voor reclame. Dat mag je doorstoppen. Ja. Nee, dat is niet waar, Evelien. Dat is niet waar. Nee. Ik hoop alsnog dat recht geschiet voor jou.
1: Ja, en voor ik hoop het ook.
0: Ja, oké. Bedankt alvast om het te delen. Een heel fijne avond nog. Hè.
1: Ja, Joren.

0: Wat een verhaal, jong, zojuist van luisteraar Evelien. Haar nummerplaat werd geschrapt, ondanks dat ze had gevraagd aan de dienstinschrijvingen van voertuigen van kan je het gewoon niet aanpassen. Gewoon de nummerplaat aanpassen. Had haar 1000 euro en een paar maanden rijverbod gekost. Zo ongelooflijk, jongens. Maar wat is jouw duurste vergissing ooit? En dat lag dan nog helemaal niet aan Evelien. Drop ze even in de Q-app. Er staat één file, die staat op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Daar verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En nu another back you.
1: Joren Linssen.

Ooit was hij het meisje van deze ballet, nu is het meisje van... De dolfijn van dit nummer. Sarah Larsson, thank you. Ik heb Pukkelpop de voorbije dagen nog eens een filmpje zien posten. Van iedereen in dolfijnen posen, terwijl Sarah Larsson de slappe lach had. Heerlijk. Lieve vrienden, we zijn op zoek naar de duurste vergissing ooit in je leven. Bij mij was dat de afgelopen week nog, toen ik bijna 400 euro moest betalen, omdat ik mijn burgerprofiel niet had gecheckt. En de ene na de andere herinnering van een boete zich opstapelde. En daardoor is het land nu 400 euro van mezelf rijker. Maar met... Nee, ik kan niet liegen, het is helemaal niet met plezier. Maar het is wel een domme vergissing van mezelf. Hoe zit dat bij jou? Deel het even met een... Mag met een audiobericht, dan hoor ik je stem ook eens. Dat is altijd fijn. Ook saai om de hele tijd mijn eigen stem te horen. Zware. Mag met een audiobericht in de Q-app. Your Maroon 5, This Love, naar Jugel. Dit is...

0: Je hebt juist op het Jamaican zitten workouten in de fitness.
1: Klopt, klopt.
0: Je hebt Swiss jumping gedaan.
1: Ja, bij deze hoor ik een ieper.
0: Op zijn Zwitsers springen, lekker.
1: Ja, op een mini trampolientje op de muziek.
0: Dan is dit een hele goede cooldown, denk ik. Maroon 5, This Love. Succes met de spieren, hè.

0: bijna op het podium van de Q Top 40. Stella Lefty op 4. Je hoort de Boston bij Q Music.
1: Q Music. Joren Linssen. Q.
0: Wat is de duurste vergissing uit je leven? Komt heel veel binnen. Louis uit Beringen bijvoorbeeld, die hoorde ooit in een podcast dat er enthousiast gepraat werd over een nieuwe bitcoin. Een altcoin, zoals ze dat nu wel noemen. En die zou binnenkort gaan exploderen. Maar het was echt zo, hij zat er ook bij, het was echt een podcast die je kon vertrouwen. Ja, of net niet, hè, Louis. Hij zette 1000 euro spaargeld in, zonder verder onderzoek. En 3 maanden later was de munt 90% in waarde gedaald. Ik was jong en een beetje naïef. Zouden we denken? We gaan naar Michel uit Isegem. Dag Michel.
2: Hallo, dag Joren.
0: Michel, wat is jouw duurste vergissing ooit?
2: Wel, ik ben een aantal jaar geleden samen met mijn vriend naar een avondmarkt geweest. En daar stonden een aantal kraampjes, waaronder een kaaskraampje. En je kon dat proeven, die kaas. Maar die verkopers waren allemaal Franstalig. En ik had een stukje geproefd en dat was super lekker. Dus ik wou een klein blokje kaas kopen. Maar die mevrouw had de prijs meegedeeld, maar in het Frans. En ik had dat niet zo goed begrepen. En ik heb gewoon met de kaart betaald en heb dan achteraf gewezen, of gezien dat dat bijna 200 euro was voor die kaart.
0: Is niet waar, is niet waar.
2: Jawel.
0: Oh my god. Maar over hoeveel gram kaas spreken we?
2: Ja, dat weet je niet meer. Dat is te lang geleden.
0: Maar echt een klein blokje, zo 100 gram kaas of zo.
2: Nee, het was wel iets meer dan dat, maar ja, toch.
0: Maar ja, een bolletje kaas, wat betaalde daarvoor tegenwoordig? Maar dan moet dat toch extreem lekkere kaas zijn geweest?
2: Het was zo lekker. Dat was wel lekker, maar nu ook niet omdat ik er 200 euro zou hebben.
0: Maar was het dan eerder zo de romige of de hartigere kaas?
2: Nee, het was zo eerder parmezaans. Zo.
0: Oh ja, dat is wel goed, hè.
2: Meer, ja.
0: Het is wel goed. Is het ook duur, hè, parmigiano? Ja, dat is,
2: ja, duidelijk.
0: Maar 200 euro, dat is nu toch potverdikke wel veel?
2: Ja, dat was, het was niet echt 200, het was bijna 200 euro. Ik weet nog dat 180 iets, ja. Ik weet niet meer het exacte bedrag, maar het was alleszins dure kaas.
0: Zeg, heb je ondertussen Duolingo geïnstalleerd en Frans beginnen oefenen?
2: Ja, dat was misschien een idee, maar nee, dat is niet gebeurd.
0: Ja, dat is wel niet gebeurd, kijk. Maar jij bent dan ook toch ook degene die momenteel, stel, je hebt betaald, dat je wel eens kijkt van hoeveel is er nu van mijn rekening gegaan. Dat doe je toch meteen vanaf nu?
2: Nee, zo waar is het niet, maar het is wel zo, iedere keer dat we een avondmarkt doen, dat mijn vriend dat toch nog een keer doorsteekt, van moet je geen kaas kopen dan.
0: Jij mijt ook de kaaskramen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, heerlijk. Ah, wel, kijk, ik hoop wel dat ze gesmaakt heeft en dat je er rijkelijk van genoten hebt.
2: Ja, dat wel, dat wel.
0: Heerlijk. Michel, bedankt voor het delen van jouw verhaal.
2: Ja,
0: fijne avond,
2: probleem. Ook. Salutjes, bye bye.

0: Zometeen even terug naar vanochtend. Naar Maarten en Dorothee, die hadden luisteraar Dylan aan de lijn. En Dylan is iemand die zijn droomjob uitoefent. Dat wens je iedereen toe. Zijn droomjob is tractorrijden. Hij rijdt met de tractor en hij vindt dat geweldig. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want voor hij met de tractor reed, voerde hij een job uit waar hij heel veel bekend volk zag. Naar eigen zeggen. Wie hij allemaal tegengekomen is op zijn job. Dylan vertelt het zo meteen zelf nog eens. Nou, Wiz Khalifa en Meteor en nieuws van 9.
1: Niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 9 uur. Goedenavond. Hier is Ortwin met nieuws.
1: Goedenavond. In Roosselaar is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt collega Anne-Lore Simons.
2: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
1: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden.
0: 9:01, er staat 1 file op onze snelwegen. Die staat op de A12 richting Brussel, tussen Aartselaar en Boom, daar verlies je 10 minuten. Ergens anders in de file kan het, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, hoe doe topic het tijdens de volgende ronde van Repeat of Niet? En op welke vraag geven de nonkels een antwoord? Je hoort het dit uur.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: Are you with me? Ah, wel ja, nog tot 10 uur ben ik bij jou. En ook daarna gaat het hier door bij Q. Ik krijg ook het gezelschap van Liam van Haverbeek. Dus waar je ook bent vanavond, we got your back. Ook al zit je in een tractor, zoals luisteraar Dylan, die kon je vanochtend bij Maarten en Dorothee horen, met de tractor rijden is zijn droomjob. Maar de tractor is niet zijn eerste job, want de job die hij daarvoor uitvoerde, die was ook niet mis. Hij ontmoette tijdens zijn vorige job enorm veel, naar eigen zeggen, enorm veel bekend volk.
2: Redelijk wat BV's aan de lijn gehad, aan het kraam gehad, maar...
3: Ah ja, wie nog allemaal bij de rijdende kip?
2: Carmen van de kampioenen geweest.
3: Joost van den Heuvel, ja.
2: Bieke van de kampioenen geweest.
3: Als Zwartenbroek, ja.
2: Die een oudere meneer die dat meedoet in de buurtpolitie.
3: Oh.
4: Ah ja.
3: Die commissaris eigenlijk.
2: Nee, niet die commissaris. Die ene dat altijd belt naar de politie, die met zijn lange baard.
4: Oh, ja. Andy Peelman?
3: Nee. Ja. Sorry, maar die ken ik ook niet.
4: Nee, maar dus, nee, maar allee, ja, je hebt afscheid genomen van de BV kipkopende mensen.
1: En nu zit hij terug in zijn tractor. Zonder bekend volk. Gelukkig wel, morgen bekend volk in de studio. Want Francisco Schuster komt langs voor de muziekbingo. Daarin stikte Willem, dat is de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice van Vlaanderen. Daarin stikt die bekende Q-top 40 hits in een ander jasje. En Francisco die komt morgenochtend dus helpen aan een funkversie van Undressed, van Somber. Ja, en die kan goed zingen, hè. Heeft ook goede heupen. Ja, de choreo, het is radio, hè, en je gaat er niet veel van zien, maar de heupen moet je er morgen bij denken als je Francisco hoort zingen. En je kan ook een laatste keer meespelen met 4 op een rij deze week. Je raak je binnen, dan win je sowieso al een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van beterheid.
5: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Rihanna is onderweg naar de nieuwe van Alex Warren. Dit is Emerald Eyes bij Q.

0: En only girl in the world, Rihanna, die ongetwijfeld ook haar job heel graag doet. Net zoals luisteraar Dylan uit Bonaire. Die hoorde je vanochtend bij Maarten en Dorothee. Die rijdt gewoon ongelooflijk graag met de tractor. Kijk, voor jou lijkt dat misschien echt een vreselijke job. Ja, hij vindt het geweldig. En dat wens ik iedereen toe. Katrien uit Sems zegt, ja, ik zelf werk al 15 jaar in een dreamland van Vilvoorde. En ik doe mijn job super graag. Het is altijd fijn als er nieuwe dingen binnenkomen. Mag jij die dan ook testen, Katrien? Mag je die zo mee naar huis nemen? Zo? Is dat dan zo'n extra legaal voordeel? Pak maar mee, jong. Hè? Hij schrijft er een review over en dan blijft dat tussen ons. Zoiets. Ik doe mijn job ook zeer graag. Dat heb ik al eens gezegd. Ook als ik slecht nieuws moet brengen. En dat zou misschien wel eens het geval kunnen zijn. Ik weet het niet zeker, maar gisteren had ik al heel wat mixed feelings over Topic en Carte Blanche, Lucky Ones. Het was toen op het nippertje, maar echt op het nippertje. Er kwamen heel veel repeats binnen, maar er kwamen bijna evenveel niets binnen. Het is een nummer dat polariseert, zoveel is duidelijk. Ik ben ook even gaan terugluisteren naar de meningen van luisteraars bij Matthias van den Bulke en bij Vincent Live. Zo klonk het daar vandaag.
1: Isabelle uit Middelkerk heeft het niet gestuurd. Het werkt een beetje op haar systeem. Oei, dat is niet zo positief, Isabel. Kelly uit Haasdonk die zegt, ai, ik krijg hier dus spontaan een error, Matthias. Nee, voor mij, nee, afvoeren. Caroline uit Kalken die zegt dan weer wel repeat. Leuke vibe vanaf de eerste minuut. Steven vindt het een saai liedje. Hij zegt niet, maar dan is er Gerrit die repeat stuurt en hetzelfde geldt voor Perry. Toffe beat, ook al ken ik het wel van ergens, stuurt Ron.
0: Je hoort het ook daar. Heel veel mixed feelings. Draaien we Lucky Ones meer of steken we het nummer in de vergetelheid? Zometeen gaan we daarover stemmen. Na Ellie Goulding en Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I Love Back Your Music.

0: Peter stuurt, ik rij al 37 jaar met de camion, Joren. En ik geef het meeste jetje tijdens de nacht. Hopla.
1: Repeat. Of niet.
0: Lekker uw manieren, Peter, zeg. Nee, ik ben blij dat je job graag doet, man. Echt waar. Mijn job, ik zeg het, doet ook zeer graag. En misschien zelfs ook op de momenten waarop het een keer wat minder gaat. Want ik heb het gevoel dat het voor Lucky Ones van Topic en Carte Blanche niet al te goed gaat. Er is heel veel consternatie rond het nummer. En ik denk dat we ons gedachten eens van moeten maken. Dus open de Q-app en stuur voor eens en voor altijd repeat of niet voor Topic, Carte Blanche en Lucky Ones. En doe dat vooral nu.

topic, carte blanche en lucky ones. En voor we naar het verdict gaan van de jury, van repeat of niet, wil ik toch even... Er valt mij iets op. In dit nummer is er een passage, namelijk dit. Lucky me, lucky you. We got everything. En dat doet mij keihard denken aan deze dikke hit. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Moet er een hele tijd aan denken, ja. Sorry, ik hoor dit al dagen, dit nummer. En ik moet altijd denken aan Kees Dix en de barbecue song. Bon, dat gezegd zijnde. Jentel uit Hasselt zegt, niet stop het liedje maar in de vergetelheid, Joren. Dat is duidelijk. Het is ook heel cru, maar het is duidelijk. Angelo uit Mol die zegt, niet weg met dat nummer. Rocky uit Sint-Gilliswaas zegt, een repeat. Ik vind het wel een vet nummer. Katrien uit Sem zegt, niet. Mathieu uit Dworp zegt, repeat. Ik vind het een zalige beat. Laat maar meer komen. Quinten uit Tremelo, nee. Ik weet niet wat het is, maar ik voel de vibe niet. Dat is helemaal oké, Quinten. Kenny uit Genk die zegt, niet de eerste keer. Ik vond het leuk, maar hoe meer ik het hoor, hoe minder leuk ik het vind. Dat is een mening zoals een ander en die wordt genoteerd. Frankie uit Geluwe zegt niet. Jorik uit Alvrinchem zegt niet. Jolien uit Sint-Truiden zegt niet. Ik vind het een zaagliedje. Jasper uit Oosterzeel zegt repeat, Joren. Ik geef het wel nog een kans. Maar je bent ook wel echt een van de enigen, want Silke zegt niet, Thibaut zegt niet, Werner zegt niet en ja... Ik ben wel blij dat de kogel door de kerk is, om heel eerlijk te zijn, want dit was gewoon dit was een leidersweg voor Topic en Carte Blanche, wie dat ook mogen zijn. Maar goed, morgen bij Matthias van den Bulke zit er een gloednieuw nummer in Repeat of Niet. Wat dat zal zijn, ontdek jij morgen tussen 10 en 1. En nog meer bepaald om 20 over 10, dat was het. Ja, maar ja, juist is juist, hè.

0: Ik kreeg begin deze week van een goede vriend van mij een berichtje via WhatsApp. Bleek een video te zijn. Ik ga jou nu van die video enkel het geluid laten horen. En ben ik zeer benieuwd of je kan raden waar dit is opgenomen. Van waar is deze geluidsopname? Gokjes mogen altijd. Zometeen krijg je ook een antwoord. Handig. Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Heerlijk lekker. Imagine Dragons hoor je. Na Aaron Blommaert.
1: Joren Linssen.

0: Do what it takes.
1: Your Imagine Dragons and whatever it takes. Ik kreeg deze week een video waarvan dit het geluid is. Een goede vriend van mij stuurde dat door. Dus even bellen naar Alexander, die kent het wachtwoord volgens mij. Da-ra-ra.
2: Met Alexander.
1: Dag Alexander, het is met Joren van Q-Music.
2: Ja.
1: Alexander, van waar komt het geluid op de video, volgens jou?
2: Oktoberfest.
1: Jawohl, mijn vriend. Maar natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Maar je had nog een goede suggestie in de Q-app, namelijk...
2: zou dat geen goed plan zijn, toch?
1: Wat? Welk plan?
2: Samen naar Oktoberfest gaan.
1: Jij en ik? Of met een hele Q-delegatie bedoel je?
2: Ah, met een hele Q-delegatie?
1: Ja, dat zou...
2: Moet je niet de kop trekken, jongen?
1: Dat zou wel... Ja, ik moet het weer regelen. Ja, dat wordt weer in mijn bak geschoven. Ja, tuurlijk, het zal wel. Ah, wel. Geef mij een jaar en misschien regel ik wel iets. Volgend jaar, hè?
2: Ja? Oh ja, top.
1: Ja, maar dat is hard werken ze voor mij. Iets regelen om naar het Oktoberfest te gaan. Je moet dat begrijpen, hè. Dat is Alexander.
2: Alles lekker.
1: Ja, dat is zeker waar. Absoluut. Hey, dan hoor ik u volgend jaar. En auf Wiedersehen. Ja. Ahoy.
2: Top, dag genoteerd. Salutjes.
1: Jojo.
2: Bye-bye.
3: 1 vraag, 5 nonkels.
1: Nonkel Alexander gaat al mee, dat is fijn. Zeg, nu het toch over het Oktoberfest hebben. Ik heb een vraag voor de nonkels. In verband met het Oktoberfest. Want ik zie zoveel Insta-stories passeren. Ook een goede vriend van mij, de Milan, die is afgelopen week nog geweest. En dan stuurt hij mij dat door en dan denk ik... Maar jongens, toch, dan moet het toch ooit een keer meegemaakt hebben, zo Oktoberfest. Dat is toch legendarisch. Dat is, ik weet het, dat is kappen, I know. Maar dat is ook de hele sfeer die erbij komt. Dat doet iets met mij. Ik ben er nog nooit geweest. Ik vind het heel mythisch. Volgend jaar moet ik dat dan toch eens regelen. Alexander gaat al mee als er nog gegadigden zijn. Drop het dan in de Q-app. Iedereen zet er het glaasje tot aan de lippen. Maar soms, lieve vrienden, kan het ook eens iets te ver gaan. Te ver naar een romantische bui. Ah ja, want je hebt allemaal gedronken. En dan vervagen de grenzen een beetje richting de romance.
3: 1 vraag.
1: Welke openingszinnen kan je gebruiken op het Oktoberfest? Als je daar dan toch staat, hè? Staat daar een beetje aangeschoten. Wat is dan een goede openingszin voor op het Oktoberfest? Dat is de vraag voor de nonkels. Ben je een nonkel? Zit die in je? Dan mag je meedenken via de Q-app. Dit is Nonkel Kygo.

0: allemaal die je doet op het einde natuurlijk. Coldplay en Clocks Back Your Music. Wat zijn goede openingszinnen op het Oktoberfest? De vraag voor de vijf nonkels vandaag. Glenn uit Essen zegt... Mag ik eens in uw Oktoberfest kijken? Robin uit Ertvelde die zegt... Ja, ik wil volgend jaar gewoon met u mee naar het Oktoberfest, Joren. Ja, nu hang ik eraan en nu heb ik het gezegd. Nu ga ik het moeten regelen. Ik ga met Q naar het Oktoberfest. Kunnen we dat niet regelen? Ja, zegt iemand tegen mij. Oké, dan regelen we dat. Onkel Pieter heeft ook meegedacht.
1: Dag juffrouw, jij hebt een opening en ik heb zin. Wat denk jij?
2: Dat zou kunnen, hè? Van een zatte onkel.
0: Zeg, als Jamie Miller op het Oktoberfest komt zingen, dan brengt hij zijn bekende hit Baby Dirndl.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar in het gewone leven is dat gewoon Baby Dol. Jamie Miller, nieuw bij Q Music.

0: Amy Miller, Baby Doll. Ah, ook in de studio, nonkel Liam.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
2: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Ga je volgend jaar ook mee naar het Oktoberfest?
3: Ja, graag.
0: Ja, blijkbaar. Ik heb een actie bedacht die ook meteen uitgevoerd. En de bus zit al half vol richting
3: Ik hoorde het op toilet en ik was heel enthousiast.
0: Was je aan het luisteren naar mij op toilet?
3: Ja, we kunnen niet anders, hè.
0: Yes. Klinkt als shit, eigenlijk, ja. Ben uit Blankenberg die zegt, beloof me even, live op de radio, dat je Ben uit Blankenberg ook meeneemt naar Oktoberfest. Ik dus stuurt, hè. Oké, dat gaan we regelen. En Gregory stuurt, ja, ik zal mijn ziektedagen maar opsparen voor Oktoberfest 2027. Bo, hier is iets aan het broeien en we vinden het zeer leuk, dat sowieso. Maar...
2: Eén vraag.
0: Welke openingszin gebruik je nu best op het Oktoberfest?
2: Vijf nonkels. Nonkel 1.
0: Komt van nonkel Angelo. Welke openingszin gebruik je het best op het Oktoberfest? Ik heis Angelo. Wie heis bist du?
2: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Werner. Welke openingszin gebruik je best op het Oktoberfest? Zeg jij Mieke. Vergeet de Alpen. Ik wil verdwalen in uw bergen.
2: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Amber. Vind ik goed gevonden. Vind ik echt goed gevonden. Welke openingszin gebruik je best op het Oktoberfest? Ik ben dirndol op jou. Oh, dat is mooi, hè?
2: Nonkel 4.
0: Nonkel Fatima. Welke openingszin gebruik je best op het Oktoberfest? Zeg, is dat een pretzel in je lederhozen? Of ben je gewoon blij om mij te zien?
2: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Jentel. Welke openingszin gebruik je best op het Oktoberfest? Zeg, zie ik je terug in november? Oh.
3: Het is toch pas in september, hè? Oktoberfest?
0: Ja, maar dat gaat door tot in oktober.
3: Ja, ja, oké. Okay.
0: Stop met de mop van
3: nee,
0: nonkel
3: sorry, sorry,
0: Jentel.
3: Nee, sorry, ik vond het wel grappig. Niet zo grappig als de pretzel, maar wel grappig.
0: Ja, de pretzel was goed, hè. Ja, ja. En zo meteen nog beter, Liam van Haverbeek, nonkel Liam op de radio.
3: Er gaat weer wat afgelachen worden.
0: Is het waar?
3: Ja, ja, ja.
0: Ik ga even naar het toilet luisteren dan.
2: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: En maandag zijn we terug met nieuwe nonkels. Zeg fijn weekend al. En dan op donderdag, hè.

0: Goedenavond, 1 over 10 nieuws hoor je van Ortwin.
1: Goedenavond. In Roeselaar is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen en dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Penders zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
2: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
0: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden.
3: Oh, heerlijk weekend. Onderweg staat er momenteel nog 1 file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Brussel op de A12. Reken daar 8 minuten extra ter hoogte van Boom. De weg is daar ook voor een stuk afgesloten. Misschien door een boom. Ja, maar ja, zou kunnen, hè.
4: Music. Liam van Haverbeke.
3: Je bent nooit te oud om nieuwe dingen te proberen. Waarom ik dat zeg, dat hoor je na deze Bruno Mars.

0: Kom er gezellig bij. Want goedenavond, het is donderdagavond, dat wil zeggen bijna weekend. Als je momenteel nog onderweg bent, aan het werken bent of gewoon nog lang niet van plan bent om te gaan slapen.
1: Geen probleem.
0: Ik ben er tot middernacht voor je. En ik wil vanavond beginnen met iemand die eigenlijk een gigantisch goed argument heeft tegen de zin: ja, maar ja, daar zijn we nu toch wel te oud voor. Want Cat Bowie, die is 78, en die is vandaag officieel uitgeroepen tot de oudste vrouwelijke Fortnite-streamer ter wereld. Je hoort het goed, Fortnite, dat spelletje voor ja, tieners, kinderen. Zij speelt het nog op haar 78ste. Ze heeft het spel ook pas ontdekt toen ze 69 was. Ze liep de kamer van haar kleinzoon binnen, zag hem spelen en dacht blijkbaar: wow, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. En ondertussen streamt ze zelf op Twitch en volgt ze, of hebben meer dan 24.000 mensen liever haar gevolgd. Dus misschien moeten we stoppen met te zeggen: ja, daar zijn ze te oud voor. En daarom is mijn vraag deze avond: waar ben jij pas op veel latere leeftijd mee begonnen? En dacht je achteraf van: allee, waarom heb ik dat nooit eerder gedaan? Dat is superleuk. Kan echt van alles zijn, hè. Een sport, een instrument, studeren, alleen op reis gaan. Stuur me het even door waar jij veel te laat aan bent begonnen. Tijdens deze van Judith.

0: Judith, you did not sign up for this.
1: Yeah, I try, I try.
0: Ze komt in oktober met haar eerste volledige album.
1: I try, I try.
0: Ja, ze is niet alleen ook. Want Teddy Swims die heeft deze week ook zijn nieuw album aangekondigd. Ugly. Ja, zo heet het album voor al de duidelijkheid. Hè. We gaan het ontdekken in januari, dan komt het uit. Hij heeft het voor een groot stuk geschreven in de 15 maanden sinds hij papa is geworden. Dus veel over, ja, je kent het wel, hè, een beter mens proberen worden, vader zijn, het vaderschap, dat soort dingen. Music. Deze was nog pre-Daddy Swims, dus in samenwerking met David Gatt.

0: Ik vroeg daarnet, waar ben jij eigenlijk veel te laat mee begonnen? Omdat Cat Bowie op haar 69ste Fortnite ontdekte en nu op haar 78ste heeft ze dus een wereldrecord. Ze is een van de oudste Fortnite streamers ter wereld. Dat vond ik gigantisch cool. En ik krijg hier vooral bewijs binnen dat te laat blijkbaar echt zeer relatief is. Zo is er Katrien uit Gerardsbergen.
1: Goedenavond, Liam.
0: Goedenavond.
1: Ik was 40 toen ik aan de opleiding voor mijn rijbewijs begon.
0: Amai, dat vind ik ook heel chic. Allee, als je dan op die leeftijd nog zegt van, kijk, ik heb dan nodig. Ik ga dat nog doen. Chapeau, Katrien. Een berichtje van Sofie uit Oudenburg ook, die stuurt, ik ben op mijn 42ste pas beginnen lopen. Daarvoor vond ik mensen die vrijwillig gingen lopen compleet geschift. Vorig jaar heb ik mijn eerste halve marathon gelopen. Mijn man herinnert mij wel nog elke keer aan wat ik vroeger over lopers zei. Ja, dat is natuurlijk het vervelende, hè. Je mag als mens gerust groeien, maar je partner die heeft helaas voor het einde der tijden archiefmateriaal. Ook een berichtje van Bart uit Eeklo.
2: Hey Liam, ja, ik ben 55 en mijn dochter die speelt al heel lang gitaar. En 5 jaar geleden heeft ze mij uiteindelijk overtuigd om het ook te leren spelen. En nu, ja, ik kan het niet zo heel goed, maar ik kan toch wel een nummer of 6 spelen. Niet perfect, maar ja, ik ben er toch wel trots op.
0: Maar kijk eens aan, jouw gitaarspel is gerust ook welkom in de app Bart. En jouw verhalen over waar jij pas op latere leeftijd mee bent begonnen, zijn dat zeker ook. Stuur maar door in de app van Q. That is Destiny's Child. Listen now.

0: te laat mee begonnen in je leven. Als je zo nu terugkijkt dat je denkt van, goh, had ik vroeger moeten doen. Daarover hebben we het deze avond. Zo is er Lindsay uit Nieuwkerken. Die stuurt, ik ben dit jaar 40 geworden. En doe sinds vorig jaar Bujinkan. Een Japanse krijgskunst. Ja, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Lindsay. Als dat niet het geval is, mij niet in elkaar timmeren alsjeblieft. Felix uit Ongeren die stuurt, ja, ik begon op 53, maar ik ben nu heel actief en happy als vrijwilliger hulpdienst en lesgever Rode Kruis. Hey, dat is nobel, Felix, proficiat. Gerda uit Lebbeke die stuurt, ja, ik begin aan blokjes. Of ik begon aan blokjes liever toen ik 45 was en dan nog een kaakoperatie op mijn 47. Oh, dan moet je toch ook courage hebben, ze. Wendy uit Hechtlexel is 49 en begon toen aan de Kunstacademie. Heel fijn. Ik heb ook een berichtje van Katrien.
1: Ik ben pas op mijn 35 begonnen met muurklimmen. Dat is nu 4 jaar geleden. Ik doe het super graag. Ik wou dat ik er eerder mee gestart was. Maar kijk, aan iedereen die denkt dat een sport op iets wat oudere leeftijd niet te doen is, zeker wel doen.
0: En omgekeerd ook. Ik ben 26. Ben ooit eens met vrienden gaan boulderen. En ik doe het nooit meer. Verschrikkelijk lastig, dat muurklimmen. Dus ook chapeau aan jou, Katrien. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, dag Steven uit Westende. Vertel, waar ben jij op latere leeftijd nog mee begonnen?
2: Ik ben 2 maanden geleden begonnen met viool spelen. Ik heb gewoon niet aangekocht en er toch mee begonnen na jaren gehoord te krijgen van ja, daar ben je toch wel te oud voor.
0: Oeh, oké. En dat is nog maar 2 maanden geleden?
2: Ja, nog maar 2 maanden geleden. Toch gezegd van ik ga het gewoon doen. En ja, we zien wel. Ik denk waar we willen zitten.
0: En je doet het op eigen houtje dan?
2: Ja, om te beginnen wel.
0: Oké.
2: Ja, dat was ook een natuurlijke eer. Zorg dat je er wel wat noten uit kan krijgen die toch wel hoorbaar zijn, die aangaan zijn gewoon. En dan ga je verder met YouTube en dergelijke.
0: Ja, en kan je noten lezen of dat ook niet?
2: Nee, totaal niet.
0: Oh, amai. Ja, ik speel...
2: Ja, het ook niet lezen.
0: Wat blieft?
2: Het hoort me toch niet tegen.
0: Ja, nee, dat kan ik geloven als je gemotiveerd bent. Maar ik ben zelf muzikant, ik speel klarinet. En ik moet zeggen, dat vond ik al heel moeilijk. En er is mij altijd verteld, viool is het moeilijkste instrument. Maar ik vind het heel chic dat jij het doet, Steven.
2: Ja, het is wel hopelijk dat ik in de toekomst toch wel misschien zo kan doen. Dat je dan verder in kan gaan om je tijd voor te maken. Wat is het droom van mij?
0: En hoe lang droom je het dan al?
2: Dat is eigenlijk al van, ja, klinkt dat eigenlijk. Middelbare school.
0: Oh, oké. En hoe oud ben je nu, als ik dat mag vragen?
2: 37.
0: 39? 37. 37. Oké, Steven, kijk. We gaan een deal maken. Binnen een jaar bel ik jou terug. En dan ga je live op de radio een stukje viool spelen. Wat denkt u?
2: Ja, ik hoop dat dat zeker lukt.
0: Oké, dat is goed. 24 september 2027. We schrijven het allebei in onze agenda. Is het goed?
2: Ja, dat is goed.
0: En perfect. En nu gaan oefenen, hè, Steven?
2: Ja, dat ga ik zeker moeten doen.
0: Fijne avond en van veilig thuis.
2: Ja, dank u wel.

0: Ja. I'm good. Zingt Jelly Roll liever? Ik zou het nog niet weten, want ik heb een berichtje terug van Lindsay uit Nieuwkerken over hoe je dus de Japanse krijgskunst uitspreekt.
1: Hey, het is Lindsay hier. Je spreekt het uit als Butchikam.
0: Oh nee.
1: Maar kijk, je hebt het goed geprobeerd. Ik vergeef het u voor deze keer. Hè?

ondernemers onder ons. Ik hoorde nu al denken. Ik reken er mezelf ook onder, voor alle duidelijkheid. Maar dus, als je weet, ja, ik heb zo'n voetbalfanaat als collega. En je ziet die morgen toekomen op het werk met heel kleine oogjes. Dan is de kans groot dat hij waarschijnlijk de hele nacht voetbalmatch heeft zitten spelen. Ja, zometeen moeten we het ook nog hebben over iets anders wat uitkomt na 12 uur. Geen game, wel een nieuwe muziek van het pop-icoon van dit moment. Gio.

als je ooit in Hotel New York in Rotterdam komt, loop dan snel even naar kamer 101, want die heeft een klein stukje muziekgeschiedenis mee helpen schrijven. Letterlijk, want Anouk heeft daar in 2004 wekenlang gezeten om nummers te schrijven. Haar Lost, One World en ook deze, Girl. En dat album heet dus letterlijk Hotel New York, omdat de songs daar dus ontstaan zijn. Ze zei later zelf, ja, ik kan geen noten lezen, dus de co-writer maakt de muziek van mijn geneurie. Steven, als je nog luistert, kan zo ook, hè. Girl.

DJ Goja, Jason Derulo en Melody met Michiko. Nog één avond onze Q-top schijf. Want morgen kiest Joren in de top 40 een nieuwe. Voor de Swifties die vanavond nog niet van plan waren om vroeg te gaan slapen, ja, over iets meer dan een uur is het natuurlijk 25 september. En dat is dan weer de releasedag van The Life of a Showgirl, The Encore. Met de vier nieuwe nummers van Taylor Swift, Patient Zero, Cleveland's Pink Clothing en Babylon? Geen idee. Maar het is voor 12 uur doen we het nog met haar andere hit. Van Toy Story, I Knew It, I Knew You. Hoor je na Calvin Harris en Sam Smith met Desire.

over exact een uur met gloednieuwe muziek. En morgen krijg jij ook de first play daarvan op de radio bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. Weet jij nog wat je allereerste gsm was? Je allereerste telefoon en hoe oud je toen was? Ja, ik wil het weten, omdat de kinderen blijkbaar tegenwoordig al voor hun 10e verjaardag een telefoon krijgen. Dat heeft verschillende redenen, waaronder veiligheid er natuurlijk eentje van is. Ikzelf was 12, dat weet ik nog. En ik kreeg toen, voor mijn plechtige communie was dat, een Samsung Galaxy Mini. Die voor zijn tijd best groot was. Tegenwoordig is dat een kleine telefoon, maar toen was dat echt groot. Het was al touch, ja ja, maar zo heel slecht, hè, onder een heel dik glas. Maar ik was er wel heel fier op. Ik heb die nog altijd ergens in een kast liggen thuis. Altijd zorg voor gedragen, in ere gehouden. Maar hoe oud was jij toen je je eerste gsm kreeg? En welke telefoon was het? Welk merk? Wat voor model? Misschien nog met zo'n antenne? Ja, dat was zo, hè, helemaal in het begin. Of een klappertje? Stuur maar door, we hebben het straks over na het nieuws.

0: so don't blink twice.
1: Time flies inderdaad, want het is alweer bijna 11 uur. Dus tijd voor het nieuws, dat krijg je van Ortwin. Goedenavond.
2: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
2: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Tosar en Mike Penders zijn er niet bij. Zij zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
4: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
2: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden en dan later zonnig bij 24 graden.
1: En onderweg geen enkele file.
5: Music. Liam van Haverbeke.
1: Hoe oud was je toen je eerste gsm kreeg en wat voor een was het? Laat maar weten, we hebben het er zo meteen over.

0: Ketsai. Goedenavond, vrienden van de Late Night. We hebben het over je allereerste telefoon. Weet je dat nog? De eerste gsm dan toch? Want vandaag een onderzoek in het nieuws dat kinderen gemiddeld hun eerste smartphone krijgen tegenwoordig op 9 jaar en 8 maanden. En ik vond dat ontzettend vroeg. Ik was zelf ook wel vroeg, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben nog vrij jong, ik ben nu 26. En ik was 12 toen ik mijn eerste gsm kreeg. Dat was voor mijn plechtige communie. Een Samsung Galaxy Mini. Was ik heel trots op. Toonde ik ook aan al mijn vriendjes. Maar hoe oud was jij toen je eerste smartphone kreeg? Het is heel grappig om het verschil te zien in generaties. In de Q-app. Zo hebben we Marijke.
1: Goedenavond, Liam. Mijn eerste gsm was, je gaat er misschien wel lachen, maar het is echt zo een Ericsson met een kleine antenne. En daar was een bijhorende setje bij van 6 of 7 verschillende kleuren met covertjes. Wat nu totaal niet meer bestaat. Geweldig.
0: Ja, ik kon er niet echt mee lachen, want ik kende het niet. Maar ik heb het even gegoogeld. Inderdaad, een Ericsson, zo'n bakje. Ik ken het wel van in de kampioenen. Ik denk dat Boma waarschijnlijk ook zo'n telefoon had. Chris uit Tieltwingen die stuurt, ja, ongeveer 22 jaar was ik, een gsm van Sagem of zoiets, die je kon winnen door punten van Coca-Cola te verzamelen. En blijkbaar was dat ook vrij populair. Wesley uit Maasmechelen die stuurde ook van, ja, ik was 12 jaar, een Sagem gsm van de Coca-Cola-wedstrijden van weleer. En mijn mama, die stuurde mij ook net een berichtje, was blijkbaar ook aan het luisteren, die had ook zo'n telefoon. Kijk eens aan. Sander die zegt, ik kreeg een Samsung Galaxy A15 op mijn 12. Kijk, Sander is dan weer van mijn leeftijdscategorie. En Sander uit Lenning die zegt, ik was 16 en dat was een Nokia. Ook nog een audioberichtje van de Lieve.
2: Hallo Liam, ik heb vroeger mijn eerste gsm was een Nokia 5110. Goedenavond nog.
0: Dat zijn die historische telefoons, hè. Allee, historisch, omdat er nu wordt gezegd van, die waren onverwoestbaar. Heb ik wel mijn vragen bij. Maar goed, je kon er wel Snake op spelen, dus dat was dan wel weer heel leuk aan de Nokia. Zometeen bel ik ook nog met Dirk. Dirk die gaat mij geschiedenisles geven over waarschijnlijk een van de oudste gsm's ooit. Maar dat is voor na deze van The Script en Will.

0: Miley en haar nieuwe Bass Persuade. We hebben het deze avond over gsm's. Niet zomaar, maar wel over je allereerste telefoon, je allereerste gsm. Hoe oud was je toen? En vooral, wat voor model was het? De iets meer ervaren luisteraar, ik zal het zo verwoorden, die komt meestal met zotte verhalen. Ik heb ook een berichtje binnengekregen van Lise uit Antwerpen.
1: Hey Liam, hey. Mijn eerste gsm was een 3410. Met groene, de opvolger van de 3310. Ik kan mij ook wel voorstellen dat heel veel jonge mensen nu geen idee meer hebben dat je 3 keer moest drukken op een toets om bijvoorbeeld de letter C te halen. Raar, hè?
0: Ja, ik heb dat zelfs nooit moeten doen, hè. Dat gaat misschien nu een shock zijn, maar ik heb dat nooit ervaren. Ik heb het wel gedaan, hè, op de telefoon van mijn moeder, maar zelf heb ik het eigenlijk nooit echt ervaren. Maar er is nog een straffer verhaal dan al die Nokia's en Ericsson's en weet ik veel allemaal. Want goeie avond, Dirk. Jij had vroeger een, ja, mag ik wel zeggen, denk ik, een mastodont van een gsm.
2: Ja, dat klopt. Je had vroeger toestellen van 10 watt, hè, maar dat was eigenlijk een schoudertas. Waar dat dan eigenlijk, ja, dat was immens groot. Er is ook nog een horen met een draad aan. Dat weet ik nog. Maar ja, dat is 34 jaar geleden. En dat waren de allereerste gsm's die dat er waren. Dat waren toen nog 017 nummers.
0: En dat was echt met een tas dat je om je schouder moest doen eigenlijk?
2: En dat was een tas, die je kon die in de auto zetten, hè? Of je kon die ook mee uit de auto nemen. Maar dat was een eerste gsm. Ik weet ook niet meer van welk merk dat was, maar dat is...
0: Jezus. Amai, ik kan me dat niet voorstellen. Ik ben een kind van mijn tijd. Ik ken het alleen maar van in de films. Maar dat je dat echt dan zo moest meedragen, dat vind ik zot.
2: Ja, dat was ook... er waren toen heel weinig mensen die dan een gsm hadden. En op mijn leeftijd, ik was 18. Uh-huh. Ja, niemand had dat van mijn leeftijd. Maar vanwege de job die dat we bij ons thuis deden, ja, was dat nodig van bereikbaar te zijn. Want daarvoor was het een bieper. Dat heb ik ook nog altijd gehad. Vanaf dat ik 15 was, op 18 was dat de eerste gsm. Achteraf is dat dan BlackBerry geworden en ik heb altijd BlackBerry gehad. Totdat ik mij dan toch eens heb laten overtuigen van een iPhone te kopen. Ja, en dan sindsdien altijd bij iPhone gebruikt.
0: Hey, maar bedankt voor deze geschiedenisles, Dirk. Ik heb nog één vraag, als ik dat mag vragen. Ja. Wat deed je toen van job dat je dan een gsm nodig had?
2: Wij zaten in de eventsector, waar dat we dus heel veel op de baan waren. Mm-hmm. En dan toch ook wel altijd bereikbaar moesten zijn voor heel veel verschillende uiteenlopende dingen.
0: Ik snap het helemaal, Dirk. Zeg, een heel fijne avond nog. Merci om dat stukje cultuur nog even bij te brengen in de late night funky music. Ik ben nog altijd een klein beetje geschokt dat een gsm vroeger de grootte was van een rugzak en dat mijn laptop waarschijnlijk nu nog veel kleiner is dan toen een gsm. Maar kijk, dat weten we dan ook weer. Fijne avond, hè, man.
2: Hey, ciao. Bye-bye. Ciao. Dag.

Gregory uit Oostende stuurt onze toekomstige nummer 1. Ja, zou zomaar kunnen. Temper City en Self Aware. Ik vind het ook een heerlijke schijf. Maar ben je dus fan van een nummer en wil je die hoger krijgen in de Q-top 40? Geef dan een hartje in de Q-app. Dat is iets wat dan niet veel mensen weten, maar je kan dus een hartje geven aan bepaalde nummers en dan komen die hoger terecht in de lijst. Bijvoorbeeld, ben je fan van Afrojack en Never Forget You? Dan weet je wat je nu moet doen.

Het is 11:30. Het is nog een half uur tot middernacht. Dat is vanavond blijkbaar een belangrijk moment. Ja, want aan de ene kant zitten mensen klaar voor EA Sports FC 27. Ofwel dus de nieuwe FIFA, het voetbalspel. En aan de andere kant zitten de Swifties klaar. De fans van Taylor Swift voor 4 nieuwe Taylor-nummers. En hoewel die werelden ontzettend ver uit elkaar liggen, lijkt mij toch op het eerste zicht, hebben ze wel één ding gemeenschappelijk. Namelijk, morgen op het werk heel kleine oogjes.

0: Posty Post. En zijn chemical. Gisteren was een prachtige dag bij Q-Music. Want toen organiseerde Vincent Live Yes Day. Toen hebben we hier echt van alles gedaan. Toen precies alsof het al jaren geleden is, maar het was gisteren. Bijvoorbeeld een heel lerarenkorps liever naar Parijs gestuurd. We hebben ook iemand met de helikopter naar zijn werk gebracht. Maar Charlotte, die kreeg misschien wel de meest besproken droom van allemaal. Namelijk op date met Ruben van Gucht. Ja, Céline van Uitsel die is aan het begin van die date nog even gaan checken of er daar überhaupt enige chemie zat.
1: Ik vind het gewoon op dit moment interessanter om met haar te praten dan aan de menukaart te kijken.
0: Jij vond het dus al interessanter om met Charlotte te praten dan gewoon naar de menukaart te kijken. Ze hadden nog niet besteld. Maar ja, dat was natuurlijk aan het begin van de date. De vraag is dan, hoe is het verder gelopen? Wel, Vincent wou dat natuurlijk ook weten, je kent hem. Dus hij heeft gebeld daarnet met Charlotte in zijn show met de belangrijke vraag, hoe is de avond afgelopen? En laat ons zeggen, Charlotte had daar een heel

think raise your glass of elders een santeken doen, hè? Ja, dat mocht Charlotte gisteren ook, dankzij Yes Day. Haar droom was om eens op date te gaan met Ruben van Gucht. En dat is ook gebeurd. Ja, de sfeer zat goed, alleen toch in het begin.

0: Dat konden we horen op de radio bij Vincent Live. Maar hoe is die date nu afgelopen? Dat willen we weten natuurlijk. Met Ruben zijn reputatie. Wel, Vincent die belde daarnet in zijn show met Charlotte om het te weten te komen. En dit is dus hoe het gegaan is.
1: Super aangenaam. Het is een heel zachtaardige man. Het is een hele goede papa. Het is een hele leuke man. Ik kan goed praten. We hebben veel gelachen. We hebben ook veel gemeenschappelijke punten. En we waren ook een beetje muziek aan het uitwisselen. We zitten zingen ook in het restaurant.
2: Je zit te zingen in het restaurant?
1: We zijn zo'n beetje meezingen met de muziek. Ja.
2: Is het laat geworden?
1: Nee, ik was om 10 uur thuis. Het is een heel hoffelijke man. En ik ben goed opgevoed. Dus.
2: Wat bedoel je?
1: Maar ja, mama heeft een dame opgevoed, hè. Van de eerste date kun je nog niet direct overgaan naar verdere stappen, hè.
2: Ah ja, op die manier, ja. Maar dus, deze zin onthoud ik vooral het woord nog. Wilt dat zeggen dat er nog contact in het verschiet ligt?
1: Wel, we gingen nog eens afspreken in Kortrijk, dus ja, we gaan zeker elkaar nog eens zien, hè, sowieso.
2: Zijn er nummers uitgewisseld?
1: Ja.
2: Oh.
3: Amai.
2: En is er al gebruik van gemaakt ook vandaag?
1: Gisteravond nog hebben we elkaar nog slaapzacht gezegd.
2: Oh. Ja, dus geen wilde toestanden, wel nummers uitgewisseld.
0: En ze gaan nog eens afspreken. Met andere woorden, to be continued. Ja, Vincent belt daar ook binnen een maand. Nog eens hebben ze afgesproken. Dus hoe dat allemaal echt verder afloopt, je hoort het sowieso hier bij Q.
4: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En u weet, eindigt het wel zoals in Berre zijn nieuwe nummer. Dit is Loving Each Other.

als er bij jou thuis iemand van een 10, 11 of 12 rondloopt die elke Camille-song kent, dan moet je morgen misschien even een gesprek hebben daarover. Want Camille die zoekt momenteel een meisje dat samen met haar op het podium wil staan voor haar shows in de Trixo Arena in december. Ja, je moet dus tussen 10 en 12 zijn, kunnen zingen, dansen en optreden. Als dat 4 keer check is, dan kan je je inschrijven op clubcamille.be. Dat kan nog tot de volgende week woensdag. En dit is dus alvast ter voorbereidingen.

0: Zometeen trouwens. Vuurwerk. Op je radio. Met onze Q Academy student Matthias Stojanov.
1: Ja, zeker.
0: Heb je wilde plannen deze avond?
1: Heel wilde plannen, maar het ligt een beetje gevoelig. Ik denk niet dat ik er nu al over ga uitweiden.
0: Dat vind ik flauw.
1: Ja. Kom. Ja, ik ga de HLN Comment Ridder in iedereen naar boven halen, denk ik, na 12 uur.
0: HLN Comment Ridder.
1: Ja, toch wel.
0: Ik ben benieuwd.

0: Middernacht is het. Je krijgt het nieuws van Ortwin. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verschrikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt collega Grete Keizer vanuit Washington.
2: Dat eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
1: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden.
0: Dankjewel, Ortwin. En ik heb goed nieuws. Er is gelukkig geen file op dit moment.
3: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: Maar ook slecht nieuws, want wij kunnen pas over 6 uur luisteren naar Taylor Swift's nieuw album. Maar ik heb wel Lost Frequency.

veel muziek nieuws voor jou. Ik ga je alles vertellen wat je vannacht moet weten. Ik heb polariserend nieuws over Macklemore, nieuws over Taylor Swift ook. Maar geen nieuws over Tom Odell. Die staat wel klaar voor je in mijn playlist. Eerst nog Thomas Gray en Rumours bij Q. Het is bijna 10 over 12. Een hele goede nacht.

Tom Odell. A.k.a. Mr. Sing-Along, dat is de bijnaam die ik hen geef. Niemand doet dat beter, alhoewel misschien deze man. Macklemore. Ja. Die komt met een eigen tour. Zo plots, impulsief, eind oktober staat hij in Londen, in Dublin en in Parijs. Alle winst dat hij daarmee haalt, gaat naar het slachtofferorganisatie, of ja, naar verschillende slachtofferorganisaties voor ja, dat geweld in Gaza. Een tegenreactie is dat van hem nadat hij Ed Sheeran's tour ja, moest verlaten als voorprogramma, omdat hij zich te duidelijk uitsprak tegen de daden van Israël in de Gazastrook. En zijn tour zal dan ook de Free Palestine Tour heten. Een heel duidelijk statement. En hij zal trouwens niet alleen optreden daar eind oktober. Er komen nog artiesten mee op zijn tour. Wie, dat maakt hij later nog bekend. Tickets zijn er vanaf volgende week maandag.

Alesso en One Republic. Het beste nieuws dat ik vandaag heb gelezen is dat Brad Pitt en ik een interesse delen. We lusten blijkbaar alle twee wel eens een blauw chimekke. Hij drinkt dat zelfs in zijn nieuwste film, Heart of the Beast. Dat zei hij ook bij een interview bij VTM Nieuws. En hij speelt daarin een oorlogsveteraan die dus eens graag een blauw chimekke drinkt. Ik hoop dat ik er ooit eentje met hem kan drinken. Dat lijkt me nog cool. Dit is Damiano David bij Q. Goeienacht. I thought

Youngblood, niet de artiest, wel het lied. En als je iedere nacht luistert, dan weet je dat ik de laatste tijd met van alles bezig ben. Ik presenteer nu zelfs helemaal zelf het nieuws om iets over één. Maar dat nieuws, dat lever jij mezelf aan. Dus laat even weten wat jij deze 25e september al hebt gedaan of al hebt meegemaakt. En om iets over één hoor je dat dan in mijn nieuws. Somber, ja, wat kan ik erover zeggen? 16 mei staat hij in een uitverkochte AFAS-dome. En dat is volledig terecht. Het is iets over half één bij Q. Goeienacht.

was er All Because of You lekker kwetsbaar, zo iets voor één 's nachts. Niels uit Nijlen, die stelt zich ook kwetsbaar op in de app van Q. Hij stuurt: Matthias, ik vind het wat gênant, maar ik zit op de wc met ja, ik denk niet dat ik dat in mijn nieuws ga steken van iets overheen. Maar heb jij wel iets dat zou kunnen werken? Iets dat je vandaag of de afgelopen 46 minuten al hebt beleefd? Stuur het in de app.

9 voor 1, midden in de nacht bij Q. Ja, na 1 uur komt mijn nieuws nog van iets over 1. En dat groot Taylor Swift nieuws, dat heb je ook nog van mij te goed. Nu eerst Imagine Dragons.

0: Sarah Larson and Clean Bandit. Symphony.
1: Music. Q Academy. Mathias Stoyanov.
0: Zometeen een nummertje uit 2016 waarvan ik zeker ben dat je het vergeten was. Na Teddy Swims.

0: is iets over één. En dit is het nieuws van iets over één met mezelf, Matthias. Goedenavond. In Roeselaar is Petra van de stress wakker geschoten om middernacht. Ze vertrekt morgen op weekend en wil vooral niet dat haar gezin doorheeft wat zij gaat doen wanneer de rest gaat fietsen.
1: Ik ga ondertussen een beetje terrasjes doen, shoppen, een beetje rusten.
0: In Capelle is Charlotte nog om 00:30 beginnen schilderen. Ze plande de schilderwerken al 2 jaar lang, maar het leek haar het best om dit op een donderdagnacht te doen. En sport. In Menen heeft Kevin om 00:30 zijn sportavond beëindigd nadat hij thuis 3 sets van 10 squats heeft gedaan. Hij laat weten dat hij zich voorlopig nog niet kandidaat stelt voor de Olympische Spelen. En het weer, zolang het niet regent, blijft het droog. Q Academy. Q sounds better with you.

Oussa. Het was jouw diepste daler in de Q-top 40 deze week. En morgen geeft Joren Linzen je de nieuwe Q-top 40 om zo swingend aan je... swingend aan je weekend te beginnen, liever. Zometeen heb ik voor jou het allereerste nummer dat ik ooit op Spotify heb gedownload. Maar nu eerst Olivia Dean. En dit is Kane met Rain Down On Me bij Q.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ik weet niet of jij nog weet welk nummer jij voor het eerst hebt gedownload ooit op Spotify, maar ik weet dat bij mij wel nog heel goed. Dat was de hit van het moment in 2014. Ik was toen 11 jaar en dat was deze dikke schijf van de heren Nico en Vince. Am I Wrong bij Q, het is bijna 2:30. Een hele goede nacht.

Swedish House Mafia. Wait So Long by Q. Zometeen mag je kiezen waar je heen reist. Enrique Iglesias, die kan je volgen. Die gaat je Spaanse vibes geven hier bij Q om 1:30. Of je volgt onze Ella Langley. Zij neemt je mee naar Texas. Het zijn trouwens nog 4:30 en

0: Juste en Sam Harper, Just a Little, nog 4 uur, 19 minuten en 53 seconden. Ik geef je even de tijd om uit te rekenen hoe laat het dan is. Ik ga je even helpen. Het is dan 6 uur 's ochtends, inderdaad. En normaal gezien, als je nu nog aan het luisteren bent naar de radio, dan zal je dan nog niet wakker zijn. Hoop ik voor jou alleszins dat je dan nog niet moet opstaan. Maar potverdekken, ik heb een goede reden voor jou om 6 uur toch al heel even op te staan. Maar eerst mee reizen met Bazaar. Of met deze van Adele. Set Fire to the Rain bij Q. Goeienacht.
1: I let it fall.

bazaar. Wachten moeten we nog precies 4 uur, 12 minuten en 52 seconden. Want dan komt gewoon het nieuwe album, of eigenlijk het encore album van Taylor Swift uit. Het wordt een encore versie, een ultra deluxe versie van The Life of a Showgirl. Dat is haar recentste album. En daar komen 4 nummers bij. En volgens haar management zit daar sowieso 1 dikke hit tussen. Patient Zero heet die. En die hoor je voor het eerst, ja, bij wie anders dan bij Maarten en Dorothee. Morgen vroeg is dat. En hier is die hit van die eerste versie van het album. Dit is The Fate of Ophelia bij Q. Potverdekken.

zalig nummertje om het weekend in te zetten. Want voor alle duidelijkheid, het is vrijdag, hè? Ik heb dat misschien nog niet duidelijk genoeg gemaakt. Maar jawel, over 2 uur staat hier de enthousiastische versie van Vincent van Geel om samen met jou aan die vrijdag te beginnen. En daarna is het gewoon dik tijd voor weekend. Nu krijg je van mij eerst nog Berre. En na 2 uur komt zelfs Sienna Spyro nog op je pad. Een hele goede nacht nog bij Q. Tot volgende week. Q Music.